icy blows, nipples,

jij voor achter. Maar gaat die optie over money, dan ik schaats gelijk. In de ochtend doe een Marokkaans ontbijt en een broodje grillworst met die Andalus of Samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees voor het Chowmin Moximiti aan de zijkant, beetje sambal bij. SO naar Yo Silvio, SO naar Ems. Zit met een

I just wanna.

0: This is Break It Down.
1: Yeah.
0: Break It Down.
1: Hip Hop.
0: Yeah.
1: Galaxy.

hebben mee, maar jij hebt die de kaart die niet. De killer Kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, Teama, Brada, Yuma, Pima. Umik Isi, Teo is doina, Blakabima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen,

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 6 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
0: We are
11: hey.
0: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.

0: Radio app. Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
2: Hij is aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
2: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
3: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
4: Wat was je van plan dan?
2: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
5: Heb ik jou niet gebaasd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
6: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu in de bioscoop.
7: Hey, yo. Yo, everybody.
8: To more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
9: I'm here.
10: Yes, sir.
8: This is Galaxy Radio.
0: Grab your friends, hit the beach.
11: Sweeter than those summertime vibes.
0: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.
12: Right there.
13: There you go.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Sugar. Wat is er gebeurd?
15: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
15: Nu in de bioscoop.
17: We are...
18: Hey.
17: Turn up
18: Galaxy Radio.
19: Dropping hip-hop.
17: Dropping another hour packed with music.
20: This what we sound like, baby.
17: Let's go.
21: Testing, testing. 3, 2,
22: yeah. We right back at it.
23: This is...
24: It's on again, come on.
25: Galaxy.radio.

0: The biggest bangers.
1: You hear them at your favorite station.
2: Set it off. Set it off. We about to take flight.
3: We about to take flight.
1: All day and all night. Every day.
4: What's up, it's your man Chris Brown.
5: It's Kehlani.
3: It's the biggest boss, Rick Ross.
6: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
0: We are Galaxy Radio.
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi

Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
4: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: We are
10: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
13: This is what we do. We play all the music.
14: We go.

0: listen wherever you go. Galaxy Radio. Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
2: Waar de fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
3: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop.
4: Drop the music. Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
5: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
6: Yo.
7: Hey.
6: He's a little baby.
7: Call me JT.
8: Hey. Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
5: We are Galaxy Radio.
6: Tap in.
5: This is where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Middag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Everybody locked in?
5: A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: We are
11: hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
14: We back.
15: Rolling 10 joints in a row.
16: Do it.
17: Back inside that hip hop and R&B.
18: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
19: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. I might just pick up the roof
1: right now. Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
0: We are Galaxy Radio.
2: Where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Middag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
5: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
7: Cause I said so.
0: This is Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
10: Als aannemer, veel stress.
9: De man die door iedereen wordt begeerd.
10: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
9: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: What the fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Wat was je van plan dan?
10: We praten thuis, oké.
9: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu in de bioscoop.
0: We are
15: hey.
0: Turn up
16: Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
19: We back.
20: Rolling 10 joints in a row.
21: Do it.
22: Back inside that hip hop and R&B.
23: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
24: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden Anniversary.
3: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
2: Dit wil je niet missen.
0: Galaxy Radio.
4: This is what your favorite station sounds like.

0: check it, check.
1: Check out the
2: music.
0: Next.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 11 a.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, wil een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelde over een eerdere toegangsban. En dan het weer, het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
2: We are
8: hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
10: This what we sound like, baby.
2: Let's go.
11: We back.
12: Rolling 10 joints in a row.
13: Do it.
14: Back inside that hip hop and R&B.
15: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
16: Light them up.

0: Yo, Danny hier van Flava in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Aanstaande zaterdag hebben we weer een underground grootheid in de uitzending. Er is namelijk een interview met Dizzy Dustin van Ugly Duckling. This is just a little summer. Dit en nog veel meer aanstaande zaterdag, dus tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
3: Galaxy Radio. Streets is ours. In your car, on the app. Tapping and vibe out. Anywhere you go.
4: Listen anywhere on our free radio app.
5: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
4: We're back in this.
6: Back with more music.
4: On Galaxy Radio.
6: Where the biggest stars come to play.
7: I know.

0: Why you gotta be like that? You know you'll miss me and you'll be right back and you're not a whore. You shouldn't speak like that. I'm nothing but honest, you know how it is. The life that I live, I don't want a chick, I don't want to settle. You know you're my favourite petal, but I don't give girl flowers. I'll give you good wood though. If you want me all for yourself, then darling, you probably should go. There's no way I'ma stand in the rain. I can still make you say my name, say my name, say my name. Life about me might drive you insane. I don't give girl flowers. I'll give you good wood though. If you want me all for yourself, then darling, you probably should go. There's no way I'ma stand in the rain. I can still make you say my name, say my name, say my name. Life without me might drive you insane.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 12 p.m.
8: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyad vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cents naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
12: Keep it loud.
13: We are Galaxy Radio.
14: Sugar.
15: Wat is er gebeurd?
16: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
17: What the fuck was je?
16: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
18: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
16: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
19: Gina, dit was niet jouw schuld.
16: Nu, in de bioscoop.
13: We are...
20: Hey.
13: Turn up Galaxy Radio.
21: Dropping hip-hop.
13: Dropping another hour packed with music.
22: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
23: Galaxy.
24: I got my peoples with me.
25: I'm here now.
26: What's good? This is Wale.
27: This is DJ Khaled.
28: It's Meek Millie.
29: This is Drake.
7: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B. This beat right here.
30: Yeah, I know.
31: Get that old robotic futuristic George Jetson.
7: Was like nothing we had ever heard.

0: You know what I'm saying?
1: Ja, super chill dat je weer luistert naar Flava in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En een herhaling tussen 1 en 3 in de nacht. Straks gaan we het hebben over Royal Flush. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio opener. Ik zat van de week in de auto te luisteren naar Galaxy Throwback Radio. Ons spin-off channel met de dikste classics. Allemaal op een rijtje. 24-7. Non-stop. En daar kwam een nummer voorbij en ik dacht, ja, dat wordt deze week de Galaxy Throwback Radio opener. Ik heb het over de Notorious B.I.G. met Everyday Struggle.

Dit waren de Architect en Dizzy Dustin met Design of the Future. En Dizzy Dustin, die ken je nog van Ugly Duckling. En daar hebben we vandaag een interview mee, dat straks. Maar nu eerst heel wat anders. Trouwens, mocht je week in week uit luisteren, dan weet je dat ik vorige week heel erg verkouden was. Daar ben ik nog steeds een klein beetje, maar dat mag de pret niet drukken, want we gaan er vandaag hier op Galaxy Radio natuurlijk weer een feestje van maken. Zo ook nu, want ik mag iets gaan vertellen over Royal Flush en dan gaan we draaien Rotten Apple. Hoe vet is dat? Voordat Capone en Noriega die rauwe grimy Queensbridge sound erop, de bas daar Royal Flush. In mixtape kringen kreeg zijn track Worldwide, ging al heel lang rond. En al voordat hij een album uit had, was er al een hele mythologische status rondom zijn persoon. Hij komt uit Flushing, Queens, vandaar ook de naam Royal Flush. En voordat hij zelf naam maakte, was hij die guy naast Mike Geronimo. Op het album The Natural hoor je hem een aantal keren voorbij komen namelijk. En ondanks dat hij op beats van The Beatminers en Buckwild rapte en een underground classic heeft gemaakt met Nori, genaamd Ice Down Medallions, wisten labels niet wat ze met hem aan moesten. Hij was straat, introspectief, fashion-minded en paste eigenlijk in net te veel hokjes. En daardoor bleef hij een beetje in de underground hangen. En dat terwijl ene Jay-Z ooit zijn voorprogramma was. Ook was hij de man die bekend stond om zijn kleding dus en jewelry en Queens. En ook wel Wastelands noemde Queens. Een term en dus slang dat inmiddels alweer lang en breed vergeten is. Royal Flush is een rappersrapper. Dat wil zeggen dat andere rappers uit New York je altijd zullen vertellen dat ze hem moeten checken. Niet de charts, niet de radio DJ's, niet de overige media, maar wel het gros van zijn

0: Ja, mocht je je afvragen wie dit waren? Dit waren...
1: Oude bekende.
0: Oude bekende, met klappen van de zweep. En dat was featuring DTF. En oude bekende, dat is Jay Francie en OJ samen. Hoe vet is die combi, zeg. En dan ook nog DTF erbij. Hey, wat vet. Hey, nu, wat ook vet is, het is tijd voor het interview met Dizzy Dustin. En ik vroeg hem, ik stel de vraag dan in het Nederlands, die ga ik ter plekke vertalen voor je. En hij antwoordt natuurlijk in het Engels. Ik zei, ik denk dat de hele underground scene dit wel wil weten. Je krijgt deze vraag waarschijnlijk de hele tijd, maar ik ga hem nu stellen zodat we de rest van het interview betere vragen kunnen stellen. Ik heb nog nooit gehoord van een break-up van Ugly Duglin, dus waarom duurt het zo lang voordat jullie weer een keer samenkomen en weer muziek maken? Ik bedoel, de I Am Mighty zijn terug, Slick Rick is terug, Nas en Premier hebben een album eindelijk gemaakt. En wie weet komen Peace Rocket Seals, moet wel weer terug, joh. En een nieuwe Jurassic 5, daar zitten mensen natuurlijk ook op te wachten. Maar ook op een nieuw Ugly Duckling album. Dus kunnen we nog een nieuw album in de toekomst verwachten? En zo wanneer? En zo niet, waarom niet? En trouwens, op Reddit was een blog, 2 jaar geleden geloof ik. En er was een soort van petitieachtig iets gestart. Dus er is gewoon animo naar dat album. En vooral hier overseas is er een big demand voor. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord.
2: We haven't broke up. We just have a lot of family now. We're taking care of our loved ones, our kids, our wives. Life got in the way a little bit, but we're still making music. Maybe not as a collective, but individually. And hopefully there'll be a time where we feel the need to put out another album. Yeah, you're right. Slick Rick's back. P-Rock and CL Smooth, that'd be beautiful, but I don't think that's going to happen. So as far as Ugly Duckling, who knows? We don't know when we're going to put out a new album. I don't know if we're going to, but we have a lot of music out there already. So yeah.
0: Kijk, dat soort antwoorden geven ons fans hoop. Hey, volgende vraag. Wat betekent hip-hop voor jou en wat heb je van hip-hop geleerd?
2: Hip-hop, to me, was something that gravitated my way to early age. It was something new. It was something fresh. It's hard to tell other people how it felt when you first turned on the radio and you heard your first rap song or, mixtape and you heard your first hip-hop joint and how different it was from the other genres of music. Hip-hop was brand new. So just imagine you sitting there and all of a sudden you hear the hip, you start hearing that old school hip-hop flavor and like, what is this? And it spoke to me directly. It spoke to a lot of people my age at that time directly. It wasn't just about the music, it was the culture, the fashion and everything else.
0: Ik denk dat heel veel mensen zich kunnen vinden in dat antwoord. Hey, straks meer van dit interview. We gaan nu eerst een track van je draaien. En dit keer van het collectief Ugly Duglin met Visions of Grandeur.

0: about instant gratification. The white's messing with legislation, and all we doing is keep on hating. Somebody tell all the givers are sorry for the taking, or else they never know. Fuck it, man, why do I even bother, you know what I mean? They'll probably never know.
1: Ja, dit was even een Nederlands blokje hier op Galaxy bij Fleva in je ears. Ferro met Samp, S-A-M-B. En Ferro, dat schrijf je F-E-R-E-A-U-X. Ga dat opzoeken, joh. Wat een vette track is dat. Gewoon uit Nederland, hè? En ook uit Nederland daarvoor Mr. Props met Tears Gone Bad. Ja, wat hebben we toch fantastische muzikanten hier in dit land. Hé, maar daar kan ik niet te lang bij stilstaan, want het is tijd voor de concertagenda. Wat is er nou binnenkort te doen hier in dit land? Nou, op 3 oktober in de Flint in Amersfoort, Diggy Dex met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En op 8 oktober DJ Cross in Sint-Niklaas, België, in de Casino Concertzaal. Dat is eventjes wat verder rijden, maar voor een DJ Cross doe je dat natuurlijk. Op 9 oktober de Alcoholics, georganiseerd door Illmatic Crew. En dat is in Willemijn, Arnhem. En daar ben ik ook. En ja, daar ga ik mogelijk Taz van de Alcoholics interviewen. Hoe vet is dat? En dat hoor je dan natuurlijk later ook weer bij Fleva in jouw eerst dat interview. Dat kan ik bij deze alvast gewoon roeptoeteren hier zo. Hey, en op 9 oktober ook in de Harmonie Leeuwarden, Diggy Dex weer met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En dan wil ik toch alvast een voorproefje geven voor wat we op 9 oktober in Willemijn Arnhem kunnen gaan verwachten. De Alcoholics met Damn, maar een live version, een DJ Irie edit daarvan. En die is gruwelijk. Damn!

ik heb nodig pen en papier. Het zit me tot hier, het moet eruit, kennen dan niet. Naam doet er niet toe, ben bekend onbekend, vaak goed een titel. Elfo, gehoord me niet gezien. Ik score op iets die met behoorlijke spits verdien. Informatie, mijn spits zijn files. Rijm ik real, weet ik veel, deal is dit mijn stilo. Lol trappen, draaihonden omgrappen. Ik trap je 9 keer, trippel, trippel, trippel trappen. Maatje 44 onder je hol. Beter schoeisel als vloeisel, noem het holle. Rijm stinkend heet als soldeerbouten. Laat me door het zon niet tegen, ik blijf koud en berekenend. Overkomen is veel betekenend. En zeker in het steeds uitdelen van lakens tekens en. Elfo,

0: Ken vaak goed een titel. Aan de rand zit Saffie, hij is in de ram, de Shaffie. Ram 6 Shaffies, lyrisch compleet lam, snappie? Met halve waarheden, beklede mafketels. Lyrische strafregels, blaffende harskegels. Voorwenselen, voorwenselen, doormensen. Verzin verzen, te wensen over dan verwensen. Shit, ben je girl of wil je een koekje? Bitch, slik je door of wil je een doekje? Zot op, verzot zijn, op zotte rijms. Op rotte mijns, inziens op rot rijms. Ik hou je voor dat ik je voor de gek hou. Wil er geen parade van maken, yo, zoek de verschillen. Twitter toch op met al die marktrijmpjes. De mijne in verhouding, net ook super plus prijzig. Nooit zat hem altijd maar te chagrijnen. Dus neem ik een 60 en pas die fucking Mike naar mij terug.
1: Elfo, ben bekend, ken. Elfo, ben bekend, ken tot bekend. Elfo, ben bekend, ken tot bekend. Ken vaak goed de titel. Elfo, ben bekend, ken. Elfo, ben bekend, ken tot bekend. Elfo, ben bekend, tot bekend. Ken vaak goed de titel.

0: Alphabetic en DJ Raxi, dat zijn samen Nix. N-I-X met de track Tikkie Terug. En we gaan nu terug naar het interview met Dizzy Dustin van Ugly Duglin. En ik stelde hem de vraag, alles heeft een reden en een uitleg. En het is niet mij om te oordelen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Ik wil gewoon beter begrijpen hoe dingen zo'n beetje werken. Nou, vanaf dat ik niks meer hoor zo'n beetje van Ugly Duglin, hoor ik ook maar weinig van jou. En ook niet van Einstein. Ik woon in Nederland, misschien ligt het daar aan. Hè? En misschien heb ik er niet goed genoeg naar gezocht. En ben ik niet echt bekend met alles wat je hebt uitgebracht. Ja, ik weet wel van Where Do I Go From Here, hè? Geproduceerd door Pandemonium. Ik weet van jouw groep Blown Celeb. En ik heb ook nog wat non-album tracks en featurings natuurlijk. En ik wil gewoon weten hoe het komt. Niemand is natuurlijk een machine, maar hoe het komt dat er zo weinig uitgebracht is vanuit jouw persoon.
1: As far as me, I put out a couple solo albums, a couple solo projects. They're all on my Bandcamp, Dizzy Dustin. We did the Rock Holiday, the Ballad of Rock Holiday, the Blown Celeb album. The Where Do I Go From Here, featuring a lot of artists you may know, produced by Pandemonium. Not only did he produce one album, but he also produced a Blue Tent version due to sample clearances. So two full albums. And I'm building a music platform as of now, launching a clothing line.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Je bent met veel meer dingen dan alleen muziek bezig. En dat is ook natuurlijk een hele goede reden meteen. Hey, als je terug kon gaan, hè, terug in de tijd, terug naar jouw jongere zelf, die net zijn eerste stappen zet in de wereld van de hiphop. Welk advies zou jij dan met de kennis van nu aan jouw jongere zelf geven?
1: Think of retiring. Think of a way to budget to where when you do retire, you get that nest. The beautiful thing about hip-hop is, royalties and licensing and mechanicals, the dividends can tend to pay out throughout the lifetime, as well as when you're gone, and it trickles down to your family. So that's kind of a retirement. But, at some point, family gets involved, and life changes. It's not all about music. It's not all about hip-hop. That's a blessing. It's a blessing in disguise. Because I always love music. I always love hip-hop. I always love producing music and recording music. I still will. I always will till the day I pass. Until the day I die. It's just part of who I am. It's my therapy. So that's always going to be there. But there's a lot of things in life that also need your attention or my attention. And it's not just about me no more. I can't be that kid just rapping on corners and touring the world and leaving everybody home. I got responsibilities. So, my advice to my younger self, get ready for that.
0: Mooi advies, dankjewel daarvoor. Straks meer van dit interview, nu eerst een track van Dizzy Dustin met Remember the Eardrums Highlight Remix.

beste remix. Misschien nog wel beter dan het origineel. Check dat origineel ook. En ja, het is nu gewoon alweer tijd voor dit. I'm classy. It was hot then. Still fire now. I reminisce times galaxy. Mixtape. Even een korte uitleg. Voor dit item zoek ik interessante mensen online op. En dan vraag ik hun om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik of zij zelf waarom nou juist die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op. Want aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lopro van al die binnengekomen inzendingen een mixtape. En die hoor je in de allerlaatste aflevering van Flavor in je eerst van het jaar. Hoe vet is dat? En hoe vet is het met wie er nu deze keer meedoet? Frank van Homebase Groningen. Ook een ex-radio DJ. En wat voor een, dat was een hele vette show die ze daar hadden. Homebase heette dat ook. En ja, ook van Homebase Groningen dus. En hij koos voor, hij zei dan ga ik, Frank, toch voor SWV met Anything, de old school radio version featuring Wu-Tang. SWV Human Nature is een klassieker en voor mij een van de mooiste herinneringen aan de jaren 90 R&B sound. En toen kwam de versie met Michael Jackson. Toen bleek jaren later dat het Pharrell is die aan het begin van de iconische track de S, de Double, de U, de V deed. En toen en moest en zou ik alle versies van Human Nature op vinyl bij elkaar moeten sprokkelen. Dat moest gewoon. En toen had ik de SWV Remixes plaat aangeschaft. En hoorde ik toen de naald op de plaat deed. De Anything Remix met de Wu-Tang Clan. Mind blown. Zo'n jaren 90 girl group met ineens Method Man, Older The Bassett en U-God. Die voor hun doen vrij ingetogen verses droppen. Maar totaal niet qua energie inleveren. En echt een paar dope bars droppen. En ook Meth die nog eventjes die voor wel de S, de W, de V erin gooit. Alles komt samen. I like that, y'all. I like that, yeah, I like that, y'all. I like that, like that, I like that.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are...
13: Hey.
11: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This what we sound like, baby.
11: Let's go.
6: Galaxy.
16: Yeah. Hottest station in the city.
17: On Galaxy.radio.
18: All right, now let's get back to that hip hop.
19: Let's take it.

Ja, we connecten België en Nederland op één track hier bij Galaxy, bij Fleva in je ears. BLK samen met Secluded, oftewel Sec van Enkel. Shout-out ook naar Enkel. Met de track Boodschap, geproduceerd door Jazz. D-J-A-Z-Z. En die maakt hele vette beats, dus check daar ook meer van. En nu is het alweer tijd voor de Soundbite. Dan draai ik een geluidsfragment van een hele bekende track. Ik vind het in ieder geval een hele bekende track. En dan mag jij gewoon voor de fun raden welke track dat is. Je kunt er niks mee winnen. Ja, de eer natuurlijk. En vooral als je het samen met iemand speelt. Dan kun je natuurlijk een weddenschap onderling doen. Dat be my guest wat dat betreft. Maar hey, het is de kunst om binnen 5 seconden te raden over welke track we het dan hebben. En die 5 seconden gaan nu.

Ja, misschien wist je het de eerste 3 seconden niet, maar nou zou je het kunnen weten. En ik lach niet voor niets, want het was een hele goede hint van mij. Hey, straks draaien we hem helemaal voor als je niet weet wie dit waren. Het waren in ieder geval een Franstalige crew. Laat ik het daar maar even bij houden voor nu. Hey, we gaan nu heel wat anders draaien. Wel dicht bij Frankrijk, uit België en 1 MC uit Nederland. Ik heb het over de Ill Dimension met Sugar. Yeah.

Ja, wat een dope DJ is toch die DJ Grasshopper die je hier hoorde. Onderdeel van de Ill Dimension. Ook Ill Procedure. Shoutout ook naar Ill Procedure. En ja, vet hè. We gaan er nog veel meer van draaien in de toekomst. Dat kan ik je verzekeren. Hey, het is nu tijd om bekend te maken wie dat nou waren van de soundbite. Maar eerst nog even dit. Je kunt mij gaan volgen. Ook al ben ik zo onnavolgbaar de hele tijd, hè, kun je me toch volgen. Op Instagram bijvoorbeeld. Op Spotify bijvoorbeeld. En op Mixcloud. Nou, op een Instagram, daar komt alles samen. Daar zoek je naar Flavor in je eerst, zoals de hit van Craig Mack geschreven. En Esther aan vastdoen en je vindt me vanzelf. De hele week houd ik je op de hoogte van wat je nou kan verwachten in de uitzending. En ook heb ik daar een kanaal. Via updates, oftewel Flavor in je eerst updates. Dat kan je ook gaan volgen. En dan hoor je de allerlaatste nieuwtjes als eerste. En anders zie je dat in de stories voorbij komen als je mij gewoon volgt op Instagram natuurlijk. Op Spotify kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist droppen. En ook zoek je op Spotify naar Flavor in je ears en zoek in de playlist. Dat is even een dikke tip, want daar vind je mij net wat sneller. En op Mixcloud, ja, daar komt het. Daar heb ik altijd exclusieve delen van interviews en nog meer muziek. Dus ga ook dat volgen en ook daar zoek je naar Flavor in je ears. Nou, genoeg reclame voor mezelf. We gaan nu bekendmaken wie dat waren. Een Franse crew had ik al gezegd. En ja, ik spreek dus heel erg slecht Frans. Maar we hebben het hier wel echt over een classic van je welste. En echt zo'n track, ja, die iedereen eigenlijk gewoon wel kent. Maar nou, met La Tribu de Dana.

0: Ja, dit noemen we nou Stankface Music. Wat een vette track, wat een dope track. Y-Bot met Dit Is Mijn Drugs. Ja, wat een MC ook, joh. Y-Bot, de Griekse I, de B van Bernard, de O en dan dubbel T. En dan vind je hem vanzelf. En kende je hem nog niet? Thank me later, want je gaat nog veel meer dope tracks van hem ontdekken dan. Hey, over dopeness gesproken, het is weer tijd voor het vervolg van het interview met Dizzy Dustin. En ik vertaal ter plekke de vraag die ik aan hem stelde en hij antwoordt dan natuurlijk in het Engels. Ik zei, hey, als Ugly Duglin hebben jullie meerdere songs gemaakt die de rest van mijn leven bij me blijven. Ik noem er even een paar, A Little Samba, Another Samba, Vincent's of Grandeur, Journey to Anywhere, Rio de Janeiro en Get On This. En ja, jullie hebben natuurlijk veel meer dope songs gemaakt, maar deze, ja, die ga ik nog steeds draaien als ik 60 jaar oud ben, dat weet ik zeker. En kijkend naar dat body of work, wat ik dan heel vet vind, is dat jullie je naam leven, Ugly Duglin. Dat is natuurlijk een synoniem voor een soort van outcast. En de lyrics correspondeerden ook met dat statement. Maar een ander ding wat ik heel erg vet vind, is de samples die DJ Einstein altijd gebruikte. Van jazz naar de grootste Braziliaanse bossa nova tracks, tot andere Zuid-Amerikaanse muziek wat gebruikt wordt. Is dat expres gedaan? Want niet heel veel andere groepen, behalve misschien Black Eyed Peas in het begin, waren bezig met het diggen naar dat soort samples. Continu in ieder geval. Waren jullie ook fan van die genres? En gebeurde het een soort van natuurlijk dat die samples gebruikt werden? Hoe zit dit precies?
1: Oké. Okay. Yeah, well, I'm glad you gave us a listen. And some of our songs stuck with you. Rio de Janeiro Samba, Journey to Anywhere, Visions of Grandeur. Those are classic songs, man. Those marinated for a long, long time, and they're still thriving. So it's a great thing to have music that lasts. And those samples, man, you know, Einstein's a genius. it's crazy how he can chop and take elements from songs and make them all together and make it a new song, make it something totally different, and that's what he does best.
0: Ja, ook iets wat me heel erg aanspreekt en een rode draad in jullie carrière is jullie gevoel voor humor. Wanneer vind je nou een humoristische tekst eerlijker dan een serieuze en wanneer niet?
1: Yeah, I mean, there's times for both of it. There's times to be funny, silly. There's times to be serious. It all depends on the mood. And how many songs can you do about one thing, you know?
0: Ja, dit waren alle antwoorden en alle vragen op de radio. Maar op Mixcloud hebben we nog een vraag of 3 à 4 die ik daar ga behandelen. Dus exclusief op Mixcloud de rest van dit interview. En op Mixcloud zoek je dan naar Vleva in je ears. Nogmaals, zoals de hit van Craig Mack met een S eraan vast. En je vindt mij vanzelf. En dan vind je dus ook het exclusieve gedeelte van dit interview met Dizzy Dustin. En na hem gesproken te hebben over humor, daar kan ik nog maar 1 track draaien. En dat is A Little Samba van Ugly Duck.

0: everybody. You ready?
1: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
2: Skillet, baby.
3: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
2: Yeah.
1: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
0: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi

Galaxy Radio, Flava in je ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 en een herhaling in de nacht tussen 1 en 3. En daar hoor je dit soort dope tunes. Nappy Roots met Bofolks. En over die Nappy Roots gesproken, die worden ook wel de working class version of outcast genoemd. Bofolks documenteert de armoede in het zuiden en dat in een tijd waarin de bling bling en shiny suits overvloedig aanwezig waren. Juist in die tijd scoorden zij een hip-hop hit over government cheese, tweedehands kleding en gedeelde slaapkamers. En ze kwamen ook nog eens een keer niet uit Atlanta, niet uit New Orleans of Houston, nee, nota bene uit Kentucky. En alsnog ontplofte het als een malle. Labels twijfelden over hun sound, over hun slang en over de onderwerpen en ze kregen in letterlijk alles ongelijk. Want ondanks dat ze veel meer lokaal dan de rest van het zuiden waren, in alles wat ze deden, bloden het op als een malle. Het werd gelijk heel breed opgepakt over heel het land. En wat ook zo dope is aan deze track, Anthony Hamilton zingt op de hoek en van deze R&B / neo-soul artiest had toen eigenlijk nog niemand gehoord. En ook hij blode op als een malle naar deze song. Voor het eerst voelden de kleine Amerikaanse dorpen, ongeacht hoe men er dan uitzag, die voelden zich vertegenwoordigd op een song en in de videoclip. Zonder dat het een arme mensen anthem werd, klonk het wel alsof ze op de veranda zaten bij, of alsof je bij hun op de veranda zat. En dat ze vertelden over hun leven en dat je dat dan ook vervolgens afgespeeld zag worden. Hoe vet is dat? Hey, volgende week een eerbetoon aan de onlangs overleden Tony Scott. Het is een uitzending zoals elke uitzending, alleen ietsjes aangepast dus omdat het een eerbetoon is aan Tony Scott. Dat volgende week. En nu DJ Artrosis, a.k.a. Club 1987, zeg ik even op zijn Nederlands, zodat je hem kunt vinden. Want wat een dope DJ is dat. Die moet je ook zeker gaan bezoeken op 22 oktober in Dok 19 Breda. Dan is hij daar weer en dan draait hij terwijl je de beelden afgespeeld ziet van die tracks. En het is zo vet, het is zo vet. Ja, ik zou zeggen, oordeel zelf. DJ Artrosis, a.k.a. Club 1987.

0: 95, we take back atmosphere.
1: Let's take a second.

DJ Atrocious, a.k.a. Club 1987. Hoe dope was deze 15-minute mix weer? Dankjewel weer daarvoor. En we gaan er nu uit met een banger. Ja, dan laat ik je achter met tracks. En dan hoor je mij niet meer praten door de microfoon. Behalve natuurlijk op Mixcloud. Dan zoek je een Flavor in je ears. En dan gaan we nog gewoon verder. Ook met een exclusief gedeelte dus van het interview met Dizzy Dustin van Ugly Duglin. Maar nu dus de Out With A Banger van deze week. En dan een echte banger die je speakers gewoon laat opblazen. En je nek laat breken. Want ik heb het over Busta Rhymes. Samen met Everlast. Calm Down 3.0. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer weer op dezelfde plek, dezelfde zender.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. 2 verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Tina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu, in de bioscoop.
10: We are
13: Turn up.
10: Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
14: The Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
15: The Galaxy Airplay Top 20.
16: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Airplay Top 20. Iedere zaterdag tussen 2 en 4 uur tellen we de 20 meest gedraaide platen voor je af. Na de History of Hip Hop met DJ Danny en Flavor in Your Ears is het tijd voor nieuw werk. De Airplay Top 20, deze week met 7 stijgers, 5 dalers, 6 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. En we beginnen natuurlijk op nummer 20 in de Airplay Top 20. Voor de tweede keer komt hij binnen in de Airplay Top 20. Deze week zakken Jonna Fraser en Jeon 1 plaats. Van 19 gaan ze naar nummer 20.

0: Hekken sluiten deze week in de Airplay Top 20. Eén plaats verlies voor Jeon samen met Jonne Fraser en Panna van 19 naar 20 gezakt.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En op 19 komen we de eerste nieuwe binnenkomer van deze week tegen. Het is een bijzondere comeback. B2K is namelijk terug in de originele bezetting. En die bestaat uit Omarion, J-Book, Raz B en Lil Fizz. Mileage is de eerste compleet nieuwe single van de groep in ruim 20 jaar. De release verscheen precies 25 jaar na hun debuutsingle Aha, waarmee hun carrière in 2001 startte. In Mileage zingen de vier mannen over een nieuw begin. Ze willen niet blijven hangen in de geschiedenis en hun emotionele bagage van een relatie, maar vooral kijken naar wat er nu mogelijk is. De single is de voorloper van het nieuwe album van B2K. Na ruim 2 decennia zijn ze dus niet alleen terug voor nostalgie, maar ook met compleet nieuw materiaal. Deze week nieuw op nummer 19. Mileage B2K.
2: New in the Airplay Top 20. The Airplay Top 20. Number 19.

0: Eerst een nieuwe binnenkomer in de Airplay Top 20 op 19. B2K en Mileage. Dan nummer 18. Shakira en Burna Boy stonden vorige week op nummer 16. Ze zakken dus deze week twee plaatsen. Het is de officiële WK-tune. Die Die heet die. Staat voor de vierde week in de lijst. En deze week dus op nummer 18.
1: Top 20. Number 18.

0: luistert naar de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide platen van afgelopen week hier op Galaxy. Met deze week 7 stijgers, 5 dalers, 6 platen die zijn blijven staan waar ze vorige week ook stonden. En 2 nieuwe binnenkomers. Met net op nummer 18 Die Die van Shakira en Burna Boy. Voordat we nummer 17 gaan draaien, ga ik even 2 nieuwe platen aan je voorstellen. Het is de nieuwe van Lil Uzi Vert, die heet Port. En ook Flo heeft een nieuwe plaat uit, Cry Ugly.
1: First, new music.
2: Yeah, that new hip-hop's right here.
3: Galaxy is playing new music.

0: Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. Flow en Cry Ugly en Lil Uzi Vert met de nieuwe single Poor.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Door met de lijst. We zijn toegekomen aan nummer 17. Een dame die twee keer in de lijst staat. En deze week geen beweging voor Thames, want daar hebben we het over. What You Need blijft in de tweede week op nummer 17 staan.
2: Top 20. Number 17.

0: week ook stond Tams met What You Need. En die Tams die gaan we straks nog een keer tegenkomen in de Airplay Top 20.
1: This is the Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio.
0: Van 18 naar 16, fresh, KM en Lassa. Ze pakken twee plaatsen winst met Bare Minimum. De track verscheen begin 2026 en groeide via streaming, playlisten en Airplay uit tot een van de grotere Nederlandse hip-hop tracks van dit jaar. Inmiddels heeft het nummer tientallen miljoenen streams verzameld. Fresh bracht Bare Minimum onlangs ook onder op de EP La Vida, waardoor de track opnieuw extra aandacht krijgt. 13 weken in de lijst en deze week twee plaatsen omhoog. Fresh, KM en Lassa met Bare Minimum.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
1: The Airplay, top 20. Number 16.

0: Gaga.
1: Nummer 16 in de Airplay Top 20. Fresh KM en Lassa met Bare Minimum.
2: De Galaxy Airplay Top 20.
1: Met deze week twee nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 15. Het is Fat Smacks met Bada B. Fat Smacks is een opkomende rapper uit Atlanta. Bada B verscheen oorspronkelijk al in oktober van vorig jaar op zijn project Smacks Season 2. Maar de plaat bleef doorgroeien in de clubs en op social media. Vooral in de stripclubs in Atlanta werd het nummer steeds vaker gedraaid. En daardoor ontstond maanden na de oorspronkelijke release een nieuwe golf van aandacht. De productie is van AAA, Gallery Feezer en Louis Bands. Fat Smacks werd door Genius, een radiopresentator in Amerika, uitgenodigd om tekst en uitleg te komen geven over de titel. En volgens de rapper veranderde het succes van deze track zijn leven. Een latere doorbraak en nu opnieuw in de Airplay Top 20 op 15 deze week. Fat Smacks met Bada B.
3: Nieuw in de Airplay Top 20. De Airplay Top 20. Number 15.
4: Fat Smack.
5: Fat Smack, now on Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Nummer 15 deze week in de Airplay Top 20. Je hoorde Fat Smack met de nieuwe single die heet Bada Bee.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan het eerste overzicht in de lijst. Deze week 7 stijgers, 5 dalers, 6 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. Met net de hoogste op nummer 15. Fat Smack met Bada Bee. Op 20 deze week Jonne Fraser en Jeon met Panna. 19 is een nieuwe binnenkomer. B2K in de originele bezetting met Mileage. Op 18 vinden we een daler, Shakira en Burna Boy met Die Die. 17 blijft 17, Tams met What You Need. En op 16 staat Fresh samen met KM en Lassa, Bare Minimum in de Airplay Top 20. En net op 15 dus, Fat Smack met Bada Bee. 14 blijft 14. Deze week blijven staan op nummer 14 dus, Key Clock, Face Down.
2: We are Galaxy Radio.
3: Let's get it!
2: Hip-hop, rap, R&B, afro en dancehall music.
4: The Airplay, Top 20.

0: Deze week blijven staan op 14, Face Down, de nieuwe single van Key Clark in de Airplay Top 20. Zometeen ga ik de banger van deze week aan je voorstellen, Jiggy J. De banger van deze week is gewoon een plaat waarvan wij denken dat het een hele grote hit gaat worden. Jiggy J heeft zijn tweede single in korte tijd uitgebracht, Lost Boys, hoor je zometeen.
1: Chaos to the max.
2: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
1: Newsbomb in ice.
3: En toen was ik dus drie straten verder en uiteindelijk gaven ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
4: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat het
3: op?
2: Kan het nog gekker?
1: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
5: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
1: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
6: Let's try something new this time. Brand new hip hop. That's that shit they like.
7: Galaxy Banger.

V-O-O-R, soms ben ik bang dat ik alles snap. Zie wandelende almanak. Voordat ik naar adem hap, maar aan de oppervlakte ogen kalm als fuck. De ene dag wil ik van alles af. Sukkel, je hebt alles al, maak gewoon je album af.

0: Lange tijd niks gehoord van Jiggy J. En hij is terug met zijn tweede single in korte tijd. En dat is banger van deze week. Je hoorde Lost Boys hier in de Airplay Top 20. We gaan door met de lijst. Nummer 13 is in zitten blijven. J. Cole Legacy.
1: The Airplay Top 20. Number 13. This is Galaxy Music.
2: J. Cole, Cole World.
3: Let's call it Legacy.
2: You checking out the only station holding you down with the hottest music.
1: We are Galaxy Radio.
4: I know you got a

0: En of 13 een ongeluksgetal gaat worden voor J. Cole, dat moet nog maar blijken. Hij blijft deze week wel staan op 13 met Legacy. Op 12 een daler, van 8 naar 12 gezakt. 4 plaatsen verlies voor Isaiah Rashad met Same Shit.
1: The Airplay, top 20. Number 12.
2: Pills, blue, turn me up a little bit. Same shit, the rat, a pocket full of nuts.

0: 4 plaatsen verlies deze week van 8 naar 12. Je hoorde Isaiah Rashad met Same Shit. Voordat we nummer 11 gaan draaien in de Airplay Top 20... ga ik eerst 2 platen aan je voorstellen die kans hebben zijn voor de lijst. En ze komen allebei van eigen bodem. Kat Nuff samen met Young Felix en alle baddies. En Naomi Sharon met haar nieuwe single Was It Ever Love.
1: This is Galaxy Music. Fresh and brand new on Galaxy.

0: Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. Katnef samen met Young Felix en Boekersam met alle baddies. En daarvoor Naomi Sharon met Was It Ever Love.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Voordat we nummer 11 gaan draaien, eerst het tweede overzicht in de Airplay Top 20 van 15 naar nummer 11. Op 15 de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Fat Smack met Butter B. 14 een zittenblijver, Key Clock met Face Down. Op 13 staat ook een zittenblijver, J. Cole met Legacy. 12 daalt van 8 naar 12. Isaiah Rashad met Same Shit. En deze week op 11 ook een zittenblijver. Het is Drake met Janice. Shut the fuck up.
2: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1.
3: Hey, Janice.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
9: We are
11: hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: The Airplay Top 20. And this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio.
15: Deel 2 van de Airplay Top 20. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 zetten we de 20 meest gedraaide platen voor je op een rij. En we beginnen aan de top 10 van deze week. Met op 10 de Belly Gang Kensington samen met 21 Savage en What The Fuck Going. Belly Gang komt uit Atlanta en bouwde eerst een lokale naam op met tracks die veel werden gedraaid in de clubs van de stad. Maar voor What The Fuck Going kreeg hij versterking van een van Atlanta's grootste internationale rappers. Dat was namelijk 21 Savage. De samenwerking leverde Belly Gang zijn eerste notering op in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer kwam daar binnen op nummer 85. En deze week op nummer 10 in de Airplay Top 20. Belly Gang Kensington samen met 21 Savage. What the fuck going?
16: I don't go and tell it, man. Don't put that on my city. Hold on, let me get it. I'm in a really cool.
9: The Airplay Top 20. Number 10.

0: en Kensington samen met 21 Savage en What the Fuggoing.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En we blijven even in Atlanta voor nummer 9. Eén plaatsje winst voor T.I. samen met Summer Walker en Won't. Vorige week stonden ze dus op 10, deze week dus op nummer 9. En Won't brengt twee generaties uit de Atlanta muziekscene bij elkaar. T.I. levert zijn karakteristieke Southern rap, terwijl Summer Walker voor haar melodieuze R&B kant zorgt. Trekker staat op Kill the King, het eerste album van T.I. sinds 2020. En hij presenteerde het project als zijn afsluitende hoofdstuk in zijn muziekcarrière. 3 weken in de lijst en nu deze week op nummer 9. T.I. en Summer Walker and Won't.
2: The Airplay, top 20, number 9.

0: Deze week, je hoort T.I. en Summer Walker and Won't. Voordat we zometeen de volgende notering gaan draaien op nummer 8... ga ik eerst een nieuwe plaat aan je voorstellen. Het is een samenwerking tussen Kema McGregor, Beanie Man, Snoop Dogg en Stefflon Dunn. Kans hebben voor de Airplay Top 20 heet For You.
1: Listen.
2: When it comes to new hip-hop.
1: Yeah.
3: Get it here first.
2: Right here. Right now.
4: This is new feature music on Galaxy Radio.
5: Snoop Dogg.
6: Elephant day for the girl them.
7: You set the trend and now you set the pace.
8: In 0 to 10, when me wine, see me wait.
9: I still got it.
6: Girl.

0: be number one in the Airplay Top 20 this week. Stay tuned, because we're counting down to number one.
1: Nummer 8 deze week in de Airplay Top 20. Baby Chief, Do It, stijgt van 9 naar 8 met Ghetto Love Story. De jonge rapper uit Chicago laat op deze track een andere kant van zich horen dan op zijn hardere en energiekere releases. Ghetto Love Story combineert een aanstekelijke, bijna vrolijke hoek met een verhaal over een ingewikkelde straatromance. Het nummer staat op zijn 17 tracks tellende project Rise Against My Broken Arts, afgekort Rambo. En de track groeide uit tot een toegankelijk instappunt voor luisteraars die Baby Chief Do It nog niet kenden. 4 weken in de Airplay Top 20 en deze week dus 1 plaats omhoog. Baby Chief Do It met Ghetto Love Story.
2: Top 20.

0: Story. 7 is een daler, Young Miami met Spend That. Na 14 weken in de lijst moet Young Miami opnieuw een plaats gaan inleveren. Ze zakt van 6 naar nummer 7, maar blijft stevig aanwezig in de bovenste regionen van de Airplay Top 20.
1: De Airplay Top 20. Number 7.
2: KY Termia.
3: This is Young Miami, yeah, Spinach.
4: This is Galaxy Music.
1: Young Miami, Spend That.
3: Spinach.

0: Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. Je hoorde uit Zuid-Afrika Tyla met Dead Girl. En uit Frankrijk Frank Lies samen met The Black met Laporte.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Door met de lijst. We zijn toegekomen aan nummer 6. Dat is een stijger. Skiller Baby samen met Bryson Tiller en Chris Brown. Facecard. De track werd geproduceerd door Hitmaker en brengt drie verschillende stijlen bij elkaar. De Detroit rap van Skiller Baby, de donkere R&B van Bryson Tiller en de melodieuze zang van Chris Brown. Facecard verscheen als eerste single en kreeg daarna een plaats op Skiller Baby's album The Price of Fame. Dat album volgde naar een zware zwarte periode. Skiller Baby raakte in mei 2025 gewond bij een schietpartij, maar herstelde en keerde terug naar de studio en op het podium. En daar komt dus nieuwe muziek uit. 8 weken staat hij genoteerd. En deze week dus weer een stapje dichterbij naar de top 5 van deze week. Facecard, Skiller Baby, Bryson Tiller en Chris Brown.
2: This is the Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio.
3: The Airplay Top 20. Number 6.

0: 2 tot 20 en deze week de daling ingezet. Ze is 3 plaatsen gezakt. Je hoorde Kalani met Fold It. Zometeen nummer 4 in de Airplay Top 20. Dat is een zittenblijver. En dan de top 3 van deze week.
1: Dit heb jij gemist uit Afro Losers On Air.
2: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokro.
3: Ja? Uh-huh. Om een beetje overvallen.
2: Zeker.
3: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
2: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kan...
3: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
2: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
1: Afro Losers On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
4: The Real African Vibe.
5: Hey, Danny hier van Flava in Your Ears.
6: Here comes the brand new flavor in your ear.
5: En ken jij deze nog?
7: Maybe you know me as Tony, but you can also call me The Chief.
5: Dit was The Chief van Tony Scott. En aanstaande zaterdag bij Flava in Your Ears een eerbetoon aan Tony Scott. En dat hoor je hier tussen 12 en 2 op Galaxy Radio.
8: Booms, you know what I'm saying?
9: This is the Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio.
10: Don't take fresh Carlton, go take Cardigan, Virgin Mary's
11: The Airplay Top 20.

0: Nummer 4 in de Airplay Top 20 van deze week. En zitten blijven. Lil Baby staat dus op 4. En blijft op 4 staan. Inmiddels 9 weken genoteerd. En ja, aan het randje van die top 3, maar er net niet in. En trouwens geproduceerd door Pharrell Williams. Dat heette Dead Fresh. Voordat we aan de top 3 van deze week gaan beginnen, weer een banger die ik aan je voor wil gaan stellen. Een nieuwe plaat waarvan wij denken dat het best een grote hitpotentie heeft. Is de nieuwe single van Jade Lauren, heet GGZ.
1: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
2: Galaxy Banger.
3: Brand new.
4: Addicted to this new shit.
3: Brand new.
4: Hip hop.
2: Galaxy Banger.
5: The only thing that you know is your auntie, and that's because she done been to jail 3 times.

0: music on Galaxy Radio.
1: Ilias on the beat, Ilias on the beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

0: gaan staan van al die motherfucking type shit.
1: Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. Je hoorde Moola B, maar dan zonder B, want die mag er tegenwoordig vanaf. En Soort, en daarvoor de nieuwe van Jade Lauren. En haar single heet GGZ.
2: De Galaxy Airplay Top 20.
1: Door met de top 3 van deze week. Drake stijgt 2 plaatsen en bereikt met Shebang de top 3. De track is afkomstig van zijn album Iceman en bevat onder andere bijdragen van Quavo. In de teksten lijkt Drake terug te kijken op zijn veelbesproken conflict met Kendrick Lamar en de gevolgen daarvan binnen de muziekindustrie. Shebang groeide ondertussen uit tot een zeer populaire clubtrack. De afgelopen week ontstond bovendien een nieuwe TikTok-challenge waar Drake zelf aan meedeed. Deze week dus, gestegen van 5 naar nummer 3, Drake en Shebang.
3: Manish on the beat, Shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head?
4: The Airplay, top 20. Number 3.
3: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
4: This is Galaxy Music.
3: Shebang.
4: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
5: Playing the biggest bangers, 24-7.
3: Manish on the beat, Shebang.

0: Yeah.
1: Who will be number one in the AirPlay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number one.
2: En wij zijn toch gekomen aan nummer 2.
3: De Galaxy AirPlay Top 20.
2: Cardi B staat opnieuw een stapje dichter bij de nummer 1 in de AirPlay Top 20. Met Aha staat ze deze week op nummer 2 en komt van 3. De productie is van DJ Swanko, die eerder ook verantwoordelijk was voor haar hit Up. Op de track rekent Cardi op haar bekende, directe manier af met critici en mensen die volgens haar jaloers zijn op haar succes. Cardi bracht Aha uit naar haar succesvolle Miss Drama Tour. En de videoclip werd opgenomen in de straten van Brooklyn, New York. En zit vol met verwijzingen naar de New Yorkse zomer, motoren, straatraces en een cameo van Cash Doll. Bijna nummer 1, maar nog net niet helemaal deze week op 2. Cardi B en Aha.
1: The AirPlay, top 20, number 2.

0: Na poepoe, een hele dikke middelvinger en een uitgestoken tong van Cardi B in de Airplay Top 20 deze week op nummer 2. En voordat we aan de nummer 1 van deze week gaan beginnen, eerst het laatste overzicht.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: De Airplay Top 20 met deze week 7 stijgers, 5 dalers, 6 platen die zijn blijven staan waar ze vorige week ook stonden. En we hebben 2 nieuwe binnenkomers met de hoogste op nummer 15. Het was Fat Smack en Buddy B. De top 5 van deze week ziet er als volgt uit. 54 weken notering voor Kalani op 5 met Fold It. Op nummer 4 een zittenblijver Lil Baby met Dead Fresh. Nummer 3 is een stijger Drake met Shebang. Ook 2 stijgt Cardi B. En ja, we zijn toegekomen aan de nummer 1 van deze week. En die stond daar vorige week ook al 33 weken genoteerd in de Airplay Top 20. En houdt Cardi B nog even af van die eerste plaats in de hitlijst. Het is Dave samen met Tems en Raindance.

0: pop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here!
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
14: Hij is aannemer, veel stress.
13: De man die door iedereen wordt begeerd.
14: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
13: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Wat was je van plan dan?
14: We praten thuis, oké.
13: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
17: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu in de bioscoop.
19: We are
20: hey.
19: Turn up
20: Galaxy Radio.
21: Dropping hip hop.
19: Dropping another hour packed with music.
22: This is what we sound like, baby.
19: Let's go.
13: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
23: Yes, yes. Goedemiddag. Mijn naam is Lucinda Stok hier bij Galaxy Radio. Zaterdag 26 september. Happy to be here. Laten we gelijk starten. Mensa komt zo meteen voorbij. Maar je hoort nu KM. Blijf rustig.
24: Back, come back. Yo.
25: Right now.
26: It's going down.
27: Back with more hip-hop and R&B.
28: Yeah.
27: This is Galaxy.

Zoals je weet draaien we hier bij Galaxy natuurlijk altijd de lekkere pokoes. En het feit dat je luistert, I like that. Mijn naam is Lucinda Sedok, zodat dat jij net inschakelt. Kijk, aan de andere kant, je hoort het te weten. But just in case, I have to introduce myself anyway. We gaan zo meteen verder met Frenna, die komt zo meteen voorbij. 2 weken geleden is Frenna zijn moeder verloren. Natuurlijk vrij heftig en dat heeft ze ook aangegeven van weet je mam, zonder jou is mijn leven niet meer hetzelfde. Dus ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, weet je. Ik bedoel, een moeder, ja, nooit meer te vervangen door iemand. Maar in ieder geval nog gecondoleerd, Frenna. Jeremiah, die staat voor je klaar. Jeremiah, poko uit 2010. Weet je wat zo leuk is van die oude liedjes? Het is nog steeds relevant. Het is nog steeds lekker. Dus geniet ervan. Jeremiah, down on me. She want it, I can tell she want it. Hold me to push up on it, for she know where I'm.

0: vind het altijd hartstikke leuk om hier te staan. Weet je, en nu, ja, het is wel even wennen hoor, de zaterdag, ik blijf het zeggen. Maar weet je, same channel, same music, same vibe. Dus dat komt wel helemaal goed. En ik geniet altijd van de playlist en hopelijk geniet jij er ook een beetje van. Laat even weten wat je aan het doen bent op deze zaterdag, naast het luisteren van Galaxy Radio uiteraard. En ik heb weer het een en ander voor je klaar liggen. Take Your Clothes Off, Migos uit 2014. En ik heb een heerlijke throwback. Deze hoor je in de club. Ik denk ook wel dat die op een R&B-lijst staat. Eigenlijk elke R&B-lijst die je in elkaar zet. Mag niet ontbreken. Ik heb het over Mario, Let Me Love You.
1: Okay, you don't want to get up? Fine by us. But don't miss the Galaxy Morning Marathon.
2: So stay awake.
1: Here are Richie and Tony.
3: This is... Break it, get down.
4: Yeah,
5: break it down.
6: Hip-hop.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Drake en DJ Khaled met I Wanna Be With You.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey,

0: je klaar, want Vidigiade viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidigiade anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: It's the king. Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
2: This is Yamaim.
3: What's up, y'all? It's your boy Zeddy Will.
4: We're Galaxy Radio.
1: You need to play this at high value all through the city.
5: Wherever you go.
6: Drop the music.
7: Turn it up. Let's ride.
4: We're back in this.
5: Back with more music.
4: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play. A million.

0: Ik moet zeggen dat het toch best wel raar blijft, hoor. Dat we gewoon alweer richting oktober gaan. That's crazy. Het gaat zo snel. Sheesh. Maar ja, weet je, aan de andere kant, de kinderen zijn wel weer blij, want die hebben binnenkort weer vakantie. Dus iets minder goed nieuws voor de ouders, tenzij je lekker naar het buitenland gaat. Ik moet nog even kijken wat ik ga doen. Maar zo niet, hey, I'm here, man. Voor mij is dit mijn vakantie. Ik zit gewoon de lampen lekker warm, lekker drankje erbij, good vibe, good music. Ja, man, moet helemaal goed komen. Wat ook helemaal goed komt, is natuurlijk jouw vibe met de volgende nummers. Dior No Games, maar we beginnen met Distinct.
1: This is Galaxy Music. And brand new on Galaxy.
2: Hello.

0: Ik zou zeggen, blijf van die knop af. Ik ben zo meteen weer terug met tweede uur met nog meer lekkere pokoes hier bij Galaxy.
1: Lucinda Sadak, now on Galaxy Radio.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Fuck this club up.
1: ATL Jagger, he a fucking millionaire.

0: fan of them.
1: Check out the
2: music. Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
2: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 5 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jette om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: We are
9: hey.
7: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedok.
12: Yes, yes, je luistert nog steeds naar Galaxy Radio, tweede uur. Mijn naam is Lucinda Sedok. Laten we gewoon weer verder gaan with the good vibe. The Weeknd, Cry For Me, die hoor je zo meteen voorbij komen. We beginnen met Stormzy, 24 Hours.
5: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
13: Yeah, as we come back to the hip-hop.
14: This is DJ Khaled.
15: Yeah.
14: This is Galaxy.Radio.
16: Lil Brook.
17: And there's Two Time.
18: SZA.
19: Drake.
20: This is Chris Brown, and you're listening to Galaxy.Radio.
21: You're number one for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: Ik kijk naar de volgende pokoes en ik verheug mij al. Ik ga je zeggen waarom ik me verheug. Sowieso komt Shakira met Burna Boy voorbij met Die Die. Maar we beginnen zo meteen met Broederliefde featuring K.A. Maar ik zeg het je eerlijk, het stukje Broederliefde vanavond ben ik in de Meervaart. Broederliefde heeft daar een eigen show, een theatershow. Dus ik ben super benieuwd. Ik verheug me er enorm op. Weet je, deze mannen weten gewoon wat ze doen on stage. Ja, ik zal een andere setting theater, maar ik ben bijna zeker dat het geweldig gaat zijn. Dus als jij morgen luistert, kan ik je daar iets meer over vertellen. Dus vanavond Broederliefde in Theater de Meervaart. En volgens mij toeren ze een beetje met deze show. Dus stel dat je zegt, dat klinkt leuk. Ik zou gewoon zeggen, google het. Broederliefde in Theater. En dan moeten we allemaal goed komen om te kijken waar ze allemaal staan. Maar ik ben daar. Ik ben daar. Dan weet je dat. Broederliefde met K.A. Stunten. Heerlijk.
1: Hey, what, it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey. This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: En voor de mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik graag naar de bioscoop ga. Ik ben weer naar de bioscoop geweest. Ik ga je zo meteen vertellen naar welke film ik geweest ben. Ik moet zeggen, ik ben een beetje in slaap gevallen. Dus misschien kan je dan raden welke het is, misschien ook niet. Iedereen heeft natuurlijk een eigen smaak wat dat betreft. Dus ik ga je zo meteen vertellen welke film enorm heeft geholpen met mij. Ja, om het tot rust te brengen. Laat het daarop houden. Idelie staat voor je klaar. Post Malone komt ook voorbij. En we beginnen met 50 Cent. Ik denk, weet je wat? Dit is voor alle jarigen vandaag. Gefeliciteerd. Wel gepaste track uit 2003. Maar maakt niet uit. Long time ago. Maar hij is nog steeds lit. Ik heb het over 50 Cent in de club.
1: Lucinda Sadak. Here on Galaxy Radio.

0: zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Olivia Dean en Moolah.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
1: Galaxy Radio.
2: Hi guys, I'm Tims.
3: Hold up, wait.
4: Hey, Shimmy.
5: Hey, this is Giveon.
1: Make us the number one preset on your car radio.
6: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
7: Hey, yo. Yo. Everybody.
8: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
9: Yes, sir.
8: This is Galaxy Radio.

zoals beloofd zou ik vertellen naar welke film ik geweest ben. The Death of Robin Hood. Ja. Mr. Jackman speelt erin. Wie is Jackman, zou je wel denken? Ik noem hem Mr. Wolverine. Hij is de enige die gewoon Wolverine kan vertolken. Maar het gaat er eigenlijk om dat ik had eigenlijk verwacht, we kennen de Robin Hood met zijn avonturen en et cetera. Weet je, het voeden van de armen, laten we daarop houden. En dat komt wel een beetje terug, maar eigenlijk het is meer een soort drama. Ik weet het niet, het was zo saai. Ik bedoel, de acteerprestatie van deze man, daar heb ik niks op aan te merken. Maar het is gewoon een saai film, man. Het lijkt wel alsof ze een script hebben bedacht en ze dachten, oké, moeten de mensen trekken. Robin Hood was zo interessant. Laten we er Robin Hood van maken en dat een beetje met woorden erin, weet je, een beetje erin verwerken. Maar eigenlijk zien we helemaal niks van Robin Hood. We merken niks van Robin Hood. Just alleen maar mond. Alleen maar mond. Alleen maar woorden. Geen daden. Ik vond het gewoon jammer. Ik denk dat dit, excuse me als ik het zo zeg, maar ik denk dat dit een leuke film is voor mensen die dol zijn op boeken. Dan is dit een geweldige film. Ik ben niet zo'n lezer. En je kan ook een lezer zijn en heel gezellig zijn. Maar dit is voor de mensen die eigenlijk houden van hele saaie boeken. Maar dat is mijn mening. Ik hou een beetje van actie. En dat had ik verwacht en dat heb ik niet gekregen. Dus vind ik best wel jammer. Dus stel dat jij zegt, hey, ik heb Robin Hood gezien en ik vond het een fantastische film. Laat het me ook gewoon even weten via mijn Instagram. Lijkt me ook wel interessant. Misschien heb ik dingen gezien die jij niet hebt gezien omdat ik mijn ogen dicht waren. Dus let me know. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 6 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt wil dat bij een plotselinge grote toestroom van migranten deze sneller kunnen worden uitgezet. Tijdens overleg met EU-collega's in München pleitte hij voor een Europese noodprocedure wanneer zich situaties voordoen zoals deze zomer in Ceuta. Hij wil ook dat grensbewakingsdienst Frontex binnen 24 uur extra personeel kan inzetten. De aanleg van een derde start- en landingsbaan op de Londense luchthaven Heathrow loopt opnieuw vertraging op. Volgens The Telegraph wordt de baan pas in 2039 in gebruik genomen, 4 jaar later dan gepland. Met de uitbreiding is 49 miljard pond gemoeid. Het plan stuit al jaren op politieke tegenstand en zorgen over geluidsoverlast. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen bij weinig wind en temperaturen die dalen naar 12 tot 16 graden. Vannacht kan er lokaal wat mist voorkomen en daalt het kwik uiteindelijk naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in. Yeah.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu, in de bioscoop.
9: We are...
15: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
9: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
18: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
19: Ja hoor, ik ben er nog steeds. Nieuw uur, nieuwe kansen, nieuwe ronde en natuurlijk ook nieuwe lekkere pokus. Zoals Party Next Door. We beginnen met Miss Ira Starr.
20: Bring it back
21: to that hip-hop and R&B.
22: All day.
23: Back.
24: Galaxy.
25: Let's get it.

0: Ik heb zojuist een berichtje via Instagram ontvangen. En iemand geeft aan, ik heb Robin Hood ook gezien. En ik zeg het je eerlijk, het was kapot saai. Dankjewel. Ik was een beetje bang dat het aan mij lag, maar ik ben dus niet de enige. Maar stel dat jij zegt, nee man, ik vond het kapot leuk. Dat kan ook. Stuur me gewoon een bericht via Instagram. Mijn naam is Lucinda Sadok, S-E-D-O-C. En als je toch eenmaal bezig bent, hey, volgen. Maar dan moet je natuurlijk ook Galaxy volgen. Ik denk niet dat het zo moeilijk is, toch? Helemaal niet. Helemaal niet. Maar laat gewoon even weten. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen. Mofas Joe, ik denk wel dat je die ook leuk gaat vinden. We beginnen met Eminem, Sing for the Moment.
1: Lucinda Sadok, now on Galaxy Radio.

0: Ik vind het ook altijd wel leuk om er een soort van nieuwtje doorheen te gooien. Nou ja, nieuwtje, eigenlijk een soort nieuws-item waarvan ik denk, wauw, dat is best wel apart of leuk of juist niet, maar wel grappig. En ik heb iets gevonden, is niet leuk voor mij, ook niet leuk voor jou denk ik, maar wel leuk voor die vrouw. In Maryland heeft een vrouw voor de tweede keer een prijs gewonnen van $50,000. Like, zo man. Deze vrouw, zij moet echt onbekend blijven, want je weet hoe het gaat. Mensen komen op je af. Wat heb je gedaan? Hoe heb je gebeden? Waar ben je naartoe geweest? Welke medicijnman ben je naartoe geweest? Voor de tweede keer €50,000. Hé hey man, dat is lekker. Dat is lekker. Vorige keer had ik het ook over een loterij. Vorig weekend. En ik kwam deze tegen. Ik denk, nou weet je wat. Deze moet ik ook even oplezen, man. What are the odds voor een tweede keer? En dit zijn gewoon die mensen die gewoon echt, even zonder grap, zelfs voor een derde keer een loterij kunnen winnen. Maar goed, weet je, dus mijn boodschap aan jou is, don't give up, you never know. Gims staat voor je klaar. Heerlijke pokoe van Jay Controlando. Maar we beginnen met Travis Scott.
1: Lucinda Sadak, here on Galaxy Radio.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. DJ Dylan en Akon.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Ja, ik hoef het je niet te zeggen, maar vandaag is natuurlijk zaterdag. En leuk dat je luistert naar Galaxy Radio. Maar ik ben er natuurlijk niet de hele avond. Je kan wel de hele avond, de hele dag door luisteren naar Galaxy Radio. Maar stel dat je zoiets hebt van, hé, maar ik wil wel wat doen, man. Nou, ik heb een beetje opgezocht wat je eventueel zou kunnen doen. Club Up heeft vandaag was een event. Maar eigenlijk de normal event, dus dat wil zeggen mixed music, et cetera. Je hebt Now & Wow in Rotterdam met meerdere zalen. Dus ik ga er ook vanuit meerdere muziekstijlen. In Westwilde in Amsterdam singles event vanaf 7 uur. Dus dat wil zeggen dat je nu moet opschieten. If you're single and you want to try it, begin je nu al mooi te maken. Het voordeel is, je weet toch, je kan nog blijven luisteren naar Galaxy terwijl je je mooi maakt. Dus ik denk dat dat wel de leukste zijn tot nu toe. En alvast voor morgen. Ja, ik moet zeggen, voor morgen zie ik niet echt iets. Het valt me op dat meestal op de zaterdag natuurlijk de meeste dingen zijn. Dat mensen ook op de maandag moeten werken. Maar dit is in ieder geval voor zaterdag. Dus stel dat er iets tussen zit. Ik zou zeggen, hey, pff,

0: wordt het nog hier gezellig op Galaxy Radio. Ik ga me klaarmaken, want ik ga naar Broederliefde. Ik weet niet of ik iemand daar gezien. Maar ik laat je weten hoe het was. En wat je vandaag ook nog gaat doen. Be safe, have fun. En ik spreek je morgen. Doei, doei.
1: Get it poppin', man. Supporting our local talents. You know what it is.
2: Yo, we're dropping.
1: Playing their new music on Galaxy Radio.

0: Dit is het Galaxy News. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En in Parijs verzamelden 100.000 mensen zich voor een openluchtmis van Paus Leo op de Place de la Concorde. 600.000 mensen schreven zich in, samen met 2400 priesters en 100 bisschoppen. Voor de beveiliging werden 14.000 politiemensen, militairen en brandweermensen ingezet, met kosten van bijna 27 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: We are...
4: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
5: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
6: This is what we sound like, baby.
2: Let's go. Every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolush's on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.
7: Ooh, Lord. Times are hard.

0: sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Jordan Chase, we're back at it again. Afrolos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Max, hoor je me goed?
2: Ik hoor je goed.
1: Oké. Het lijkt alsof ik mezelf niet zo goed doe, maar dat is geen stress. We're back in the building. Afrolos is on air. Max is in the building.
2: Yeah, yeah.
1: Big Eye is hier in spirit. SPZ is onderweg. Je weet zelf, man, het is zaterdag. What's good, man, Max?
2: Ik ben er gewoon, man. We gaan gewoon een goede show rocken. Zometeen heb je Maxi's Top 5, Chasing Gems, een paar topics in de scene, wat een beetje afspeelt. En ik zag iets op TikTok, dus ik denk dat we dat vandaag ook gaan bespreken. Top 5 was Honto Tune, sowieso wat je niet kan vergeten in je mix. Mm-hmm. Dus iedereen gewoon zijn 5 heeft. Goed over nadenken, als je 3 hebt, nice. 5 zou ook nice zijn, maar ik hoor sowieso 2 minimaal te horen in iedereen zijn top 5 eigenlijk.
1: Top 5 Asonto mixes die...
2: Nou, als je van tracks die sowieso in een mix moeten.
1: Oké.
2: Garantie.
1: Ik ben benieuwd.
2: Yes.
1: Ik ben benieuwd. Oké. En we hebben ook, zometeen hebben we ook een gast die langskomt. Maar nu gaan we even een paar pokus draaien. Voordat ik doorga met dat, hoorde je net, ik moest even met Praise and Worship beginnen. Kirk Franklin met Glorilla in de Block Performance in This Time. This Time. Het was, ja man, het was even spiritual.
2: Bangers.
1: Bangers. Dus nu gaan we weer terug naar Nederland. Rabia, Amardi, Love Language. Let's get it popping, man.
0: Afrolosh is on air with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio. Afrolicious
1: and Friends. Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Afrolicious on air elke zaterdag van 7 tot 9. Nu hoor ik mezelf perfect. En je hoorde net Amarty met Rabia Love Language. En Kelvin Boy Medical met Allo. En Brian MG met Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Is echt lit.
1: Hello.
2: En ik vond die tune van Kelvin Boy en Medical.
1: Allo.
2: Allo. Ja, man.
1: Hello en Allo.
2: Heel nice.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: SP is er.
2: Ik ben er weer, jongens. Sorry, ik had eventjes een technical difficulties at home. But I'm back. Afrolicious on Air Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En zoals je weet brengen wij elke week de nieuwste Afro tunes. Released, unreleased, ook vintage. Like, we got it all for you. Afro Sounds is here. The Afro Library. Nergens anders te vinden hier in Nederland. Alleen bij Afrolicious on Air.
3: Big facts.
2: Of niet?
3: Big facts.
1: Zeker, zeker, zeker.
3: Get with the program.
2: Thank you, thank you, thank you. Ja, jullie hebben net over... ja, sowieso de Chasing Gems die eraan komt en de Maxi's Top 5. Mm-hmm. Maar voordat we dat gaan bespreken, hebben we ook nog hele toffe onderwerpen. Ik weet niet of jullie het zagen, maar Scorpio Kings... dat is een amapiano duo, DJ duo. En zij hadden bij de FNB Stadium, dat is in de UK als het goed is. Mm-hmm. Hadden ze dus 70.000 fans die er waren om daar gewoon Amma te vieren, man.
3: Ja.
2: Om Amma te vieren, om Amma te bouncen.
3: Oké.
2: Okay. Hebben jullie het gezien?
3: Ja, ik heb het gezien.
1: Ik heb het voorbij zien komen, inderdaad, ja.
2: Super. En wat vonden jullie ervan? Want ik dacht eerst even van, misschien dat Amma een beetje, dat er niet zoveel fans meer zijn, dat het een beetje vervaagt.
3: Nee.
2: Maar toen ik dat zag, dacht ik van, nee.
3: Kijk, wat ik heb is dit. Uiteindelijk, er zijn heel veel Amma-feesten, mm-hmm. zeg maar zo'n concert,
2: ja.
3: is er niet echt gebeurd.
2: Nee, oké. Okay.
3: Snap je? Dus... En Scorpio Kings staan wel bekend als een van de pioneers in de sound zelf. Dus als zij dan een concert doen, ja, people pull up.
2: Ja, zeker weten, ja.
3: En dat hebben ze uiteindelijk gedaan met 60.000, zei je? Hoeveel mensen?
2: 70.
3: 70.000 man.
2: Ja.
3: Dat is Old Trafford als mensen voetbal kijken. Dat is gewoon een heel vol stadion, man.
2: Ja. Dus dat was wel tof. Was wel heel tof om te zien.
3: Oh ja, man.
2: Dus ik ben ook wel benieuwd naar als ik naar een Amapiano concert... Want feesten inderdaad maken wel mee, maar echt een concert...
3: Ja.
2: Dat vind ik wel. Ik denk dat ook dat je als je een Amapiano concert gaat doen, dat je wel meer tierenlantijntjes moet gaan doen. Omdat het alleen vaak, tenzij Nakupenda. Maar het zijn wel vaak meer beats dan dat je echt vocals hoort.
3: Ja, maar zij kunnen echt teruggaan naar Amapiano voor de lockdrum.
2: Oh ja,
3: zeg
2: okay,
3: maar zeg maar de deep house kind of vibe hebben ze.
2: Ja.
3: Ze hebben met lockdrum hebben ze ook. En mm-hmm. ze hebben 2019 hadden ze unlock. Scorpio Kings. Dus
2: true, true that.
1: Maar noem je het een concert omdat door de aantal? Of je zou ook gewoon kunnen zeggen dat het een Amapiano feest is in zo'n grote stadion.
2: Ja, maar als het echt een show is van Scorpio Kings, dan noem ik het een concert. Of was het een feest?
3: Nee, ik snap wat je zegt, maar kijk, het is gewoon. Je kan het zo zien, je kan het als showcase, ja.
1: Juist.
2: Ja, oké, showcase, ja. Oké, dan moet het een showcase.
1: Ja, een showcase. Maar ik zat ook te denken inderdaad van... Mensen zeggen heel vaak... Afro is een beetje dying hier in Nederland.
2: Mm-hmm.
1: En het is er niet meer. En dan kijk je naar andere landen, dan zie je van... Hey, het is eigenlijk helemaal niet dying. Is het dan een fact dat we kunnen zeggen van... Oké. Het is niet dying over the world. Dus de sound is niet dying. Maar hier hebben we het gewoon...
2: Hier in Nederland is het gewoon een beetje dying.
1: Hebben we het gerinst.
3: Ja.
2: Ik wil niet zeggen gerinst.
3: Ik ben van mening. Ik denk dat Afrobeat is een beetje aan het switchen. Ik zie de tempo die van de top 3 heeft ook niet echt gedropt. Dat is ook iets. Mm-hmm. Maar de tempo die ze nu aan het doen zijn, is een beetje een lagere tempo. Waarbij je... Het zijn eigenlijk tracks die je in je auto moet afspelen. Het zijn geen tracks zeg maar, voor stages meer. Buiten, als je echt luistert naar Nakupenda en Nakupenda zelf Amapiano. Eigenlijk als je naar de laatste zomer kijkt.
2: Mm-hmm.
3: De heetste Afrobeat track was eigenlijk ook wel een slow tempo. Dat is slick. Want voor de rest heb je Nakupenda is allemaal piano. Je hebt Kakalika is ook allemaal piano. Mm-hmm. Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal een rustiger tempo, zeg maar. En als je kijkt naar de feestgangers in NL. Ja, buiten de puristen om. Nee, toch? Ze willen gewoon iets waarbij op ze kunnen bouncen. En het is leuk om te bouncen, zeg maar, in je huiskamer. Maar om uit te gaan met de drank in je hand en echt los te gaan, is dat niet echt. Dus ik denk dat er eigenlijk een tempo moet komen. Een Ozeba-achtige vibe moet weer terugkomen.
2: Oh ja, oké.
3: Okay. Zeg maar.
2: Ja, dat is ook wel weer zo.
3: Want na hem heb ik echt weinig op-tempo, vers pokus gehoord, zeg maar.
2: Ja, oké. Okay.
3: Bijvoorbeeld nu, hij speelde net Brian M.G. Hello. Uh-huh. Dat is ook een slick tempo. Snap je?
1: Ja, er zijn een aantal die die tempo hebben opgepakt.
2: Maar is dat, want ik hoor wel echt gewoon echt een beat eronder. Dus ik vind het niet per se echt slow.
3: Nee. Als ik zeg slow bedoel ik zeg maar...
2: Zie de BPM.
3: Hoe, ja, de BPM. Als je ziet zeg maar, als een track echt snel gaat, het doet iets met je lijf.
2: Ja.
3: Zeg maar, je weet gewoon, is hetzelfde wat mensen van trance hebben en techno, zeg maar. Je ziet gewoon, je moet gewoon hakken bijna, zeg maar, snap je?
2: Ja,
3: maar dat is wat die beat wat met je doet. Maar als het een beetje ik wil niet zeggen mellow, maar een beetje een rustigere, ja, dan ga je ook zo wat rustiger bewegen, snap je? En dat is
2: echt
3: voor de club. Het is voor de club, maar ik denk dat jullie DJ's dat niet helemaal uit gaan spelen.
2: Nee, dat is waar, dat is
3: 15
2: waar.
3: Seconden.
2: Ja. Nou ja, als we toch verder gaan over Amapiano, wil ik het ook hebben over Major Leagues, want die komt dus naar Amsterdam met ADE.
1: Yes, sir.
2: Ze komen naar Nederland. Volgens mij, even kijken, spieken welke club zij komen. Maar volgens mij komen ze naar Jimmy Woo. Dat vind ik ook wel interessant dat ze naar de Jimmy Woo gaan. Want Jimmy Woo vind ik meer een... Ja, een beetje een urban vibe geven. Dus dat zij naar Jimmy Woo gaan, vind ik wel interessant. Ik ben wel benieuwd of er mensen gaan...
1: Nee, ik denk het wel.
2: Maar ja, wel, hè?
3: Ik denk gewoon dat die insteek ook een beetje een intimere vibe moet zijn, man.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
3: Dan ga je
2: ja.
3: dus naar Jimmy Woo, zeg maar. En ik denk dat zij echt een moment willen met hun fans.
2: Ja.
3: En meestal, als je kijkt bijvoorbeeld feesten zoals... Onze vrienden G2B, zeg maar, is een heel gebeuren eromheen.
2: Ja,
3: en ik denk dat zij gewoon eigenlijk gewoon echt met hun fans gewoon eigenlijk hun pokus willen afspelen.
2: Ja.
3: En die vibe gewoon echt willen voelen gewoon.
2: Ja.
1: Ja, maar ik denk ook Jimmy Woo is ook... De aesthetics van Jimmy Woo is ook...
3: Klopt ook.
1: Is leuk.
2: Ja, true.
1: Je kan hele goede aftermovies maken.
2: Zeker weten.
1: Ja, toch? Ik denk dat ze voornamelijk ook daar naartoe hebben gekeken.
3: Klopt ook.
2: Ja.
1: Maar naast hun 25 oktober...
2: Ja.
1: Avalosjes, X-Goto,
2: X-Melfi
1: en Friends, X-Vidigialdem.
2: Oh, nog Vidigialdem erbij. Ja, dope. Iedereen is buiten. Iedereen is buiten.
1: Zondag.
2: Ja.
1: Laatste zondag van ADE.
2: Ja. Ik moet zeggen, vorig jaar was ook Avalosjes X Go To.
1: Uh-huh.
2: En dat was en ook bij Melfi and Friends. En dat was echt wel een van de topfeestjes waar ik ben geweest vorig jaar. Dat was echt een vibe.
1: Ik vind het,
2: was dat niet op een donderdag trouwens, vorig jaar?
1: Nee, vorig jaar was het volgens mij...
2: Op een donderdag was dat, ja.
1: Nee, het was op een zaterdag of zondag. Het was sowieso in het weekend.
2: Oh, dat was de zondag, ja, klopt.
1: Zondag of zondag, één van de twee.
2: Ja, want ik moest maandag werken. Ja, ik moest maandag werken, dus het was op een zondag, ja.
1: Nee, het ding is, ik heb het van meerdere mensen gehoord.
2: Ja.
1: Dat ze het echt gezellig vonden. Dus, ja, eens wat ik kan zeggen is, pull up. Pull up.
2: Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up.
1: Dat is wel
2: lekker. Ja, nee, ik als je niet bent geweest, hè, en als je voor ADE nog geen planning hebt, hè, dan weet je het.
1: 25 oktober.
2: Ja.
1: ADE, Avalosjes, Go To, Vidigialdem, Melfi and Friends, Bitterzoet. Je weet zelf, Bitterzoet is knus.
2: Ja.
1: Dus kom op tijd. Niemand kan niemand helpen. Punt.
2: Niemand kan niemand helpen?
1: Nee. Koop je kaartjes. Kaartjes zijn nu online. Koop je kaartjes.
2: Waar kunnen mensen de kaartjes halen? Ik denk gewoon Avalosjes.
1: Ja, zeg gewoon Avalosjes socials en dan ga je het sowieso
2: over. Oké, dope. Nou ja, Chase, ik zou zeggen, geef de mensen even wat smaak voor ADE.
1: Oh.
2: Oh.
1: Oké.
2: Let's get it.
1: Afro-losjes.

0: Sounds like.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Vierde Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde

0: Washes on air. Chasing gems.
1: Yeah, yeah, your boy Jordan Chase. And we back at it again. Afrolosjes on air. Elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net de Chasing Gem van deze week. En dat was Franglish met K Black en Mavo Joe. En de track heet Uber. Uba.
2: Uber, rock Uber. Uber gewoon.
1: Uber.
2: Driver.
1: Uber. Die Franse R is.
2: Uber.
1: Dus, again, Franklish, K Black, Mavo Joe en Uber. Yes, Jerski, don't forget that song. Je weet wat ik zeg? Maak het koud.
2: Even nog één laatste dingetje, hè, want Chasing Gems, gewoon even voor de mensen die net nieuw zijn bij Afrolosjes on Air Galaxy Radio. Wat, nog een keer, wat is Chasing Gems voor de mensen die, of als je net bent ingetuned, wat kunnen mensen verwachten van het Chasing Gem?
1: Wat kunnen mensen verwachten van het Chasing Gem? Chasing Gem is, ik zoek tracks die meer aandacht verdienen, maar ik zoek ook tracks, ik vind ook tracks die misschien super hard zijn, maar niet genoeg plays krijgen. En soms heb je ook gewoon tracks die genoeg plays krijgen, maar die gewoon hard zijn.
2: Ja.
1: Die ik gewoon zoiets heb van, nou, die moeten wel ertussen komen.
2: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk meer, ik ben gewoon aan het kijken en zoeken naar die jam. Om te shine extra light van die track.
2: Ik zou zeggen ook, hey, als je bent ingetuned bij Afrolosjes on Air, je bent zelf artiest en je hebt echt een hele dope track. En jij denkt van, hey, dit past gewoon bij de Chasing Gems, of bij de Maxis Top 5. Stuur je demo door en wie weet krijg je wel gewoon een, als we het hard vinden, of als Chase het hard vindt, of als Maxi het hard vindt, hey, dan krijg je wel een airplay.
1: Who knows?
2: Who knows? Dus
1: who knows?
2: Misschien zelfs, zeggen we ook, niet alleen artiesten, maar ook beatmakers of producers.
1: Yes.
2: Let's go.
1: Yes.
2: Laat het ons weten op 085-029-4x2. 085-029-4x2. En anders kan je Afrolosjes op Instagram gewoon even een DM sturen. En dan, hey.
1: Of je kan onszelf een DM sturen. En dan moet het ook sowieso wel goed komen.
2: Ja.
1: On that note, don't forget. Franglish, K Black, Mavo Joe, Uber. Jezerski.
2: Yes, girl.
0: Welcome to Maxi's Corner. With Maxi's Top 5. Maxi's Top 5. Maxi's Top 5. Maxi's Top 5.
3: Yes, yes, yes, yes, is your boy Captain Maxi, aka The Street A&R. Ik ben aangekomen bij de Maxi's Top 5. You already know, 5 bangers, handpicked by me. En ik zeg het altijd, ik ga het niet te lang houden. Deze nummer 5 is een banger. UK en GH combined is EBB. Kwamen naar MP en A-Star met Boomu. Let's go.
0: Maxi's Top 5.

Yes, yes, yes. Heerlijke vibe. E-double-B. Kwamen naar een PNA staan met Boomu. We blijven in GH. En ja, deze, hij is weer terug van een superbanger die hij heeft gehad. Nummer 4 deze week is Kamido met Amina. Let's go.

Yes. Ja man, dat is Kabido op nummer 4. Hij is weer back. Na Sugar Cane heeft hij waarschijnlijk weer een banger met Amina. We gaan direct door naar nummer 3. En nummer 3 is van een artiest uit Frankrijk. Highly anticipated album. Het is eindelijk uit. Het is één van de tracks van het album. Het is Tiakola met Code Brits.

Yes, dat was Tiokola met Cour du Pirate. Of Cour du Pirate, hoe je het zelf wil uitspreken. En op nummer 2, ja man. Deze is ook eigenlijk highly anticipated. Hij is niet eens 48 uur uit. En mensen maken al remixes in Duitsland. Ze maken de remixes van in België. Zelf in Nederland zijn mensen aan het vragen van, yo, kan ik op die track? Het is eentje van de Soundblock Studios. Is Isa met Baddies in Belgica. Let's

Yes, yes, yes, yes. Je weet zelf, dit is Maxi, a.k.a. de Street A&R. En als je nu bent aangekomen, dan weet je dat we zo meteen de nummer 1 gaan aankondigen. Maar voordat we de nummer 1 gaan aankondigen, ga ik jullie een snelle recap geven van 5 en dan naar nummer 1. Nummer 5, wat ik al aangaf, is E-Double-B, kwamen naar MP en A-Star met Boomu. Nummer 4 was ook van Ghanese bodem, was Kamido met Amina. Nummer 3, French Finest, Tiakola met Coup de Bret. En nummer 2, wat je zojuist hoorde, was Issa met België. Baddies uit Belgica. En ja, nummer 1 deze week. Ook zo'n vibe. Ook een killer album gedropt. En ook vanuit GH. En nummer 1 deze week is Kelvin Boy met Hello. Let's go.

0: Afro Loshes on air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Afro Loshes on air, Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En je bent met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex. Jordan Chase on the ones and twos. Captain Maxi. En yeah. Biga, die is
2: in spirit.
3: Yes. En ja, zojuist voor alle tracks zijn afgespeeld, was dat de Maxi's top 5. En wat ik altijd zeg, if you like the vibe en je wilt meer dan 5 tracks alleen horen, Maxi's top 5 heeft ook een extended version. En dat is de Maxi Afro Beats. Daar vind je meer dan 5 tracks alleen. So if you like the vibe and you want to get with the program, just follow Maxi Afro Beats on all DSP's. Vorige week zei dat al, Spotify, Deezer, YouTube Music, everywhere, Apple Music, what you wilt. Go and check it out. Yes, that's me.
1: I love it, I love it, I love it, I love it. Ja, dat is heel nice. Ik moet zeggen, volgens mij hadden we die Calvin Boy Medical, had ik inderdaad al bij Chase gehoord. Ja, vond ik echt een hele goeie. En ik moet zeggen, die Isa Bey, die is in Belgica. Belgica, ja, zeg ik het goed. Dat had ik al op TikTok voorbij zien komen. Toen dacht ik, oké. Ja. En ja, het is nu uit. En ik vind het wel een lekkere track, zeker.
3: Ik heb begrepen dat dat hij er volgende week eventueel zal zijn.
1: Oké. Okay.
3: In de studio.
1: Dope.
3: En dan kan hij wat meer erover vertellen. Maar
1: ja.
3: Er is al een artiest uit België, uit Duitsland, die al een remix ervan wil maken.
1: Oké.
3: Okay. Grandeur 1

0: van de topartiesten in Frankrijk die zegt ah, mijn song is uit. Dus ja, een remix kan waarschijnlijk ook vanuit Frankrijk komen direct. Dus ja man, die mannen zijn bezig.
1: Ja, ik zie het.
0: Ik zie ook, laatst hebben ze platen ontvangen vanuit Spanje. Want ze zijn platina gaan in Spanje met een track.
1: Oké.
0: Portidor. Of Porti, sorry. Dus ja man, die mannen zijn hard bezig man. Nice, ik voel ze. Dus
1: ik voel het ook, ja.
0: Morgen, volgende week, als hij er is, dan kan hij er meer over vertellen. En hij is ook de producer van Hello van Brian MG toevallig. Dus ja, tegelijkertijd. Dus ja, hij is wel goed bezig.
1: En je gaf ook al net aan dat hij dus uit kamp...
0: Soundplug
1: komt, ja, zeg maar. Ja, heel tof. Ja, ja. Ik merk nu ook wel dat Soundplug... Ik hoor wel van, oké, het is een bepaalde sound.
0: Ja, man.
1: En het werkt gewoon.
0: Ja, het zijn Angolese gasten, Simao.
1: Ja.
0: En ja, ze gebruiken die drumpart. En als je naar... Ja, wat is het? Complex Rituals weg geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar spraken we er al over. Een bepaalde drumparten die veel gebruiken in hun beats. Omdat ze Angolese zijn. En het is ook een beetje, komt ook overeen wat ze heel veel gebruiken in Frankrijk nu, wat nu top is, wat je hoort bij Tiakola. Dus ja, dat is eigenlijk die sound een beetje van nu aan de Franse kant. En het loopt een beetje, misschien...
1: Het waait over naar Nederland.
0: En misschien dat de Engelsen het ook gaan overnemen, maar ik zie dat de Engelsen weer meer
1: Ik zag trouwens, nu je over Engels praat, ik zag dat Georgia Smith en Tiakola ook een nummer hebben.
0: Op zijn album, ja.
1: Ja, toen dacht ik, wat? Oké, okay,
0: hij heeft ook met Dremma heeft hij ook één.
1: Zag ik ook, ja. Die zag ik ook, ja. Ja, nice. Ook nice. Bezig, man. Ja, echt tof.
0: Ook bezig.
1: Chase.
2: Yes.
1: Ja.
2: Ja, ik hoor het. Dope Tune, die laatste, die Berries in Belgica. Was een tune waar ik eventjes weer stoer kon doen tegenover mijn dochter. Want die kwam heel stoer naar me toe van, hey papa, ik kan een nieuwe dans zien. Zeg ik, nou welke? En toen zo gooide ze deze nummer.
1: Oh shit.
2: En toen zei ik, oh oké. En toen ging ze het doen en dacht ik, oké, nou, jij kan beter dansen dan mij. Dus dan ga ik er nu even eentje erbovenop gooien. Ik zeg, ja nou, ik zie hem volgende week.
1: Oh, nu jij weer. Ja. Nu jij weer.
2: En vandaag gooide ze zo'n opmerking naar de grote nicht. Dat ik nu eigenlijk besef van, oh shit, ja. Oké, okay. Ja, nee, ik zit even weer te dagdromen. Nee, vandaag had ze weer een discussie met een nicht van haar. En toen, in die discussie, gaf ze ook eigenlijk gewoon aan van, hé, maar... Wat praat jij eigenlijk? Ik heb volgende week een shoot. Heb jij een shoot? Nee, toch?
1: Oh, shit.
2: Oké.
1: Okay. She's grown now.
2: Ja, ze heeft het van mij.
1: Oh, ja. Ja, ze heeft het van mij.
2: Nee, dat was even een besefmomentje.
1: Appel valt niet ver van de boom.
2: Nee, appel is niet gevallen. Ik heb er geen voor.
1: Inderdaad. Ja. Geweldig.
2: Is lijf,
1: man. Ja. Nee, ik vind het echt helemaal top ook. En
0: ik zeg je eerlijk, ik wil ook dat Nederland wakker wordt. Want dit is wel een distinctive sound.
1: Ja, zeker weten.
0: Waarbij ik nu in Nederland een beetje hoor van, ze zijn op samplen.
1: Ja, klopt. Ik moet zeggen, 14, dus van Topperig. Mm-hmm. Ik wist niet dat die tune eigenlijk Frans was. Op TikTok zag ik van, oh, het is eigenlijk... Mm-hmm. Want ik zag die Topperig tune en toen zag ik heel veel Franse comments van, is er nu een Nederlandse versie? Ja. En toen dacht ik, Nederlandse versie? Toen ging ik kijken, was het een Frans nummer.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen dat ik van Topperig wel... Ik vind het wel harder eigenlijk.
0: Tiakola. Het is omdat je geen Frans verstaat.
1: Dat is het, ja.
2: Inderdaad.
0: Maar die track...
1: Ik heb een voice, hè, binnen.
0: Ik heb een voice. 60M? En hij is 2 maanden uit. Ja,
1: toffe track. Guys, als je net bent ingetuned, Afro Losjes on Air, Galaxy Radio. We hebben zometeen een gast, een dame, een artiest, die we zometeen even gaan interviewen. Misschien gaat ze nog even een freestyle voor ons doen. En even een paar tracks van haar laten horen. Dus als je bent ingetuned. En als je een request hebt, Afro wel. Laat het ons weten op 085-029-4x2.
2: 085-029-4x2. Ik heb wel één banger van die gast gehoord, man.
1: Ja?
2: Banger, ja, man.
1: Oh shit. Ik denk het ook. Waarom kijk je me aan?
2: En ik heb gisteren ook iets geks meegemaakt. Maar dat ga ik jullie zo meteen vertellen.
1: Ja.
2: Ja, man.
1: Maxi, waarom kijk je me zo aan?
0: Nou, voordat we begonnen met de show had ik een vraag. Want ik zag iets voorbij komen.
1: Houd heel even vast. Ik kijk me aan. Voor wat eigenlijk?
3: Check out the music. Hey,
4: next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Follow us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
8: Follow.
7: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 8 p.m.
9: Dit is het Galaxy News. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover de Galaxy News Update.
10: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina. Dit was niet jouw schuld.
14: Nu, in de bioscoop.
16: We are...
17: Hey.
16: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
16: Dropping another hour packed with music.
19: This what we sound like, baby.
16: Let's go.
20: And now, back to the true African sounds of Afro-Luscious. Afro-Luscious on air. On Galaxy Radio. Hosted by Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi.

0: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Afro Losjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En ik draaide net even een paar Asonto-nummers, want Maxi kwam met de stelling van wat zou de Mount Rushmore zijn van Asonto-tracks. Welke Asonto-tracks kan je sowieso niet uit je playlist halen? Ik heb even een paar gedraaid om mensen even op te frissen van hey, de Asonto sound. En waren erbij, tijdens muziek gingen we even erover praten. En toen hadden we eigenlijk al 5. Is het veranderd?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Bij jou?
2: Ja, bij mij ook wel. Bij mij is er, ik had er maar 3, dus bij mij is er nog 2 bijgekomen. Ja.
1: Als je dit doet, kan niet eruit. Je moet erin.
2: Ja.
1: African Girls moet er ook eigenlijk in. Kan die niet.
2: Maar, ik was die van Wizkid trouwens vergeten, maar is dat een Asonto tune? Is het alleen maar dat hij Asonto zei dat het dan...
1: Nou, was in die tijd van Asonto naar Lingo.
2: Maar is het een Asonto tune?
1: Ja, is die tempo. Ja,
0: is die tempo, is die vibe. Die pogo heet Asonto.
2: Ja, dat snap ik, maar ja, hè? Je kan een tune hiphop noemen en dan is het geen hiphop, je weet toch?
0: Het zou wel raar zijn als je een tune hiphop noemt op een hiphop beat en je rapt erop.
2: Maar ik vraag, of is het een Asonto?
0: Ik denk wel, ja.
1: Ik weet het zeker.
2: Oké, cool. Oké, go on. Okay, die zitten bij mij trouwens ook in. Oh, continue.
0: Okay. Oh, crazy.
1: Kijk. Mujer Bias gespeeld, die moet erin.
2: Ja, Mujer Bias.
1: Colom moet erin. Ik kan die niet missen, maar Burkina Trozo moet erin. Ik als een former stepper, snap je? Als die track komt, till this day. Snap je? Ik ben nu Steez & Composure.
2: Weet je welke ook echt heel nice was? En eigenlijk door Chase ook weer, want Chase kan me af en toe echt terugbrengen. Sister Nina. Hey, wat?
1: Okay, Weezy.
0: Get is dat nog Asonto?
1: Ja.
0: Ja?
2: Ja, is dat
0: Asonto? Asonto na die vibe.
1: Ja.
2: Maar alsnog, het is wel nog steeds Asonto, toch?
1: Ja, maar dat is sowieso.
0: Maar als Wizkid Asonto is die ook Asonto.
2: Ja, maar zeg maar.
0: Dat is maar, cool.
1: Maar dat is sowieso die vibe.
0: Maar Telemo.
1: Oh!
2: Oh ja, Telemo.
1: 3 points. Ai.
0: Ja.
1: Caralho.
0: Ja, misschien kan je inderdaad...
1: Geen 5 maken. Nee.
0: Choco Special.
1: Oeh.
2: Hey, Choco Special was ook een goeie hoor.
1: Hé, Joy B.
0: Ja. Soko de.
2: Choco Special.
1: Anu Tugui.
0: Omada.
1: Jezus, man.
0: Is nog daarna.
1: Oh.
0: Ja, dat wordt een lastige.
2: Ja, wordt een lastige.
1: Azonto Goes Reloaded.
0: Azingele.
1: Oh ja.
2: Zingele.
1: Sexmachine. Ja, man.
0: Ja.
2: Sexmachine, van wie is die ook alweer?
1: Ze dit doen. Sexmachine. Ja, maar kijk.
2: Oh nee, ja. Jawel, ik vind hem niet zo.
1: Mata. Jawel, man, zeker wel. Ja, oppassen, man.
0: Shashi, wow.
2: Ja, die zijn wat
1: Jezus.
2: Er zijn te veel, ja.
0: Ja, 2. Zo, deze was game afgegeten, maar last one. Tiffany. Castro.
1: Heet je wel last one?
0: Ja, Melkweg komt eraan. Dus be on the lookout, man.
2: Hard.
1: Adviseer mensen in die sound te tappen. Meng het met Amapiano.
2: Amapiano Asonto?
1: Ja, man.
2: Soort gekke Kalika vibes?
1: Ja, maar niet de hele dag dat. Je hebt ook 3 points vibe, maar je hebt ook wat hij net zei, Shashibobo is ook iets lager. Mm-hmm. Snap je? Maar let's mingle and you know.
2: Ja.
1: En we'll do something.
2: Ja, ik ben ook benieuwd wat jij vindt als luisteraar bij Afro Losjes on the Galaxy. Als je net bent ingetuned, welkom. We hadden het net over de Mount Rushmore Asonto tracks. Chase heeft net een paar gedraaid. Laat ons weten wat je top 5 is op 085-029-4x2. 085-029-4x2.
0: En misschien heb ik een track gedraaid die heb ik niet gedraaid. Dus die kan je ook aangeven van, wacht even, je hebt alles gedraaid behalve deze. Dit is die pokoe. Geef dat ook even aan.
2: Misschien moet ik ook even een stelling online doen, man. Even kijken wat mensen zeggen. Dat is wel een goeie. Nou ja, ik had net ook al aangegeven dat we een special guest hebben. Ja, het is een dame, een artist uit Nederland. En ja, she's rapping the Ghana culture ook, of the Ghana sound. Ja, het is niemand minder dan Two Spice. Two Spice, please, can you... the mic should be exactly...
3: Yeah. Is it okay?
2: Yes. Yeah. So, welcome to the show, Two Spice, at Afro Lushes on Air, every Saturday on Galaxy Radio.
3: Thank ya.
2: So, do you speak Dutch or should we continue English. In English? Okay. Yeah. Interesting. So, yeah, I think we just followed each other on Instagram and you messaged me to come on the show. So, welcome.
3: Thank you.
2: Two Spice, we... want to know all about you. So tell us, where did the journey begun for you as Two Spice, as an artist?
3: Two Spice is just, I wouldn't say an artist, I'm a talker. I talk a lot. When it comes to music, I preach.
2: Okay.
3: You know? Yeah. And my real name is Christiana. I'm from Ghana. And
0: I'm trying to you just continue. My question will come. You just continue.
3: Yes, and I'm just making music. I've been in the Netherlands for close to 4 years now, so I'm just doing what I'm doing.
2: And how long have you been an artist? How long have you been talking?
3: Professionally? Mm-hmm. How long have I been talking?
2: You said talking, so,
3: Professionally, I would say like 4 years.
2: 4 years, okay.
3: Yeah,
2: so when you came to the Netherlands, you started
3: taking it seriously.
2: Dope.
0: Yeah. So my question was, you said your name is Christiana, but your artist name is Two Spice.
3: Two Spice, yes. How did Two Spice come about?
0: From Christiana, how did you get to Two Spice?
3: Okay, so the Two Spice was actually my friends who sat down and gave me that name because we're trying to find a stage name for me. Mm-hmm. And they're like, I love Spice from Jamaica a lot.
0: Ah.
3: You know? Yeah, so, okay, they were like, okay, then let's beat around it. That's how come Two Spice came in.
0: Makes sense. But why did you not tap it into the dance hall? Are you now tapping it into like proper rap?
3: Okay, so my flow is a fusion of a bit of Caribbean type of rap.
0: Okay.
3: But I'm also when I'm rapping, I'm rapping. I love hip hop a lot. So yeah.
2: And how did your sound, how did you swing around it? Were you doing hip-hop first or were you, where did you start with the genre?
3: Honestly, I was a poet. I was just writing poems. So.
0: I like your energy. I like your energy a lot. That's why I know.
3: Yeah. I was just writing poems. So I was like, okay, let me try it on the beat. And that was how it started.
2: Yeah, that's so dope.
3: So like poems on the beat.
2: Yeah. So you're really like a lyricist.
0: SP, it's okay.
2: Lyrics.
0: It's okay. Lyricist.
2: Yeah, man. Love it.
0: You know what? I think I want the people to get familiar with Two Spice.
3: Yes.
0: There was one song that I heard, African Girls.
3: Ghana Girls.
0: I fucked with it. So
3: okay.
0: I was like, SP, I would love
1: you to play it.
0: Let's get it. And then we'll get back to you again.
2: Let's get it.
3: Go. Afro Lushes and Friends. Yeah.

they cry. Anytime you ride on my

0: Any year from Flava in your ears.
1: Here comes the brand new Flava in your ears.
0: And ken jij deze nog?
2: Maybe you know me as Tony, but you can also call me The Chief.
0: Dit was The Chief van Tony Scott. En aanstaande zaterdag bij Flava in your ears een eerbetoon aan Tony Scott. En dat hoor je hier tussen 12 en 2 op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us
4: on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 PM.
7: Dit is het Galaxy News.
8: Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover de Galaxy News Update.
9: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu, in de bioscoop.
10: We are...
13: Hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
10: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
16: Biggest.
17: This is Lil Uzi Vert.
18: This Babyface Ray.
19: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
17: All the hits on Galaxy.radio.
18: The only station that matters, period.
17: We're doing it for the culture.
10: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fittigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fittigeldum team. And unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fittigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment. Where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.
20: Baby.

0: Caribisch feest. Je hoort het al, je hoort het al. Fidi Geldem is aanwezig. Het is nu eindelijk ons twee uurtjes weer van deze heerlijke zaterdagavond.
1: En we zijn compleet.
0: En we zijn compleet. Ja, yes. Once again zijn we compleet. I go by the name of Rockefeller Babe. En ik ben hier met Ivan en Ben Belmiro. En het werd al gezegd, we zijn lekker compleet. We hebben een leuke programma klaarstaan. En we hebben er allemaal gewoon heerlijk veel zin in.
2: Yes,
0: maar
2: let's go.
0: Altijd moet ik toch eventjes een beetje gaan vertellen. Hè? Ik moet altijd een beetje vertellen. Kijk, hè, wij zijn Fidi Geldem, Hero at Galaxy Radio. We hebben onze eigen show, maar we hebben ook ons eigen feestje. En dat hoor je ook al, Hero bij Galaxy. 30 oktober.
2: Yeah.
0: Yes, yes, yes. Mm-hmm. En we maken ook onze eigen nummers. En die heb je waarschijnlijk net al kunnen horen. En als je zo wat vindt, we zijn te vinden op Spotify. Ben Belmiro, Rockefeller Babe. En we hebben onze eigen playlist, de Fidi Geldem playlist. Ga het vooral checken. Als je alle nummers die wij hier draaien in onze show hard vindt, lekker vindt klinken, ga alsjeblieft naar onze playlist. Check het. En hoe zeg je dat? Abonneer het. Toch is toch alsnog abonneren op Spotify?
1: Nee, volgen.
0: Oh, volg het. Volgen.
2: Ja. Yes.
0: En als jij denkt, ik wil echt weten wat hun eigenlijk allemaal doen. We hebben een verzamelplek en dat is op onze Instagram, fidigeldem.nl. Daar kan je alles vinden. Snippets van onze radioshow. Je kan onze nummers vinden. Je kan onze content vinden. Je kan ons feestje vinden die binnenkort plaats gaat vinden. En dat wil je niet missen.
1: Zeker niet, zeker niet.
0: Yes, yes, yes. En om de vibe goed te benadrukken, hebben we altijd wat nummers klaarstaan om jouw zaterdagavond lekker af te trappen. En voordat we dat gaan doen, wil ik eerst nog wel even weten. Want we hebben vorige week wel een speciale gast gehad.
2: Ja,
0: in de studio. Kunnen jullie heel kort wat vertellen voordat we overgaan naar de Big Vibes?
2: Ja. We hadden Shelly van de Signal Band te gast.
1: Uit Dominica.
2: Hij maakt boeienmuziek. En hij heeft gewoon zijn verhaal kunnen doen over hoe hij is begonnen. Wat boeienmuziek voor hem betekent. En wat hij ook vindt van de opkomst van boeienmuziek.
0: Mm-hmm.
2: Zoals iedereen wel een beetje meekrijgt. Gaat in Nederland nu ook super hard.
0: Mm-hmm.
2: Dus daar hebben we gewoon lekker over gesproken. Dus het was echt een leuk gesprek.
1: Een leuke inzichten. Een hele toffe gast.
0: Ja.
1: Heel sociaal ook. Dus
2: ja, precies.
1: Leuk
2: ja.
1: gesprek.
2: Ja,
0: nice. Nice. Nou, dan gaan we natuurlijk ook gelijk verder, want ook vanavond is even leuk en even gezellig. En we spraken al over onze anniversary 30 oktober in parallel. En daar hebben wij Classic Fresco Bar live. Ja, en hij is natuurlijk van Danza. Maar ik denk het is ook wel leuk om andere nummers van hem te laten horen. Dus ik heb hier twee heerlijke bangers van Classic Fresco Bar klaarstaan. Zodat jij kan horen wie bij ons komt optreden op 30 oktober. Maar ook kan je gelijk horen wat de echte Fidi Geldem sound is. Dus hierbij twee nummers van Classic Fresco Bar. Too Much and Like That.

0: girl is a hot girl and I fall her like a roti.
1: Hey.
2: Falling like a roti.
1: Hey, Ben, ik wilde het net zeggen. Zegt hij dat nou echt maar gewoon als roti, als in onze roti?
3: Ja, Trini roti dan.
1: Oh, ik ga stuk. Dit is de eerste keer dat ik het heb gehoord.
2: Terwijl ik doe niet zo ver geluisterd ook eigenlijk.
3: Mm, oh, ik had het al wel gehoord. Ja.
1: Oh, maar ik vind het wel leuk. Ja. Ik vind het wel leuk. Maar goed, dit is de Classic Fresco Bar vibe. Dus als je dit een leuke vibe vindt, is 30 oktober, Fidi Giadem, parallel de place to be. Maar goed, hè, wat we ook altijd doen bij Fidi Giadem is het delen van het Caribisch nieuws.
4: Fidi Giadem is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidi Giadem news update.
1: Ik blijf het zeggen, ik blijf het zeggen. En wij blijven ervan genieten. Maar weer eens heeft de prinses van Dansa, Shensia, ons geblest met een snippet van een nieuw nummer die uit gaat komen. En of course hebben wij dat hier in de studio klaarstaan. Het nummer heet Vulnerability, ook wel kwetsbaarheid genoemd. En wij hebben hier die snippet, dus laten we er naar luisteren.
5: Hello, Shensia. Today we're going to have to go very deep, right? I really need you to be vulnerable with me. Are you ready?
6: Yeah.
2: Dit is echt een snippet.
3: Hele kleine teaser.
1: Maar kijk, ik moet wel zeggen dat het heeft wel beeld. En het is in een soort van, het is echt een storyline.
2: Echt een story.
1: Ja,
2: die beat klonk wel hard.
1: Dat was wat mij wel pakte. Dat ik dacht, ik ben wel eigenlijk...
2: Ik ben benieuwd.
1: Ja, toch?
2: Maar die komt hij uit of weet je dat?
1: Nee, dat weet ik dus niet. Dat weet ik niet. Maar meestal wanneer ze een snippet drop, dan komt het meestal in dezelfde maand uit. Ik moet wel zeggen dat we nu aan het einde van de maand zitten, dus ik ben wel benieuwd wat...
3: Ik denk sowieso al binnen 2 weken.
1: Ja, dat denk ik dus ook. En ik moet ook zeggen dat ik het wel nice vind, want Shensia is wel hard aan het werk. Elke keer komt er weer een nieuw nummer en soms weer aan het teasen.
2: Dat is goed hoor.
1: En ik moet ook zeggen dat haar stijl is nu echt het teasen geworden. Elke keer hebben we weer een nieuwe snippet van haar.
3: Ja.
1: Maar het verveelt me niet.
3: Nee, zeker.
2: Omdat het divers is.
3: Ja, precies. Klopt. Elk liedje die ze de afgelopen tijd heeft gemaakt, is gewoon anders. Ze lijken niet op elkaar wat ze de afgelopen tijd heeft gedropt. En nu ook met deze. Ja, het liedje heet dus Vulnerability. En ik ben benieuwd, zeg maar, welke hoek ze zich kwetsbaar dus gaat opstellen in het liedje.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik ben echt benieuwd wat ze te vertellen heeft eigenlijk.
1: Kijk, ik vind wel, ik hou van haar poempoemachtige pokus. I like, you know, fight me poempoem dingen, ik snap het. Maar ik vind, als jij praat over kwetsbaarheid, dan wil ik wel horen van life was hard, my mama, you know, passed away. En dat soort dingen. Dan moet ze een beetje gaan vertellen over de libido.
3: Dat verwacht ik dus ook, dus daarom ben ik dus zo benieuwd ernaar. Als ze zich echt gaat openstellen, wat ze misschien wel heeft meegemaakt in de jeugd, wat niemand weet of zoiets dergelijks. Ja,
1: want ze komt wel van ver, hè? Weten jullie een beetje haar verhaal?
2: Nee, niet specifiek.
1: Het is nu niet het moment ervoor. Maar ik hoop dat ze het in die tune gaat zeggen. Ja. Want uiteindelijk heeft ze best wel veel te vertellen, omdat ze veel heeft meegemaakt.
2: Ja.
1: Maar goed, ik denk dat we nu wel kunnen afspreken met elkaar dat wanneer het nummer uitkomt, dat we het hier in de studio gaan afspelen, dat we ernaar gaan luisteren en dat we onze mening erover gaan delen. Want nu hebben we eigenlijk al uitgesproken van, we zijn benieuwd. Dus daarna moeten we ook onze mening kunnen geven van, dit is hard of dit is nat.
2: Ja man, let's go.
3: Mee eens.
1: Hard nat. Ik heb hier 2 nummers klaarstaan van Shensia. Ik dacht, ik kon wel een Shake It To D-Max en een Hit and Run. Ik kon die 2 nummers selecteren, maar ik dacht, weet je, Shensia is nu inmiddels zo'n grote artiest geworden dat we echt wel ook wel kunnen kijken naar die nummers die misschien hier in Europa niet zo groot zijn, maar wel ook goede bangers zijn.
3: Ja.
1: Dus die heb ik nu geselecteerd. Eentje is, you know, een beetje lovey-dovey. En die andere is boom, boom, bad girl vibes. Dus hierbij Shensia met Good Comfort en Top Out.

0: Yes. Hey, Abik Toon.
1: Ja, man.
0: Toch?
1: Zeker. Underrated Toon.
0: Mm-hmm. Echt underrated. Echt underrated. Maar we gaan door. En ook Shensia komt hierin voor. We gaan het natuurlijk houden over Caribbean Music Awards. Het is weer geweest. Ja, dit jaar was het een nog groter spektakel dan het jaar ervoor. En wat we ook zien is de impact van deze awardshow. Het is steeds meer aan het overwaaien naar Europa toe. Steeds meer mensen houden het in de gaten en praten erover. Ik kan al met plezier zeggen dat een aantal van onze favo-artiesten geblest zijn met of een nominatie of een award. Kijk, ik kan ze niet allemaal benoemen, want het waren echt heel veel... Hoe zeg je dat?
2: Categorieën.
0: Ja, er waren heel veel categorieën. Dus als we die allemaal moeten benoemen, dan kunnen we al afscheid nemen nadat we, hè, als we klaar zijn. Maar ik heb er wel een paar leuke heb ik hier al. Dus dan kunnen we er altijd eventjes over babbelen. Kijken wat jullie ervan vinden. Bouillon artiest van het jaar. Mr. Rich. En dan het nummer van het jaar. Dan het Bouillon nummer van het jaar was Bouwe van 1-2-1.
1: Ja, klopt. 1-T-1.
0: Ja, 1-T-1. Ja, zie je? Maar kijk, zie je? Ik probeer mezelf wel te herpakken. Jullie zien het.
2: We vullen aan.
0: Te laat. Maar goed. En natuurlijk, Dancehall had je man en vrouw van het jaar. En die waren Shensia en Valiant. Zijn jullie daarmee eens?
2: Ja. We hadden het hier ook twee weken geleden over.
1: Ja.
2: Over Valiant.
1: Klopt.
2: Die echt een goede run heeft gehad vorig jaar en dit jaar. Dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: het had ook Mastika kunnen zijn, moet ik zeggen.
0: Ik hoor het wel. Maar want hij is ook gewoon... Ja, ik vind Valiant vind ik gewoon echt nice. En nieuwe artiest Asian, wat vinden jullie daarvan? Ik dacht was dat vorig jaar ook niet zo?
1: Nee, weet ik niet zeker. Maar inderdaad, hij voelt gewoon niet meer aan als een nieuw...
0: Toch?
1: Dat is het een beetje.
0: Ja, dat is het gewoon voor mij. Ja. Maar goed, als je nu mocht kiezen, wie zou je een award geven dan?
1: Ik zou misschien Armani dan geven.
0: Ja, ik ook. Ja, Lester. Armani is so underrated. Oh my god.
2: Of 450.
0: Ja, zou ook wel kunnen. Maar als ik kijk naar mijn eigen smaak, luister ik echt veel meer naar Armani.
2: Ja. Ja.
0: Ik vind hem echt hard. Ja, klopt. Dat is, ja. Okay. En natuurlijk, we gaan door. Want als collaboration voor Dancehall, eigenlijk was het te verwachten. Shake It, 2D, Max. Of course, dat was gewoon één grote wereldhit. Ik snap dat hij een award had heeft gekregen. Maar goed, you know, aan de andere kant denk ik ook van, maar dat is nog te vers, denk ik. Die Helen Gooley. Denk ik van, ja, dat was ook echt zo'n sensatie. Het kreeg nog negatieve backlash, positieve backlash. Maar goed, ik moet wel denken dan als DJ zijnde, als ik dan kijk naar de club, denk ik, oké, het is niet overgewaaid als Shake It To The Max.
2: Nee. Shake It To The Max was gewoon wereldwijd.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ja, dat is gewoon een nummer die je nu overal kan draaien, ongeacht de doelgroep.
1: Ja, klopt. Precies. Ja. Iedereen kent het, ja.
0: Dat is waar. Oké, we gaan door. Want natuurlijk moet ik ook die van reggae benoemen. En dat was ook een vrouw en een man van het jaar. En dat was Lila Ike en Buju Bantan. Ik vind Buju heeft hem verdiend.
1: 100%.
0: Toch?
1: Ja. We hadden het ook vorige show weer over zijn album.
2: Zeg maar, ik...
0: Uh-oh. Yeah.
2: Zijn vorige album was niet reggae, zeg maar.
1: Ja, dat is wel.
0: Maar goed, nee, maar kijk, is hoe je het ziet, hè. Want Oldschool Dancehall heeft ook echt een reggae-stempel gekregen. Snap je? Als je praat over Coca-Cola Shape en zo, als je die artiesten erover hoort praten, zeggen ze ook van, you know, altijd reggae-nummers en dat soort dingen. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat de logica of dinges daarvan is. Maar het kan wel zijn dat ze het misschien wel een beetje zo bestempelen. Als, omdat het, hij zei, bring back 90s, dance out, toch? Dus misschien heeft dat
1: Maar ik denk ook dat het misschien te maken heeft met... Buju Banton wordt sowieso gezien als een reggae-artiest eerder dan een dansartiest.
0: Maar hij is domme dansappokkels,
1: ja. Zeker, maar hij is
2: gelijk met Lila Ike. Haar album is gewoon fully reggae.
0: Ja, dus dan is het een moeilijke vergelijking. Ja. Kijk, dat hoor ik dan wel. Ja.
1: Maar ik denk ook dat het dus waarschijnlijk niet gebaseerd was op zijn laatste album, maar meer...
2: Overal gewoon.
1: Ja, overal. Van hij is een reggae-artiest en hij heeft gewoon veel gedaan, dus hij verdient. Zo denk ik dat ze het hebben bepaald en niet aan de hand van album die je uitbrengt, denk ik.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dan kan ik het ergens begrijpen, ja.
0: En dan hebben we nog Sokka Man en Vrouw van het Jaar. En dat zijn Lady Lava en Kes. Zijn jullie daarmee eens?
2: Ja.
0: En side note, Lady Lava heeft ook de zes rhythm categorie ja. gewonnen. Met Bob de Builder.
1: Klopt.
0: Is het Bob de Builder? Ja, volgens mij met Bob de Builder heeft ze die gewonnen. Dus ze heeft twee awards, hè?
2: Ja, Ron was ook crazy, hoor.
1: Ja, klopt.
2: En
1: ja.
2: dit jaar ook met Little Ringfinger. Dat ze...
1: Ja, zeker, zeker. Ja, is wel terecht. Ja, als ik
0: ja, want zij heeft zichzelf in een korte tijd, en dan niet, ze is al lang bezig, maar in een korte tijd, dat zij viraal is gegaan met één nummer, heeft ze hem goed kunnen doorpakken. Dus ja, in een korte tijd is ze een nog een hogere level... Ja, gegaan toch? Ze, ze komt net boven de meeste artiesten uit nu gewoon.
1: Ja, ze
0: die zag haar niet meer met die...
1: Ze heeft haar momentum goed gepakt. Om, juist. En doorgetrokken,
0: ja.
2: En die consistentie is gewoon gebleven tot aan nu.
0: Ja. En Yuha Vagyal, die vind ik ook dom, hoor.
1: Ja. Maar die is volgens mij, die is voor Ringfinger nog, volgens mij.
0: Echt?
1: Ja, die is oud. Ja.
2: Maar die steeg ook door Ringfinger.
0: Echt?
1: Ja, precies.
0: Oké,
1: dan
0: heb ik weer wat nieuws geleerd. Oké, we gaan door. Want de Song of the Year... is Young Breda met Greatest Band Over.
2: Ik dacht echt dat dat gewoon uit 2024 kwam, die pokoe.
0: Ik ook.
2: Ja. Ik zie dat het voor vorig jaar was.
1: Ja, het is zo, ik denk omdat het... Misschien was het echt begin vorig jaar. Want het, inderdaad, het is echt al een tijdje dat je die tune hoort.
0: Ja, dat is echt zo. Maar goed, ik gun het hem. En ik vind ook dat met dat nummer heeft hij ook zo een hoe zeggen dat? Een all-timer of zo gemaakt, weet je?
1: Ja.
0: Gewoon timeless.
1: Klopt. Ja, klopt.
0: Dat nummer gaan we over 10 jaar nog steeds horen.
1: Ja, 100%.
0: Dus ik vind, die verdient gewoon een award. Dus met die ben ik het echt eens.
2: Hij komt uit 15 augustus.
1: Van vorig jaar?
2: Ja.
1: Oh ja, dat had ik ook niet verwacht. Ja, van mijn gevoel is die tune echt wel langer.
2: Nu ben
1: ik...
2: oud was.
0: Ja. Wow. Ja, dat zegt wat, hè? Dat zegt echt wat, hè? Dat wij gewoon... Die hele time-dinges hebben we gewoon niet.
1: Ja, maar dat zegt misschien ook veel over dat liedje. Dat het zeg maar, het kwam uit en het is waarschijnlijk gewoon gelijk. Iedereen omarmde het ook van, dit is gewoon die tune van het moment.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik, maar gek inderdaad. Ik dacht ook dat het al wat ouder was.
0: Ja, en dan de People Choice is Alkaline.
1: Ja, dat had ik niet verwacht.
0: Had je dat niet verwacht?
2: Dat had ik echt niet verwacht.
0: Nee, wie hadden jullie verwacht dan?
1: Omdat Alkaline dropt niet heel veel. Hij heeft natuurlijk Girl
0: Pussy
1: Good.
0: Pussy.
1: Ja, hij is Girl Good en die is een banger. Maar en daarvoor heeft er volgens mij nog eentje, maar hij heeft niet echt heel... Ja, ik weet niet, hij is niet echt actief geweest voor
2: maar
1: mij.
2: Maar ik denk dat bij dit moeten we meer kijken naar, want ze zeggen People Choice, de fans.
0: Ja. Ja.
2: Echt lijpe fans.
0: Ja, want dat wilde ik dus gaan zeggen. Van ja, als je kijkt naar die fanbase van Alkaline, ja, voor hun is hij ook gewoon de goat, hè.
2: Ja.
0: Hij is het, hij is de king of dancehall.
2: Altijd sold out.
0: Ja, maar ik, in mijn hoofd dacht ik dat het, of ik dacht aan drie mensen. Ik dacht aan Vibes. Omdat het gewoon een soort van easy choice zou zijn. Ik dacht aan Vibes, Alkaline en Massica. En die drie dacht ik.
1: Klopt,
0: Ik dacht, het zou één van die drie moeten zijn. En dat Alkaline is geworden, denk ik, ja man. Want de afgelopen jaar, wat hij echt heeft laten zien, is dat hij eigenlijk niks en niemand nodig heeft. En toch nog, you know.
2: Ja, klopt.
0: Zijn fanbase is gewoon kapot groot. Ja. Dat heeft hij gewoon laten zien. Dus dat is wel nice. En dan de laatste moeten we natuurlijk benoemen. Denery Song of the Year, the one and only classic Fresco Bar met Dansa.
1: Ja.
0: Had ik sowieso voor. Ik had gewoon
1: terecht,
0: verwacht dat die tune, ik weet niet bij welke dingen, dat weet ik niet.
2: Hij moest
0: maar
2: eentje
0: ik had,
2: krijgen.
0: Ja. Ik weet niet hoe of wat, maar ik had al het gevoel dat hij ertussen moest zitten. Als hij er niet tussen zou zitten, zou ik het echt schandalig vinden.
1: Ja, klopt.
2: Dat was echt... Banger van het jaar eigenlijk.
1: Ja, is één van de dat en Greatest Band Over zijn denk ik echt de twee grootste tunes, denk ik wel. Als je los van dansen.
0: Ja, en ik ben ook benieuwd hoeveel streams Greatest Band Over heeft. Want ik weet, Dansa heeft 17 miljoen. Dat vind ik echt heel veel, hè? Dat is echt veel. Ja.
2: 23 miljoen.
0: Oh, 23 miljoen.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, dus dat is
0: zo. Geen wonder dat het zo timeless ook dan, you know, like, what? Het is gewoon echt een hit. En weet je dat we daar nooit over praten? Over dat nummer, dat het een echte hit is eigenlijk?
1: Maar ik denk toen het pas uitkwam, hebben we het wel over gehad.
0: Ja, dat wel, want we vonden het allemaal gewoon nice.
1: Ja,
0: maar
1: precies.
0: We hebben niet echt gesproken van, hé, maar dit is echt gewoon...
2: Nee, klopt.
1: Maar
2: het gaat nu wel, zeg maar, rond dat... mensen klagen hierover dat je meer andere pokus van die rhythm moet afspelen. Dus ze vinden dit niet passé.
1: Ja, maar dat, ja, maar mensen hebben ja. altijd wat te klagen.
0: Maar er zijn ook, maar ik zeg eerlijk, op die ritme zijn nog meer toffe poppen hoor. Hey.
2: No Sweetness van Kiss.
0: Toch? Ja, ja man, er zitten echt nog wel meer tussen. Ja. Weet je die andere? Nee, ik weet het niet meer. Ik dacht dat ik hem wist en nu dat ik hem moet zeggen, weet ik het niet meer. Dat betekent, het is tijd voor muziek.
2: Let's go.
0: En dit keer heb ik wel 5 nummers klaarstaan. Dus dit betekent, als je aan het klaarmaken bent of als je aan het rijden bent, dit is het moment dat je goed gaat zitten. Dat je je volume wat harder gaat zetten. En dat je 5 nummers lang gaat genieten van deze heerlijke Caribische vibe. Ik ga ze niet eens aankondigen. Want als jij ze tof vindt, check onze playlist Feed the Girl Them op Spotify. Run that tune!

0: Yes, nothing no go so in een nieuw jasje en we like it. Maar ik ga door, yes, naar het ene laatste nieuwtje. En ik hoef er niet veel over te zeggen. We hebben er een fragment van en we gaan er gewoon naar luisteren.
1: Welcome back. Still in the local segment, Jamaican dancehall powerhouse Grace Hamilton, professionally known as Spice, will take the stage as host of Cardi B and Friends at Bizarre Weekend Jamaica 2026 on Sunday, October 18, joining Cardi B and Grammy-nominated R&B powerhouse Keisha Cole for one of the festival's biggest moments at Independence Park. Spice's career has established her as one of the most prominent female figures in dancehall, with her music, performances, and distinctive style helping to expand the visibility of Jamaican women within a genre historically dominated by men. The Grammy-nominated artist's presence, alongside Cardi B and Cole, offers dancehall and R&B audiences another look at the women shaping contemporary music, while highlighting the different ways female artists from the Caribbean are continuing to make their mark.
2: Cardi B has publicly shown me love throughout the years, and she has also mentioned me as one of her influences in her earlier career. And so to be the one that will just welcome her to Jamaica with open arms, you know, it gives me great pleasure to do that. I'm excited for it. I'm a huge fan. I can't wait to be, you know, there and living in the moment of having Cardi B performing in Jamaica for the first time.
0: Eerlijk, dit is big news toch?
3: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, en ik moet ook zeggen, want Cardi B was jarig en toen had ze een dancehall thema en toen had ze Spice toch geboekt.
3: Ja.
0: Ja, dus ik weet dat hun al in contact staan met elkaar, dus ik denk van ja, dit is echt tof.
3: Ja. Alleen, ik gelijk kwam het in me op van, ze hebben geen tune samen, hè?
0: Nee, wie weet, hè? Dat zal wel kwijtgaan, ja, ik zeg jullie eerlijk.
3: Ik denk dat het wel echt zal werken, dus.
0: Dus ik denk ook, als het zo, wat het evenement is 18 oktober. Als het zover is, dan moeten we ook kijken of er leuke content is. Misschien kunnen we het hier in de show laten horen.
4: Ja, man.
0: En checken, want ik ben eigenlijk echt heel benieuwd. En Spice, die iets gaat hosten, gewoon een hele dinges.
3: Ja, heel event.
0: Ja,
4: Cardi B gaat sowieso uitpakken.
0: Toch?
4: Keer
0: ja, ja, toch? Ja, ja. Ik weet, Cardi B gaat haar, want ze is... Komt ze van Barbados of Trinidad ook? Ze is de helft...
3: Nee, DR
0: iets?
3: Toch?
0: Ja, of nog ja. Iets.
3: Oh.
0: DR en nog iets.
3: Oh, nee, de andere.
0: Oké, dan moeten we even opzoeken. Maar ik weet dat ze nog een andere Caribische kant heeft. En ik weet, she gonna, you know, be like, ik weet niet. Ik denk dat haar show gewoon een van de grootste Amerikaanse shows wordt in Jamaica.
3: Ja,
0: gewoon.
3: Denk ook wel, ja.
0: Want zij is echt iemand die echt uitpakt. Ja. Dus ik denk dat het echt een grote spektakel gaat zijn.
4: Ja, ja, denk ik wel.
3: Ze had volgens mij ook iets getweet van dat ze zenuwachtig was voor die show van
0: ik
3: Jamaica. Omdat ze weet dat, zeg maar, de Jamaicanen zijn heel kritisch toch. En, en ze wil gewoon natuurlijk het beste laten zien.
0: Ja.
3: Dus ze had sowieso al getweet. Dus ik ben echt benieuwd wat ze gaat doen.
0: To be continued.
4: En ik ben erachter gekomen. Ze komt uit de moeder komt van Trinidad.
0: Oh, zie je, ik wist het. Hé, hey, shout-out naar die Wikipedia in mijn hoofd. Ik was close. Maar goed, ik heb hier ook dus gewoon een nummer van Cardi B klaarstaan. Het is een nieuw nummer, aha. En het hoort eigenlijk niet bij onze show thuis, maar het hoort zeker wel bij Galaxy Radio thuis. Dus hierbij, Spice met Nido Eye en Cardi B met aha.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
15: Als aannemer, veel stress.
14: De man die door iedereen wordt begeerd.
15: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
14: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
16: What the fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
17: Wat was je van plan dan?
15: We praten thuis, oké.
14: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
18: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
19: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Nu in de bioscoop.
12: We are
20: hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
21: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
22: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
6: Galaxy.
23: Bring the beat. Bring the beat back.
24: It's going down
25: now.
26: We back inside the hip hop.
27: Back.
28: Let's drop more hip hop and R&B.
6: We are Galaxy.
28: You know
29: the number one for hip hop and R&B.
12: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitigeldum crew expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment. Where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Dat is mijn tune. Ja, ik zeg jullie, ik draai dit nummer denk ik wel dagelijks. Nog steeds.
1: Ja, ik draai hem ook wel vaak, ja.
0: Echt erg. En Brock Sweat trouwens ook. Brock Sweat ook. Ja. Is ook een nummer die zit altijd toch... Spotify heeft nu door dat ik het zo vaak luister dat hij het zelf al voor me zet. Als ik geen nummers in de wachtrij zet, weet ik die twee nummers komen sowieso.
2: Oh ja, ja.
1: Ik ben benieuwd naar je Spotify rap.
2: Ja,
0: man. Ja, man. Dat gaat sowieso één van hun twee zijn. Kan niet anders. Maar goed, gesproken over Shensia en Valiant. Ik heb nog één laatste nieuwtje. Het laatste nieuwtje gaat over, ja, je gaat het niet geloven, Afro Nation. En ja, je kan nu denken, luister ik nog naar Fidi Gyaldem? Ja, je luistert nog steeds naar Fidi Gyaldem. Het Caribische radioshow, ja, het is nog steeds ons. Of wij. I don't know, but you get the point. Maar goed, want ik zeg jullie eerlijk, Afro Nation is nu een festival waar we over moeten praten. Want Afro Nation heeft hun line-up gedropt. En we keken naar die line-up. En daar staan onder andere Shensia, Valiant, Samimi, allemaal op de line-up. Dus het is gewoon super
1: ook.
0: Caribisch.
1: Bambi,
0: ja, Bambi
1: ook, ja.
0: Like... Het is gewoon, het is nu een 50-50 deal.
1: Ja. Ik vind eigenlijk, ze moeten drie stages zetten gewoon.
0: Gewoon altijd een dancehall stage.
1: Een Afro stage, een piano stage en een Caribbean stage.
2: Ja, ik zou kunnen, maar ik denk omdat ze dan misschien niet helemaal willen afwijken van de naam Afro Nation, een beetje. Ja,
1: maar
2: ja,
1: je boekt al...
2: Ja, klopt, maar dat is ze boeken natuurlijk ook vaker Amerikaanse artiesten. Busta Rhymes is geweest en Major Lazer. Dus ja... Ja, op zich, als ze het gewoon zo houden, vind ik wel goed. Maar inderdaad, boek wel die Caribische artiesten. Want ik ben bijvoorbeeld vorig jaar geweest en toen waren er geen Caribische artiesten.
0: Oh.
2: Ja, vorig jaar was er gewoon niemand.
0: Dus het is eigenlijk, je moet maar gewoon in de gaten houden.
2: Ja, want het jaar daarop had je toen nog wel Dexter Dabs.
0: Toen was ik er.
2: Ja, dus crazy. Dat was wel nice. En eigenlijk zou volgens mij Joey Dritfilet toen ook komen, maar die had toen afgezegd volgens mij.
0: Oh, wat een pijn.
2: Ja, dus nu hebben ze best wel een, wel echt uitgepakt met zoveel Caribische namen. En ik vind het wel hard. Vooral Valiant had ik echt niet verwacht.
0: Ja.
2: Op zo'n stage.
0: Gewoon live, witch man. Oh my god, ik zou zo hard brullen daar. Ik zou helemaal losgaan en ik denk dat Samimi de show ook echt crazy gaat zijn.
2: Ja,
0: omdat Bouillon nu zo populair is, toch?
2: En er gaan heel veel Fransen ook naar. Ja, man. Die Fransen nemen echt over daar. Dus ja, dat gaat sowieso ontploffen daar.
0: Ja, dat lijkt me wel echt leuk.
1: Ik denk dat het een keuze is geweest van ze.
2: Ja, heel slim, natuurlijk. Ja, sowieso. Ze selecteren die artiesten echt op de meeste mensen die komen. Zijn altijd Franse ex daar ook. Altijd. Dus,
0: waar ga je?
2: Kijk, ik was van plan niet te gaan totdat ik die line-up ga. Maar ik weet nog steeds niet zeker, maar het begint wel te kriebelen nu. Want ik wil Valiant, wil ik bijvoorbeeld gewoon wel echt live zien.
0: Ja, ik ook.
2: Ja, het is gewoon een vibe, daar gewoon op het strand, zon schijnt. Nee, toch die tunes,
0: Ik ben het daar overigens echt niet mee eens. Omdat weet je hoe zwaar het is om over zand te lopen?
3: Ja.
0: Je moet echt gewoon...
1: Maar als je wat op hebt, dan merk je het niet.
0: Ja, maar dat snap je. Maar goed... maar ik moet wel zeggen, je hebt het nog wel door, ook al ben je onder invloed en die vissa is klaar. Die wakka, zo mentaal, oh my god.
2: Ja, klopt, dat is wel
0: echt,
2: zo.
0: Ik weet niet, ik had het heel zwaar, ik had het echt heel zwaar. En jullie moeten beseffen, de volgende dag moest ik wegvliegen, omdat ik moest draaien op Kwaku.
2: Ik kon niet meer.
0: Ik probeerde zo door te lopen. Ik had allemaal wondjes op mijn voet.
2: Nee, sowieso die dag na die fest, even één dag rust, dat je daar kan bijkomen en dan pas terugvliegen is best.
0: Ja man, echt hoor. En die strip, je kan niet eens lopen daar.
2: Ja, kijk die strip.
0: Dat is gewoon niet te doen.
2: Die strip had ik vorig jaar helemaal geskipt. Want 2 jaar geleden ging ik voor het eerst, daar ben je een beetje natuurlijk alles meemaken. En vorig jaar, strip heeft mij niet gezien. Na festie meteen naar huis. Die strip, je hebt daar echt niks te zoeken, maar het is veel te druk.
0: Veel te druk. Echt, het is intens druk.
2: Ja, maar dus gewoon na die festie gewoon lekker naar huis.
0: Dus dit was je 4e keer? Als
2: derde, als ik ga derde.
0: Oh, derde.
2: Als ik ga derde.
1: Kan die orga zitten, man.
0: Ik wilde net zeggen, is vaak. Drie keer achter elkaar, dus geef ze recht. Nu gaan we zien in zijn bio. Afro-Nation.
2: Is de final one. De final one.
0: Ja?
2: Sowieso wilde ik eigenlijk echt niet gaan, oprecht niet. Omdat ik had ook gewoon verwacht van ja, dan gaat het een beetje hetzelfde zijn als de andere jaren, weer Burna Boy of zo. Ja. Maar nu hebben ze die line gewoon zo interessant gemaakt, voor mij in ieder geval, dat ik wel denk van oh leuk. Nee, toch, ze hebben bijvoorbeeld, dat is dan wel Afro, Victony van Slick.
0: Oh,
2: komt
0: ja.
2: Ook.
3: Oh ja.
2: Dus ja, je, toch dat...
0: Maar goed, oké, dat is één nummer.
2: Ja, maar hij heeft dan pas een album gedropt.
0: Oh, goed, ik wilde net ja, zeggen, ja, maar, like,
2: je, toch om het herkenbaar voor mensen te maken.
0: Mm. Ik vind Rema,
2: ja,
0: dat
2: Rema,
0: alleen
2: ja,
0: komen, dat hun twee komen, denk ik ook van. Ik ben niet eens echt met Afro of zo, ja. Maar hun nummers ja. Vind ik echt
2: ja,
0: nice. Precies.
2: Ja, man, en Rema kan ook een goede show neerzetten. Dus ik ben gewoon echt benieuwd naar dat. En dit is ook fase 1. Van de, er komen nog namen bij. Dus ze kunnen nog
0: is
2: wel...
0: Is dit fase 1?
2: Ja, er komen
0: hoeveel
2: nog een paar namen.
0: Zijn er?
2: Ja, dat weet ik. Meestal of 2 of 3.
0: Mm.
3: Vijfs?
2: Nee, dat hadden ze denk ik dan al aangekondigd. En ja. Ga je niet zo laat aankondigen.
0: Ja, kijk, als op die andere, bij die andere fases, als er nog meer dansartiesten komen, dan gaat het ook kriebelen, hè?
2: Ja.
0: Dan gaat het kriebelen, maar goed.
2: Van mij, als ze zeg maar Wizkid weer regelen...
0: Oeh, en Wizkid zou ik ook
2: ja, en Joey de Filet.
0: Ja.
2: Dan ga ik... Dan ga ik als die twee namen zijn, dan ga ik...
0: Wat ja. Spreek je zijn naam goed uit? Ik zou... Joey Dwet.
2: Ja, Dwet Filet.
0: Dwet.
2: Je moet het niet letterlijk zo. Dat is een beetje Frans.
0: Dwet. Dus je zegt
2: Joey,
0: het eigenlijk
2: Joey Dwet.
0: Joey Dwet Filet. Ik zeg eigenlijk niks, snap je? Joey Dwet Filet.
3: Moet je met je hoofd weer gestart.
0: Ja, snap je.
2: Ja.
0: Oei, maar goed. We hebben al geluisterd naar Shensia en Afalian.
2: Ja.
0: We gaan het in de gaten houden. En de tweede ronde gaan we ook benoemen. En dan gaan we kijken of Ivan echt gaat.
2: Ja, stay tuned.
0: Ja, man. En ik vind ook dat als Ivan gaat naar Afro Nation, moeten we iets doen met deze show.
3: Vind ik ook.
0: Okay, toch?
3: Ja. Live verslag of iets.
0: Ja, toch?
3: We bellen hem op.
2: Ja, ja,
0: ja,
2: ja
0: voor
2: is goed.
0: Iets.
2: Ja, we gaan iets in elkaar zetten.
0: Ja. Ja.
3: We gaan niet maar brabbelen.
2: Nee.
0: Jullie zijn niet hier.
2: Nee, dat is omschakelijk toch? On the job.
0: Oeh. Ja, opeens hoor je een hele goede naam van Galaxy Radio. Nee, maar wakka. Ja, oké. Dus dit to be continued again. Oké, wat we ook altijd hebben is de topic van de dag. Maar die ga ik nog niet benoemen, want ik heb twee nummers hier ook klaarstaan. Het zijn twee, ik wil ook zeggen dat die tweede ook Batisanka is, maar dat is niet zo. Maar het is wel in die high tempo vibe. Eentje is echt, Curaçao. En eentje is Suriname. En natuurlijk zijn dat twee landen die wij super vertegenwoordigen hier op bij Fidik Yadam at Galaxy Radio. Dus we gaan nu lekker luisteren naar The Ops featuring Cholo met Pletje. En vast bezig featuring Elka Safa featuring Op Tijd met Ze Zijn Jarig.

0: Waar is het feestje?
1: Hier is het feestje.
0: Bij Fidel Jannem is het feestje.
2: 30 oktober is het feestje.
3: Ja, maar we zijn aangekomen bij de topic van de dag. En de topic van de dag, we kennen het allemaal. Het is er altijd geweest, maar nu is het extra trending geworden. En iedereen wil er altijd bij zijn. Ik denk dat je het al weet wat ik ga zeggen, maar de topic van vandaag gaat over concerten. Kort gezegd, wat is jouw ideale concert? Van wie zou je nog graag een concert willen meemaken? Wie staat op de planning om te komen? En welke onvergetelijke concert heb je al meegemaakt? Daar gaan wij het vanavond allemaal over hebben. Hero bij Galaxy Radio, Fidi Galdem. En ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Als jullie denken aan concerten, waar denk je dan aan? En welke is je echt bijgebleven?
1: Ik denk aan Moshpits met concerten.
3: Naar welke ga jij? Travis Scott dingen?
1: Nee. Ik zeg maar mijn beste. En dat was op mijn eerste concert. Was Watch the Throne van Jay-Z en Kanye West. En dat was toen Niggas in Paris zeg maar pas uit was, het nummer. En ze hebben het misschien 7 keer gedaan. En mensen deden inderdaad Moshpits. En dat was gewoon... Was echt hard. Was een leuke beleving, een harde beleving. Maar daarom denk ik gewoon aan Moshpits als ik aan concerten denk.
3: Nee, ik ben nog nooit naar zo'n concert geweest. Ik ben wel naar Wuha geweest. En daar zag ik het wel. Crazy. Ja. Elke optreden, nieuwe moshpits. Ja. Like, ik moest gewoon aan de kant blijven staan, want ik wist daarvan, ja.
1: Nee, maar als ik dan bijvoorbeeld denk aan Caribbean concerten, dan denk ik aan een band. Mm. Zeg maar de artiest met band.
3: Ja, oké. En voor jou, Ben?
4: Ook niet echt Caribisch eigenlijk, die van Boyz II Men. Echt een heel mooi concert. Zo in Nederland waren ze.
1: Ja, Rotterdam. Ja.
3: Dat was vorig jaar. Dit jaar, vorig jaar, toch? December. Ja. Toch? Ja.
4: Echt hard. Want ik gewoon zeg maar, al die pokkels weer horen van vroeger. Meedansen, meezingen.
3: Ja. Nostalgie, dat snap ik wel. Ik wil eigenlijk zeggen Usher, want precies dat had ik ook. Maar goed, mijn zitplekken die wij hadden gekozen. Wij stonden helemaal bovenaan, dus boven die lampen. Snap je? Boven die lampen van die venue, daar zaten wij. Dus al die lichten, die schenen niet eens op ons. Ja. En we zagen Asher Azamir. En dan het scherm konden we niet goed zien, want al die, hoe zeg je dat, die dingen, die apparatuur die in die grid staan, toch?
4: Oh, die zit zeg maar bij, voor jullie dan.
3: Ja, voor het scherm. Dus we zaten daar maar gewoon lucht te happen.
1: Dat was wel
3: lid, want uiteindelijk gingen we een beetje opstaan, een beetje naar de zijkant, een beetje kijken, dat wel. Maar dus nu kan ik het niet benoemen. Dus de volgende keer als Usher komt, dan neem ik wel een, Dus ik wil eigenlijk zeggen, Vibes Cartel. Die vond ik gewoon nice. Ook omdat ik heb nog nooit Golden Circle gestaan hier in Nederland. Hè?
4: Dat was ook mijn eerste keer.
3: Dat was gewoon mijn eerste keer. En dat we gewoon daar waren en iedereen was gewoon daar. We zagen een aantal bekende mensen.
4: Die lading
3: van,
4: hij komt uit gevangenis, toch? Hij komt naar Nederland.
3: Ja, man. Ja. En ik vond het ook gewoon, ik heb dans al volgens mij nog nooit zo groot meegemaakt hier in Nederland.
4: Nee.
3: Gewoon een dansartiest. Ja, dus het voor mij
1: echt, iedereen was er, we wilden ook erheen, zeg maar. Ja. Ook al heb je niet direct affiniteit met dansen, maar voor Vibes Cartel kwamen mensen toch wel.
3: Dus voor mij, voor mij was het had een diepere meaning. Ja. Dus daarom zou ik zeggen die van Vibes Cartel. Ja, denk ik. Ja, oké. En vervolgvraag. Wat zou jouw ideale concert zijn? Of hoe zou jouw ideale concert eruit zien? En jij mag zelf bedenken, van A tot Z. Welke venue, welke artiest, wat zou het zijn? En wie zou het zijn?
1: Moeilijk. Kijk, wat ik wel al kan benoemen is, zeg maar, ik zou altijd gewoon een best wel wat intiemere venue willen gaan. Bijvoorbeeld de Ziggo Dome vind ik eigenlijk gewoon te groot. Ik neig daar eerder naar een Paradiso of zo om een artiest te zien. Dat je gewoon wat dichterbij bent. Meestal is
3: gewoon
1: de vibe.
3: Wat intiemer.
1: Ja, gewoon de intiemere setting. Welke artiest? Dan moet ik even denken aan gewoon artiesten die ik nog niet heb gezien, denk ik.
3: Maar je venue zou wel al Paradiso zijn.
1: Ja, dat wel. Ja. Zoiets of soortgelijks. Ja, maar ik denk wel Paradiso. En Ja, wie ik misschien wel nog zou willen meemaken. Maar dan, ik denk dat Paradies is te klein voor hem. Lil Wayne, lijkt me ook hard. Maar dan dat hij zijn oude tunes doen. Dus dat hij de oude Lil Wayne.
3: Dan zou ik ook gaan.
1: Mixtape Lil Wayne.
3: Als het zijn oude pokoes zouden zijn, dan zou ik ook gaan.
1: Ja, man, dat,
3: maar die tijd ken ik ook nog. Ja, maar die nieuwe tijd, het land niet.
4: Die zing je tijd toch?
3: Hey, maar ik loefde het, hè?
1: Ja, man.
3: Wat? Ja, maar dat was die, als je naar Skorrel gaat, je kijkt uit het raam met Lil Wayne.
1: Ja, precies.
3: Van,
1: ja, man.
3: Hey, wat?
1: Alsof je liefdesverdriet had. Terwijl
3: snap
1: nooit.
3: Je het zomaar? Ja, man. Ja, oké, ik hoor dat. Lil Wayne, oké. Paradiso, moe, gaat niet lukken, maar...
1: Ja, is moeilijk, maar... Zo, ja, dat is hard. Of, laat me, misschien... Afas. Lil Wayne Afas is al wat kleiner, dus niet zo groot als Ziggo, maar... Mm-hmm. Misschien Lil Wayne Afas of zo.
3: Oké, en jij Ben? Wat zou je zeggen?
4: Ik zou wel gaan voor de Ziggo Dome. En dan zou ik graag de artiesten willen hebben. De dansartiesten van de jaren 2000. Dus zo Biniman, Sean Paul, Vincent Vegas. En dat zijn allemaal die oude pokkels.
3: Dan te duur. Al die mensen daar. Hoeveel zou je... Je zou sowieso 1,50 moeten lakken daarvoor.
4: Die golden cirkel van 5 was al duur.
3: Hadden we niet al iets van 1,50 betaald daarvoor? Ja, toch? Ja, was sowieso ook... Ja, man. Ja.
4: Maar ik zou wel geld leggen om al die klassieke tunes weer te horen.
1: Klopt. En eigenlijk die vibe wat ze vorig jaar bij die Caribbean Music Awards, want toen had je Mr. Vegas, je had End of a Man, je had Ding Dong Ravers. Ja.
3: Waar was dat?
1: We hebben Caribbean Music Awards.
3: Oh, dat bedoel je. Ja.
4: Wayne Wonder komt nog, je hebt zoveel gasten die ik kan uitnodigen.
3: Ja.
1: Ja, zou wel gek zijn, maar ik denk te veel grote
4: Maar ik denk niet namen. In Nederland. Nee, ik denk misschien on the islands.
1: Of UK.
4: Of UK, ja.
3: Ja, UK is the place to be, hè. UK, dat is echt zo, hoor. Ja, UK echt.
1: Dat zou misschien in de O2. En dan inderdaad al die grote artiesten. Dat zou misschien wel een goeie zijn. Als je toch groot uit wil pakken.
3: True.
1: Ja.
3: Ja, mijn idealen. Kijk, ik wil eigenlijk gewoon zeggen Popcaan. Omdat ik wil Popcaan weer zien. Ik vond zo'n concert zo nice dat ik gewoon... Het was 2 dagen en ik zou 2 dagen gaan als het kon. You know, als het kon was ik 2 dagen geweest.
4: Ik heb
3: mezelf
4: nooit live gezien. Nee.
3: Oh, Popcaan vond ik echt goede vibes gewoon. En ik ken ook gewoon, ik luister dagelijks sowieso naar zoveel nummers van hem. Dus elke nummer die hij doet, daar heb ik gewoon affiniteit mee. Dus ik zou zeggen Popcaan, maar ik heb hem al gezien, meerdere keren. Maar ik zou zeggen Popcaan. Maar als het een artiest zou moeten zijn die ik nog niet heb gezien... zou mijn ideale persoon, denk ik... Ja, het zijn 2 mensen en het is niet in de Caribische hoek. Omdat ik denk van... Ik heb best wel wat artiesten al gezien die ik wilde zien. Dus ik zou zeggen Cardi B. En Cardi B heeft aangekondigd dat ze naar Europa gaat komen. Yes, hey, volgend jaar.
1: Ik heb Cardi B nog gezien.
3: Hier in Nederland.
1: Ja, man. Ja. Zoals ze
3: kwam ze niet encore? Ze kwam bij encore.
1: Ja, klopt. Maar ik was bij Ziggo ook. Wat? Ik weet niet. Wat, of Ziggo? Of Avas. Maar het was een feest. Het was niet haar concert. Het was gewoon een feest. Dat was geboekt. Maar toen was ze echt... Toen ze met Kodak Black... Wat was dat liedje?
4: Kodak Yellow.
1: Ik trip dood. Oh ja.
3: Oei.
1: Ja, met dat nummer. Toen ze echt net bekend was geworden.
3: Ja.
1: Toen was ze in Nederland gekomen.
3: Maar zouden jullie nu gaan? Als ze komt, als ze echt een datum heeft en zo? Nee, is niet jullie ding?
4: Ik ken niet meer zoveel muziek van
1: de ja.
3: Ik ben daar. Dus Cardi B, ja, als zij haar datum heeft en alles, dan ga ik wel naar die gaan, denk ik. Want ik ben wel echt super hyped over haar, dus haar zou ik willen zien. En als tweede, ja, sowieso Natalie Nunn. Welcome to Baddies. Everybody, whooping everybody. What?
4: Als
3: Natalie Nunn komt van Baddies.
1: Ja. maar ze maakt nummers. Dus.
3: Ja man, ze maakt nummers voor de Baddies. Oh, ja. Dus als Natalie Nunn komt, ben ik daar ook. Met al mijn vriendinnen. Being super ratchet, you know. En mijn vrouw. En zij gaat, you know, zij zorgt ervoor dat we veilig thuis komen. Want you know, het gaat luid en wild zijn. Ja man, als Natalie Nunn komt. Maar ik vind Natalie Nunn moet niet... Ze moet niet in een bitter of zo gezet worden. Of een kleine zaal melkweg. Ze moet groot zitten, want ik heb ruimte nodig. Want anders gaan chickies gaan matten. Ja,
4: eerlijk gezegd, ik zou haar echt in een ik weet niet, fable zetten of zo.
3: Echt, hey, wow. De audacity. Nee hoor.
1: Fable. Echt. Crazy.
3: Nee, en daarom het zijn pokkels voor de baddies. En je ziet dat. Ben could never. Never. Maar anyway, Natalie Nunn. Oké, ik denk het is weer tijd voor wat nummertjes. Topic van de dag is concerten. En we hebben nog wat, zoveel meer subtopics die we willen bespreken hierover. Maar voordat we daarbij aankomen, heb ik... Oké, wacht even. Ik wil twee dingen zeggen. Nee, ik wil even één ding zeggen. Ik heb een nummer klaarstaan van Team Fox featuring Matto. En het is een soort van compa beat. Er wordt niet op gezongen of gerapt. Het is gewoon een beat. Het is een heerlijke vibe. Ja, precies. Maar over die wil ik het eigenlijk niet eens hebben. Want The Good Girl, Bad Girl heeft een nieuw nummer uitgebracht. En hier moet ik gewoon even goed voor zitten. Want jullie weten, ik hou van It's Natasha. En zij heeft een nummer uitgebracht. Het heet Female Power. En kijk, wij zijn Fidi Geldem. En wij staan voor de vrouwen.
4: Past er dus, perfect bij.
3: Snap je? Ja. Dit moeten we gewoon goed belichten. Want de Top Girl heeft een super banger uitgebracht. En die hebben we hier ook klaarstaan. Dus zet je volume wat harder. Zeg je vriendin, kom uit de keuken, want er komt een big tune aan. Want hierbij hoor je It's Natasha met Female Power.

0: Is dit een tune of is dit een tune?
1: Banger.
0: Toch?
2: Yes, ja, zeker.
0: Man. Ja man, big up, it's Natasha.
2: Zeker.
0: Female power, out now. Check it op Spotify. Big things are gone.
1: Ik had hem entomal, hè?
0: Ik hoor dat, ik hoor dat. Yes, yes, yes. En we gaan door, want de topic van de dag is nog steeds concerten. En we waren al in gesprek over wie wij nog graag zouden willen zien en wat onze ideale concert zou zijn. Als jullie een eigen concert zouden geven. Dus stel je voor, jij had Lil Wayne, jij had die All-Stars van en Dansam en ik had Cardi B of Nelly. Dan, hoeveel zouden jullie betalen voor dat concert? Wat zou de prijs zijn? Die van Ben zou sowieso tanto duur zijn. Kan niet anders. Kapot voor artiesten.
2: Ja, ik denk een 75 barkie.
1: Voor twee barkie denk ik wel. Golden Circle dan.
2: Kill, ja, voor
0: Golden
2: die...
0: Circle, die twee barkie is al gewoon early bird like. Tanto artiesten, wat zeg jij? Weet je hoeveel je omzet moet zijn om hun allemaal te betalen?
1: Maar kijk, je verdeelt het wel over meerdere dagen. Dat wel.
0: Maar dat is
2: zou je dat doen?
0: Maar dat is fire als bezoeker
1: maar. Je kan niet, je kan niet allemaal. Hoe lang gaat het duren dan?
0: Oké,
1: dan
0: hoeveel is een weekender? En gewoon weekenderconcerten? Hou op!
2: Maar ja, dus jij bent eigenlijk gewoon een soort van Reggaeland-achtig.
0: Maar dan indoor.
2: Indoor, ja.
1: Ja, ja. Maar echt alleen met die All-Stars gewoon.
2: Ja, maar ja, er zijn veel All-Stars.
0: Oké, maar hoeveel zou je weekender kosten dan?
1: 350, 400 euro.
0: Ja, vind ik wel redelijk. Ja, ik vind het wel redelijk. Ja, want je zou een weekender moeten halen, want ja, al die artiesten zijn verspreid.
1: Ik ga niet drinken, ik ga niet eten.
0: Kauwgom, alleen kauwgom.
2: Ja, ik ga nog meer horen, alles.
0: Oei! Ik ga stuk. Ja, ik hoor dat. Hoeveel zou die van jou zijn? Oh ja, 75. Die van mij, oké. Okay. Ik denk dat Cardi B ongeveer 180 gaat zijn, denk ik. En ja, Nelly Nan, denk ik. Nee, don't be a hater, hè? Don't be a hater! Big up all my baddies, period. Ik denk. No, oh my god. OTL. Beter luister je vanavond naar ons en hoor je wat deze guys zeggen. Want ik wil ze uitschelden, maar we staan hier op de radio. Dus ik ga me in ook. Hou me in. Maar goed, shout out naar de baddies. Ben en Ivan could never, period. Oké, maar wel shout out naar Ben's vrouw, want zij is wel een baddie. Ik snap eigenlijk niet waar het mis is gegaan bij hem, maar goed, hè? Shout out naar je vrouw.
1: Nou, lekker of topic, hè?
0: Anyway, ik zou denken dat Nelly Non ongeveer 40 euro zou kosten. Ik denk dat dat een goede prijs zal zijn. 40 euro. Zij komt nog met tante bij, die zei, een stuk of 10, allemaal doen pokoe. Ja, jullie kennen ze niet, dus voor jullie is het niet interessant. Next. Even kijken, van waar denken jullie dat die concerten nu zo trending, waar denken jullie dat dat van gekomen is? Dus die populariteit omtrent naar concerten gaan en dat soort dingen. Want je ziet in Nederland zijn er ook opeens best wel veel concerten. Ja, iedereen geeft nu eigenlijk een concert.
1: Ja,
2: ik denk het is gewoon een andere manier en een beleving om een artiest mee te maken. En je merkt ook bij... concerten, dat ze hebben vaak gastoptredens. En dat maakt het dan ook leuk. Als je bijvoorbeeld weet van je favoriete artiest heeft een featuring met een grote gast en een grote guest artist. En misschien komt die wel. Dat maakt die beleving denk ik extra ook. Dus dat zal wel. Misschien is dat ook een beetje de reden.
0: Ja. En ik moet ook zeggen, hier in Nederland, als we even naar Nederlandse wateren gaan. Het is heel interessant geworden. Het is heel interessant geworden door de artiesten die nu eigenlijk de koppen bij elkaar hebben gestoken. Als je kijkt naar New Wave, het is weer aangekondigd voor, weet je, dus voor volgend jaar. Crazy, like SBMG, we gaan niet, maar hè. Wat een pijn. Maar goed, ik bedoel, dat maakt het wel interessant. Het is niet meer van, je ziet gewoon één artiest en... Dat is er wel, maar wat Ivan net zegt van ja, er komen zoveel andere artiesten bij omdat ze allemaal een beetje met elkaar samenwerken.
1: Ja, anders,
0: ja, en dat vind ik echt hard en dat miste echt een lange tijd hier in Nederland.
2: Klopt.
0: Die samenhorigheid om gezamenlijk concerten te geven.
2: Ja. En je zag het ook gewoon wat bijvoorbeeld Vibes had gedaan tot bij zijn Freedom City, die allereerste met al die artiesten
0: met
2: die
0: al die artiesten,
2: kwamen.
0: Ja.
2: En je ziet ik vind dat gewoon veel leuker, vooral als je zeg maar. Soms vind ik het ook zonde dat bijvoorbeeld artiesten staan bij een festival, zijn ze geboekt. En je weet van die artiesten hebben samen nummers. maar ze checken elkaar niet.
0: Ja,
2: denk ik van, ja, ja. Connect even met elkaar voor dat nummer dus nog. Want het zorgt gewoon altijd voor extra vibe, extra energie.
0: Maar misschien denken ze, nou, je betaalt me voor die 20 minuten. Ik ben daar 20 minuten.
2: Dat hoor ik ergens ook. Want meestal, nou, festivals zijn meestal in de zomer. En ja, ze toeren natuurlijk gewoon door. Dus zij denken over, ja. Maar aan de ene kant
0: voor
2: één
0: je
2: nummer.
0: Fans, ja, precies. Voor je fans
1: moet hebben,
2: ja.
0: Is het echt een kleine, you know, een hele kleine moeite eigenlijk om jouw first te doen van wat, 20 seconden of zo?
2: Precies,
0: like, ja, dat vind ik ook. Oké, en als we zijn, want we praten toch over Nederland nu. Is er nog iemand in Nederland die jullie graag zouden willen zien? Waarvan jullie denken, ja man, als die komt of die moet echt een concert geven. Of die, er komt al een concert en daar ga ik zijn. Of, you know.
2: SBMG is het enige.
0: Maar
2: hoop,
0: ga je?
2: Nee, ik hoop nog ergens een kaartje te bemachtigen.
0: Ik ga stuk.
2: Ja, sowieso kan ik je kaartje fixen, maar...
0: Maar ik wil geen jackpot betalen, maar
1: nee,
0: ik wil er wel graag
1: niet.
0: Zijn.
1: Ja, ja, ik hoor je zeggen. Ja.
0: Ik, wil wel,
1: ja.
0: Ik vind wel van... Ik kom van die tijd.
2: Ja, ik
0: dus
2: ook.
0: Dus ik
2: same,
0: vind
2: ja.
0: Het eigenlijk, ik vind het eigenlijk voor onze leeftijd.
1: Is het ook?
0: Ja. Toch? Ja, dus daarop denk ik van ja man. Ik weet zeker, als we gaan, met Gods wil gaan we. Als we gaan, gaan we kapot veel mensen tegenkomen.
2: Ja, 100%.
0: Allemaal onze leeftijdsgenoten.
1: Ja, ja, ja, ja, nostalgie
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja, ja,
2: ja,
0: man.
2: Ja, inderdaad, nostalgie. Ja.
1: Ik heb ook zo'n dansstal jasje heeft, zal echt... Maar het veel beter ook.
0: Ja man, echt. Ja. Het lijkt me echt zo tof om dat live mee te maken. Dus ja, SBMG hoor ik. Zijn er nog andere?
1: Ik zou het ding van een grotere funje willen zien. Kali.
0: Oeh, Kali. Ja. Ja, ja, dat was echt... Ja. Kali heeft ons echt een soort van... Het gaat om Kali Boy trouwens. Kali Boy heeft ons gewoon echt een soort van voorgerechtje gegeven.
1: Klopt,
0: en
1: ja.
0: Dat was dan toe lekker. Iedereen likt zijn vingers op.
1: Ja, ja, man.
0: Zo lekker, maar ik kom gewoon niet met hoofdgerecht.
1: Dus ik
0: dacht, ik heb mijn money's klaar.
1: Is het misschien op Paradiso?
0: Ja, heel leuk.
1: Ja,
0: ja, ja. Kali Boy in de Paradiso, geweldig. En vooral ook nu, hij maakt nog meer nummers.
1: Ja,
0: hij heeft
1: ja.
0: Nog meer bangers. Ja, ik denk Kali Boy in de Paradiso. Ja, dat zou ik... Want hij was toen in de Melkweg... En dat vond ik ook heel nice. Maar Paradiso vind ik ook echt passen bij hem.
1: Ja,
2: ja
0: toch?
2: Klopt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ook omdat hij... Ja, hij heeft ook gewoon een hele... rijkelijke geschiedenis. Want
1: ook,
0: Jamrock. Ja,
1: en,
0: toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Hij heeft gewoon zoveel meer. Dus ik zou het tof vinden als Kali Boy een concert zou geven... waar ook die stukjes uit zijn, you know, uit zijn verleden allemaal weer naar voren komen.
1: Ja.
0: En dan gaat het gewoon van die tijd... Nu naar deze tijd. You know,
1: ja.
0: En dan komt dan een PC, dan zie je Tribal Kush, zie je Kiba.
1: Ja, ja,
0: en snap je dat het dan... Hey, het is gewoon een storyline.
2: Ja.
0: Hou op, Kali Boy!
2: Ja, dat wil ik inderdaad nog aan toevoegen van... Meestal bij concerten, artiesten komen inderdaad met een story.
0: Mm-hmm.
2: Meestal. Een concert is meestal niet gewoon van... Je komt nummers doen, maar meestal zit er
0: ze
2: wel een verhaal
0: wat,
2: achter.
0: Ja.
2: En dat maakt een concert ook wel extra interessant.
0: Maar dat hoor je nergens anders, hè?
2: Nee,
0: als ze op
2: nee.
0: Een feestje komen, dan gaan ze dat echt niet helemaal zeggen.
2: Precies, ja. Ja. Ja.
0: Dat is waar. Nou ja, ik ga even ook recht zitten voor deze. Want jullie weten al wat ik ga zeggen. Het is tijd. Jay Johnson.
2: Oh ja.
0: Het is tijd voor een concert. Alsjeblieft, alsjeblieft. Het is tijd voor een concert. Ik heb je nu op een aantal evenementen gezien. En het was gewoon leuk. Het was leuk. Het was gezellig. Maar het was niet van jou. En ik heb iets nodig dat van jou is. Dus het is tijd voor een concert. Ik heb het al tegen Jay zelf gezegd. Hè. Ik heb hem al zelf gezegd van luister, het is tijd voor een concert.
1: Ja.
0: Want ik moet love stories horen. Want
1: moet
0: die
1: zeggen,
0: doet
1: concert
0: hij niet
1: in, waar was het ook alweer? Siggo?
2: Ik ben
0: Avas Live.
1: Topconcert.
2: Ik was weer die van Paradiso geweest.
0: Oh,
2: dat was ook echt top.
0: Die
2: ja.
0: Van Paradiso. Oh
2: ja,
0: my god.
2: Die was echt goed.
0: Ik denk dat die van Paradiso de beste concert is geweest van een Nederlandse artiest waar ik ooit ben geweest.
1: Ja, zijn show is echt goed.
0: Het
2: ja.
0: Was
2: ja,
0: zo,
2: ja, ja,
0: het
2: ja,
0: was intiem, het was zwoel. Hij deed al die juiste pokus gewoon.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Ik was gewoon helemaal van, oeh, oh Jay, het is tijd. Alsjeblieft, bless my soul. En ik denk, weet je wat ik ook denk? Ik denk van, voor Idonia had ik een TikTok gemaakt, toch? Van
2: ja,
0: wie
2: ja.
0: Gaat Idonia halen? Misschien moet ik gewoon een TikTok maken, Jay taggen. En dan gewoon zeggen, alle fans van Jay, comment hieronder. En laten we die man laten zien dat er tantoe mensen zijn die wachten op het concert.
1: Dat wordt de restraining order.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik ga wel ver, hè. Maar goed, ik zeg je eerlijk, hij is wel gewoon een echte fan. Ik ben een echte fan.
1: Ja, ja, ja, ik kan het proberen.
0: En weet je wat het ook is? Mijn kinderen weten dat hun kennen die pokus van Jay ook. Of ze luisteren het waarschijnlijk zelf niet. Maar ik ben zo'n superfan. Mijn kinderen luisteren het ook. Dus dat betekent, je moet weten, ik ben op lange termijn bezig. Je. Lange termijn. Mijn kinderen gaan later 20 plus zijn en gaan denken, wanneer ze die comfort Fieri willen krijgen, gaan ze Jay luisteren. We gaan ze zeggen, ja, mama luisterde altijd naar Jay. Snap je? Dus bij deze Jay. Ja, man. Hey. Ik ben eigenlijk ook ambassadeur. Dus als hij wil, ik kan nog via Fidi Gelden voor je promoten. Hey, wow. En als stuk, ja man. Ja. Dus Jay. Zouden jullie gaan?
1: Ja.
0: Als Jay een nieuw concert zou geven?
2: Jawel, maar ik hoop dan wel weer op een soort van nieuw album. Liefst weer een beetje compa richting.
0: Mm-hmm.
2: Dan ben ik daar. Ja.
0: Ik bedoel maar van Jay zou altijd over liefde compa pokus kunnen maken. En ja, ik zou er niet verveeld van raken.
2: Klopt, daarom. Ik hoop gewoon op een deel 2 van wat hij...
0: Van die love stories. Ja man.
1: Het was
0: ja.
1: Een no skip album hoor. No skip.
2: Ja, klopt. Mm-hmm. Ja, man. Mm-hmm. Echt een goed album.
0: Ja, echt. En daarna gewoon, brengt hij gewoon losse singles uit. Nee, man, we willen weer jackpot krijgen toch. We wachten hierop. Maar goed, ik denk dat dat een hele goeie ook is om te doen. Dus ik moet even kijken of ik mijn stoute schoenen aan kan trekken. Mm-hmm. En dat ik even, zo'n TikTok kan maken. Maar ik vind het wel spannend. Maar vooral omdat ik zeg van, jullie moeten commenten. Dadelijk 3 comments. Weet je, we willen dat je komt.
1: Ja,
0: maar ik denk
1: ook. Dus...
0: Idonia was gelukt, hè? Ja, Idonia was gelukt. Daarom ben ik eigenlijk zo gemotiveerd. Want dat geeft mij het gevoel dat ik wel wat kan bereiken. Snap je? Ik heb wel enigszins invloed. En ik heb enigszins ook wel gevoel.
1: Hey,
0: ik heb enigszins ook wel gevoel, want de smaak die ik heb. Snap je?
2: Ja.
0: I'm the voice of the people. Dat vind ik.
1: Wat een ego. Wat een ego.
0: Haters gonna hate. Is het tijd voor een pokoetje? Of gaan we nog eentje... Dat komt door Ben.
1: Heb je gemanifesteerd,
0: hè? Is die Beva Ben. Even kijken. Nee, we gaan gewoon lekker muziekje draaien. Want het blijft een zaterdagavond. Anders zijn we zoveel aan het kletsen. Dus hierbij Kevin Little met Last Drop.

0: Heerlijke Fidie Gelden vibes. Zaterdagavond en we zijn er weer bij. Ja, het is zover. Helaas, er is de tijd van komen en er is de tijd van gaan. En het is tijd om af te sluiten. Helaas, we moeten gaan. Het was gezellig. Het was leuk. We hebben gesproken, gelachen. En het is, ja, het is voorbij. Maar goed, het blijft de zaterdagavond. En de avond is nog jong. En ook hier bij Galaxy Radio is de avond nog jong. Dus blijf vooral hangen. Hou je volume lekker luid. Want het wordt nog super gezellig hier. En als het allerbelangrijkste, wat je ook gaat doen, be safe. En tot volgende week.
1: Later.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
3: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 11 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven Strijp S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland het initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Nu, in de bioscoop.
13: It's going down like that tonight.
14: All night, I'll be staying up.
15: Nighttime, right time.
16: We gon' do some things.
17: Elevate your nights with the sound.

0: De hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes, I feel good. So good. Bang, bang. So good. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Yes, and we are back in full effect. Het is je host, Goudje Get. En jij luistert weer naar Galaxy Radio op deze heerlijke vrijdagavond After 9. Dat betekent van 9 tot 11 hoor je moi en mijn broertje Nyo. En hij is altijd aanwezig. Sowieso ben ik met hem hoe hij met mij is. Mag ik alsjeblieft een applausje voor mijn broertje Naski?
3: Garantie man, ik ben blij dat je weer weg bent man broski man. Snap je, het voelt niet compleet als jij niet bent. Snap je, kijk die lach, kijk die lach, die wil ik zien.
2: Ja, we zijn er weer helemaal bij. Het is heerlijk ook om weer terug te zijn. Ik merk gewoon van, er is gewoon een vrijdag overgeslagen. Maar dat kan niet.
3: Dat kan niet, maar ja, je moet ook genieten in Libië, snap je? Je moet ook even onder de palmbomen zijn. Even rust pakken, dan kan je als je terugkomt nog meer gas geven, snap je?
2: We moesten werken, we moesten werken.
3: Belangrijk.
2: En natuurlijk is niet alleen Naro erbij. Hij is ook altijd met ons. De afgelopen weken laat hij zien van, ik hoor hier thuis. Dus hij is ook met ons sowieso thuis. Maak een applausje voor mijn andere broertje, DJ Fesley.
4: I see.
2: Ja. We zijn er, man. I see you shining met die nette blouse van je.
4: Ja, vandaag wel.
3: Hij komt 30, hè?
2: En ja, ik zeg het eerlijk, ik kijk naar die man. Ik zie outfit, strak, lijntjes. Alles wat Fesley doet, ik begrijp hem.
3: Ja.
4: Ja, vandaag? Vandaag, ja, man. Vandaag, zijn we aan.
2: Deze weekend zijn we aan, man.
3: Maar wat is het, man? Je straalt me, jongen.
2: Ja, maar wat heb jij deze weekend staan dan?
4: Hierna ga ik naar Chicago Social Club, Amsterdam.
2: Mm-hmm.
4: Morgen hebben we gewoon Junta.
2: Ja.
4: En daarna heb ik een boeking in Maggie's, Utrecht.
2: Ja.
4: En daarna ga ik naar Amsterdam. Bij Jimmy Woo.
2: Wat? Deze man is helemaal. Hele weekend is die man op mijn plan, man. Hey bro, anders zijn we hier tot 11 uur nog steeds bezig met jou, man. Hey Naro, wat hebben we staan voor de aankomende 2 uur?
3: De aankomende 2 uur. We beginnen met de release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En je weet, we hebben die strijd van wie gaat de throwback van de avond hebben. Is het ma, of is het ja, of is het ha? Snap je? Dat gaan we zien. We zullen stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag of een motivational speech. Ligt de aan, je weet hoe de wind staat. Ook gaan we weer live op TikTok, zodat jij een shout-out momentje kan krijgen. En je weet, het is maar 1 minuut, dus hou het kort en hou het krachtig. En we hebben een koude sterke artiest in de building.
2: Ja? Hebben we een sterke artiest vandaag?
3: Ja, maar we hebben een giftige. Okay. Een brede guy, die man heeft flows. Als hij binnenkomt, denk je, oh ho. Snap je?
4: Dus ik heb eigenlijk een vraagje over niet. Mensen, willen jullie het alvast weten?
3: Nee. Moet ingetuned blijven.
2: Ingetuned blijven. En je hoort mijn broertje Naro heel goed. Er komt zometeen een hele, hele sterke artiest in de motherfucking studio. Maar wil jij een mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons? Dan kan je ons bereiken op het app of belnummer van Galaxy Radio. Dat is 085-029-4x2. 085-029-4x2. En dan kom je live in de uitzending. En dan kan je gewoon je mening met ons delen. En jij weet, we zijn hier tot en met 23 uur. De afspeellijst voor de aankomende 2 uur waar we jou heel happy mee gaan maken. Henkie T met 4 donnies. Goudje is ook alweer bijna 4 donnies. Ik heb Philly staan, we hebben Shep, we hebben Clap & Fly, Ritz, Momi, Lassie, Topperig. Genoeg voor de aankomende 2 uur. Jij luistert naar Galaxy Radio. Doe niet weg, zet die speaker harder. En als je live aan het meekijken bent, kijk het hier. We gooien hem altijd op. Peace sign. Shout out naar jou.
4: Wow.
2: Hey, maar hey, Nari, weet je wat me ook is opgevallen?
3: Wat de boske?
2: Die logo van ons is veranderd, man.
3: Ja, man. Ja.
2: Het is die after night, man. Hey, zou dat een bad voor dit, man?
3: Is zo'n bad of zo, man. Ja, man. Ja, nee, man. Super lady, man.
4: Ja,
3: man. Dit is onze logo, logo. Dan weet je gelijk hoe laat het is. Dan weet je gelijk van de energy en vibes zijn hoog. Begrijp je?
2: Dit is hem, dit is hem. Met deze ben ik heel blij. Met deze ben ik heel blij. Shout out naar Bart voor dit, man.
4: Shout out naar Bart.
2: Oh,
3: drie keer.
2: En dan zometeen hebben we de release Friday. Maar we gaan even naar een kleine Henkie T met 4 Donnies. En dan pakken we het weer even op. Wat zeg jij, man?
3: Perfecto, man.
2: Dan let's fuck it go.
4: Geen Donnies.

0: Foutje en Naro. After 9.
1: Yes, After 9 hier op Galaxy Radio. En natuurlijk hebben we weer een ander segment. En jij weet al wat er gaat komen, want we hebben een standaard formule ongeveer hoe wij de show inkleuren. Soms komen we een beetje anders, maar jij bent altijd up-to-date van de nieuwe pokoes als jij dat hebt gemist. Dus mijn broertje Naro gaat eventjes uitleggen wat er deze week is gebeurd. Maar voordat we dat doen, dan moet je eventjes die jingle weer begrijpen. Van, oh ja, als ik die jingle hoor, dan weet ik, we zijn weer back.
0: Goudje en Naro, After 9 Release Friday.
1: Yes, en dan is het tijd voor Release Friday. En vandaag hebben we een korte maar krachtige lijst, maar deze is lit. Dus hou je oren spits. We hebben Mensa Serrano met Wasabi. We hebben Blakka Gangster Band. We hebben Ritz Avenue de hele week. Philly komt goed. En als klappen, als kerst op de taart hebben we Moela en Lijpen HVP.
2: Fesnie,
1: wat valt je op aan deze les?
2: HVP.
1: Ja?
2: Ja, maar die heeft me wel... Deze week komt die wel echt vaak. Mm-hmm. Vaak voor. Okay. Voor mij dan.
1: Ja, heb je maar beseft?
2: Of nee, zeg je alleen nee, reeltjes? Ik zeg alleen reeltjes, man.
1: Ja. Nou, man.
3: Ja, Boski.
1: Voor mij is het Blakka. Gangster Ben.
3: Ja, hij is Bakka ook, hè?
1: Ik vind dat
3: is
1: hij
3: Blakka
1: zich...
3: Blakka en hij is Bakka.
1: Ja. Ik vind echt dat hij zich heel goed herpakt met Mapapa.
3: Supersterk. Hij zat die nooit eens weg geweest.
1: Ja, man.
3: Kijk, hier ben ik dan.
1: Ja, je ziet wel, hij is ouder, volwassener geworden.
3: Zeker weten, ja, man.
1: Maar
3: dat merk ik ook direct op.
1: Ja, maar deze dingen laat het wel lukken. Ik heb deze wel beseft. No cap.
3: 100.
1: En ik ben blij dat hij hem zo dropt, man.
3: Ja, man, zeker weten, man. En ik denk dat hij nog heel veel in de koelkast heeft. Maar ik ben benieuwd wat voor sound, wat hij allemaal gaat brengen nog dit jaar. Dit jaar is bijna afgelopen natuurlijk. Maar ik denk wel dat hij nog een paar dingen in de vriezer heeft. Zo van, dit is die kleine voorproefje van 2026. Maar 2027 is het
1: Wat denk je dat Blakka aan het aansen is op een hit? Omdat hij natuurlijk, we gaan niemand hier bij Galaxy kleineren. Natuurlijk, hij was met Kulas, maar Kulas zit in een hele lijp.
3: Ja, ja.
1: Denk je dat het toch een bepaalde effect op hem heeft als persoon zijnde? Want die laatste van Kulas Boef en...
3: Ja, die mama kreeg grappen, man.
1: Ja, maar die staat er niet eens tussen.
3: Hij is die guy van het moment, man. Dat kan je wel zo stellen, zeg maar.
1: Ja, maar hij heeft nu eentje met Boef en Atom.
3: Ja, dat is een giftige combinatie, man. Dat is een million combination. Yeah. Iedereen
1: maar weet
3: dat het zit echt goed in elkaar.
1: Maar denk je dat het hem bezighoudt ergens? Dat die motherfucker denkt van, hey shit, maar ik niet...
3: Ik denk sowieso, maar dat is met elke artiest. Ik denk dat niemand echt wil achterblijven en iedereen wil, je weet toch, die tune hebben en lekker in een lekkere flow blijven en een lekkere stijgende lijn. Dus ik denk dat hij echt gedreven is van, je weet toch, ik wil ook daar zijn, je weet toch, ik kom er ook aan, nu ben ik Bakka en geloof me, je weet toch, ik kom er aan, je weet toch. Dus ik denk wel dat hij wel extra motivatie eruit haalt. Maar ja, dat is met elke artiest, toch, zeg maar van... Als je ziet van, je weet toch hoe het gaat, hitje na hitje na hitje, dan is het logisch dat je dat ook voor jezelf wilt, toch?
1: Ja, dat is helemaal duidelijk. En daar sta ik er ook in. Daar sta ik er ook helemaal in hoe jij precies uitlegt van, je bent sowieso bezig met een soort bepaald concurrentie. Dus ja. En
3: als maar dat is goed. Dat houdt je scherp.
1: Houdt je scherp, gezond.
3: Anders ga je misschien te comfortabel voelen. Dus je moet je nooit comfortabel voelen. Ook al heb je 8 hitjes, 10 hitjes. Je weet toch, je moet sowieso altijd humble blijven. Weet je, wat je krijgt kan zo van je afgenomen worden. Snap je dus?
1: 100.
3: Blijf alle tijden werken gewoon.
1: Gang shit. Dan hebben we natuurlijk ook mensen. Serrano Wasabi.
3: Ja, maar dat is de gouden combinatie. Dat is de combinatie van het jaar, man. En daarbij wil ik ook zeggen. Mensen en Serrano hebben de meeste luisteraars van Nederland op Spotify. Niemand praat erover, maar ik zeg het wel eventjes.
1: Ja, zeg
3: maar. Ja, man. Ja. Ja. Mensen en Serrano hebben de meeste luisteraars op Spotify. En dat ga ik nu even erbij pakken. Mensen heeft 3 miljoen. En Serrano heeft op dit moment 4,2 miljoen. Met Mapapang. Dus dat is super giftig,
1: dat
3: man.
1: Dat zijn cijfers, man.
3: 3 miljoen en 4,2 miljoen. En Lil Kleine heeft 2,9 miljoen. Dus hij is dat 100.000.
1: Ja, hij staat de hele milie erboven. Ja. Geen grappen, man.
3: Nee, een tonnetje.
1: Een tonnetje.
3: Maar Serrano, wat hij heeft gedaan, wat hij heeft geproduceerd. Hij geeft van land naar land, van hier naar daar. Toen met die.
1: Nick was on the job.
3: Nick was on the job. Echt om werken. En die combinatie van Mens en Serrano is, ja man, is goud waard, man.
1: Sterk. Fancy, dat zie ik ook Rits. Heb je Rits besef?
2: Rits heb ik wel besef, man.
1: Oké, praat een beetje erover. Man.
2: Ik heb hem ook, zeg maar, op Pula zag ik hem echt vaak voorbij komen, mm-hmm. man. Met de release natuurlijk. Mm-hmm. Toen had Galaxy had hem ook nog gepost in de nieuwe release. En ja, bro, al mijn omo's die luisteren allemaal naar Rits, man. Ja, man.
1: Oké, sterk.
2: Ik leuk om een spleetje.
1: Rits.
3: Ja.
1: Je laat me stikken in deze bitch, man. Oké, en dan Philly, komt goed. Die heb ik niet voor.
3: Ik heb wel, man.
1: Ja?
3: Ik heb wel, man. Nee, ik heb hem ook doorgestuurd omdat veel mensen zeggen dat ik op Philly lijk soms.
1: Dat weet ik wel.
3: Je hebt weer een tune uitgebracht. Dus ik ging hem gelijk checken. Ja, Philly is gewoon Philly. Philly heeft die bas. Philly is echt, hij is echt erg, man.
1: Ja.
3: Als hij gewoon consistent blijft, dan durf ik gewoon te zeggen dat hij bij een van de top rappers van Nederland hoort. Maar die woordenschat van hem, hoe lyricaal hij is, mensen beseffen dat nog niet, maar hoe hij met die woorden speelt. Maar misschien gaan ze over een paar jaar beseffen hoe hij met die woorden speelt, is ongelooflijk, ja, man. Is en sowieso Rits, ik mis niks van Rits. De Rits is ook echt koude gift. Hij heeft gewoon die arrogantie, die scheid van weet, ik ben Amsterdam, man. Ik ben nieuw, wat dan? Je weet dat die content van hem ook super funny bij die tanden. Ik geef een stuk, maar hij kan ook gewoon comedian worden.
1: Want hij speelt zichzelf ook. Hij denkt gewoon van, hé, weet je wat, ik zit in die stoel en ik ben die tandarts.
3: Ja, dus ik doe het zelf gewoon.
1: Ik doe het zelf gewoon, man. Ja, man. En dan heb je natuurlijk ook Moela en Lijpen, dat is wel een collega. Dat ik dacht van oké, deze hebben we wel even nodig
2: lang.
1: In de scene.
2: Ja, man, lang.
3: Die hadden we echt nodig, maar deze, deze is echt super giftig, man. Ik vind Lijpen sowieso een van de beste rappers van Nederland, man. Altijd gezegd. Man.
1: Ja, no cap, dat is gewoon, dat heb ik dan natuurlijk met die dobbel.
3: Ja, man, ja. Hij zit ook in die
1: alleen, hij ziet die dobbel niet voorbij komen man. Deze week even.
3: Nee, maar boeder, weet je wat hij heeft gedrukt, hoor? Hij denkt ook van,
2: hij denkt ook wel even onder de palmbomen, come on, man.
3: Snap je, eventjes, bro, en dat weet je hoeveel tunes hij heeft gedrukt. En allemaal bangers, hè, boe. En die waterschat, boe, die is alienachtig, man, van hem.
1: 100. Maar weet je ook niet in die afspeellijsten zie? In de release Friday?
3: B.
1: Naro.
3: Ja, maar klopt, maar ik kom eraan, man.
1: Ja?
3: Ik kom eraan. Ik heb een nieuwe klaar liggen, ik moet hem nog tapen. Want ik werk zo van, ik maak het en ik breng het gelijk uit. Maar deze, ik kan je vertellen, dit is een dembo.
1: Ja?
3: Dit is een dembo, maar Eddie. Laat me die titel nog voor me houden.
1: Maar wanneer krijgen we een preview ervan? Ja, man.
3: Ik moet hem nog opnemen, dat zeg ik je.
2: Dat kan ook niet.
3: Maar hij is al daar. Dus zit er denken of ik ga maandag naar de stuur of ik ga Tamara naar Scheisse kant. En dan blijf ik daar tot maandag en dan gaan we alleen maar werken in de studio. Maar even kijken wat dat go nog. Maar hij wordt sowieso maandag getaped of Tamara. Maar dat komt goed. Hij komt misschien nog meer eraan. Maar deze... ik kan alleen vertellen, die titel is Papi MS, man.
1: Oké, zeg minder. Jij als Galaxy Radio luisteraar hebt het gehoord. De Release Friday met hele dope artiesten erin. Natuurlijk, volgende week vrijdag zijn we weer terug met de Release Fridays. En dan houden we het natuurlijk in de gaten wat de rap game in Nederland doet. Nu heb ik hier Naro met Komt Goed.

plekken zo verbrand, dus dan blazen ze terug. Geen chat set live, we gooien de hazes in de lucht. Krijg geen chat lag meer door rondjes rijden met die drugs. Zat toen niet eens vast, maar ik heb jarenlang getucht. Zat achterin, zonder kaartje in de bus. Met een kaartje in mijn jas, misschien breng

0: elke dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om uit de fucking shit te komen. Je weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: This is
2: the sound.
1: Galaxy Radio.
2: Turn up that hip-hop.
3: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: on FM, DAB, online en on our free radio app.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
2: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
3: Waar was hij?
2: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was, man. Bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
4: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
5: Ik ken jullie namen niet uit mijn hoofd.
2: Oké. Ik hoor je.
5: Nee, ik was het niet.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
6: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
7: Hey, yo, everybody.
8: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
9: I'm here.
10: Yes, sir.
8: This is Galaxy Radio.
11: Goudje en Naro in After 9, hier op Galaxy.
12: Number one.
13: Galaxy Radio.
0: Your number one playlist provider.
13: You the number one.
0: For hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
0: Available in the Apple or Google Play Store.
1: We are Galaxy Radio.
14: Avenue!

0: hier op Galaxy.
1: Hey, geen geitjes met rits, man.
2: Wat abnormaal.
1: Nee, maar deze man weet echt wat hij aan het doen is.
2: Dit is rap.
1: Ja, maar van waar komt dit dan?
2: Echt, de rap is back. Dit komt van hem, neef. Ja. Dit komt van ziel, neef. Dit komt van... Ja, ik ben die guy. Daar komt het van.
1: Ja, want we kennen Rits natuurlijk ook als storyteller. Mm. Die man weet dingen te brengen, ook in bepaalde love songs.
2: Zeker weten.
1: Maar dit is gewoon straight up rap, nigga.
2: Ja, man, dit gaat kwijt, man. Hier hou ik van ook, man. Jee, toch?
1: Ja.
2: Hier
1: ja.
2: hou ik van. Maar ik maak de hele week. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Hé, kap
1: hem. Maar hé, hoe ging die lijn van hem?
3: Ze vinden me leuk om een spleetje.
1: Geen pacings.
3: Oh ja, geen pacings. Geen gatje.
1: No man, deze man heeft me wat verrast met deze. Ik geloof het heel erg.
2: Deze is keihard, man.
1: Naro, wat hebben we nog in de aankomende 2 uur staan, man? Ik ben echt helemaal para hier aan het worden, man. Wat hebben we nog meer staan?
2: De aankomende 2 uur. Mm-hmm. We hebben natuurlijk Release Friday gehad.
1: Ja.
2: Throwback gaat er nog aankomen.
1: Mm-hmm.
2: Stellingen gaan besproken worden.
1: Ja.
2: En het is nu tijd... Voor het TikTok-momentje.
1: Eh? Wat is het tijd?
2: TikTok-momentje.
4: En jou, hoor. Goudje en Naro doen weer een shout-out-momentje. Here we go.
3: Hi, see. Laat me je gelijk meenemen. Hi, laten we even shout-out naar Winstreek. Shout-out naar Vienti. Shout-out naar Nina. Shout-out naar Airline. Shout-out naar Gadisha. Shout-out naar KB. Winstreek. Lisanne. Even kijken, shout-out naar Kimberly, shout-out naar Samantha, shout-out naar Anne.
1: Je hebt nog een kleine 20 seconden hoor.
3: I see. Shout-out naar Shani Banani. Even shout-out naar nog een keer KBK. Damn! even kijken. Shout-out naar Jongste, shout-out naar Rashi. Shout-out naar... Shit.
1: Tijd is voorbij, man.
3: Shit.
1: Heb jij nu het TikTok-momentje gemist? Geen stress, we got you. Volgende week vrijdag zijn we weer back in full effect. Dan kan je ons bereiken op 085-029-4x2. Dan kan je een shout-out doen door de telefoon of in de live van DJ Fansly, zijn TikTok.
4: See.
1: Dus heb je gemist, volgende week vrijdag zijn we er weer. Precies stipt 21 uur en wat is het nou?
3: 35? 34?
1: 32 ongeveer.
3: Zoiets.
1: Ja toch? Dan kan je ons gewoon bereiken op 085-029-4x2. En ik hoor dat onze artiest... echt in de buurt is. Dus we gaan het zometeen meemaken. Stay fucking tuned. Ben je aan het luisteren in de auto? Zet die radio harder. En als je live mee aan het kijken bent, kijk die peace sign van mij, Nari en Fansly hier. Doe met ons mee. F9. Doe niet bang. Bubble.

0: Yes, Galaxy Radio met Goudje. En hij is offline. Dat kan ook gebeuren.
1: Dat kan ook gebeuren. Dat kan ook gebeuren, toch? Je moet opwaarderen, toch?
0: Ja, dat kan ook. Primo jongen uit de prison, ik weet niet wie heeft gebeld, maar je bent. Hey, ik denk dat het gewoon tijd is voor.
2: Stelling van de week van Naro.
1: Yes, en de stelling van deze week is als volgt. Independent blijven is tegenwoordig slimmer dan tekenen bij een label.
0: Yes, vind ik wel.
1: Ja. Waarom?
0: Omdat, weet je waarom? Al die pap is van jou.
1: Ja, dat wel.
0: Alles is van jou. Want Stefan, die pokoe gaat echt kwijt. En jij hebt die millies. Mensen maken dingen op je sound, boekingen. Alles is van jou. Maar dan laat je ook zien dat je sterk bent.
1: Dat wel. Als je alles zelf kan, moet je het gewoon zelf kunnen. Je moet ook een pap hebben voor die content en alles. Gewoon,
0: nee, maar Nari.
1: Als artiest zijn er zelf, je moet wel een klein beetje pap hebben. Je weet toch, als jij die netwerk niet kan leggen, als jij die netwerk niet hebt of het lukt niet.
3: Dan wil je
1: en,
3: niet.
1: En je hebt die middelen niet, dan is het wel slim om eventueel aan een label te denken.
0: Maar Nari, doe niet bang. Want weet je waarom? Wanneer jij nu een content maakt, dat is die cameraman, is veel goedkoper dan die clip op YouTube.
1: Ja, dat
0: nu
1: waar.
0: Is het echt de juiste moment om independent
1: ja,
0: te zijn.
1: Ja, dat waar. Ik denk het perfecte moment.
0: Ja, toch?
1: Maar ja, je moet het wel begrijpen, je weet toch?
0: Maar,
1: of je moet het zelf doen, want die content alsnog, als jij bijvoorbeeld 8 reeltjes wil, ga je alsnog betalen voor die edit en
0: no
1: alles.
0: Cap, no
1: snap
0: cap,
1: je
0: no
1: wat
0: cap.
1: Ik bedoel?
0: Maar zou jij nu tekenen bij Leben als je morgen...
1: Nee.
0: Niet, hè?
1: Nee, zeker niet, man. Zeker niet, maar ik niet, man. Kijk, een label gaat je tekenen wanneer ze zien van, oké, je weet toch, je gaat echt lekker, je gaat echt viraal. Snap je, als je toch al viraal gaat, en boe, mijn netwerk is super crazy, snap je, die heb ik al jaren opgebouwd. Dus, je weet toch, wanneer ik, zeg maar, die hit te pakken heb tussen aanhalen steek en ik wil iemand erop, dan kan ik dat gewoon... Hey.
0: Hallo?
1: Je hoort wat ik doe, je ziet toch wat ik doe. Dan spring jij eens even lekker op en dan krijg je een paar procentjes. Maar niet te veel, want ik ben niet dom.
0: Nou, maar ik word helemaal ja. Dus dat is gewoon get paid voor jezelf.
1: Tuurlijk, of
0: ja,
1: course.
0: Man. Kijk, 100%.
1: En ik heb way back op bij labels. Ik maak lange muziek daar vandaag. Nu ben ik gewoon entertainer around. Dus ik ken het spelletje, weet je. Ik weet hoe het werkt. Ik weet wat ik moet doen. En ik weet nog toen ik net kwam met Andy Dingen daar. Toen hij helemaal viraal ging, nu staat hij op 1,8 miljoen, maar toen hij net kwam, wilden mensen met me werken op producers en noem maar op. En dan dachten ze dat ik niet wist van die procent en alles, hoe het alles werkt. En wilden ze alles af, maar ik zeg, no, voordat ik kom,
0: wil ik zien.
1: Wat is wat? Die procent moet daar zwart op wit zijn, tap, alles moet mooi netjes, die boemer stemmen, die royalties. En dan kom ik, want anders ben ik daar voor niks. Dan zeg je dadelijk van, hey, alles staat er en wil je mij maar 5% geven. Of, dus ik bespreek alles van tevoren voordat ik ergens kom, snap je? Ze zei, of ik hoorde niks van, laat maar, ja, dat dacht ik al.
0: Frisley, hoe sta jij in deze stelling?
3: Nee man, independent.
0: Ja, niet independent?
3: Wel.
0: Oh ja, oké.
3: Wel, ja man. Want precies wat je zegt, doe niet bang. Je moet het zien als een eigen business.
1: Ja.
3: Je kan niet zeggen van, hou mijn handje vast om deze business op te zetten.
0: I like that. Daar hebben we nog eentje.
2: Goudjes, stelling van de week.
0: De stelling van de week van moi. Wie onafhankelijk wil blijven, moet accepteren dat groei langzamer kan gaan. Dus ik herhaal mijn stelling. Wie onafhankelijk wil blijven, moet accepteren dat groei langzamer kan gaan.
1: Ja, het kan. Het kan langzamer gaan. Kijk, als jij die netwerk niet hebt en alles wat je doet slaat niet aan en je hebt geen links met andere artiesten, toch om bijvoorbeeld, bijvoorbeeld laat me zeggen, als jij een tune hebt, en een label hoort bijvoorbeeld topper erop, dan kunnen ze die schakel wel maken voor jou. Maar als jij zelf die connectie niet hebt en dingen en ook die pap niet en helemaal niks, 0,0 oogjes,
0: dan gaat het langzamer, ja.
1: Dan gaat het langzamer, maar je kan ook op van de dag van vandaag kun je opeens die hit te pakken hebben, snap je? Maar als het echt langzaam gaat en je gaat al een hele tijd niet vooruit en je ziet geen progressie, dan is het misschien wel slim om bij een label te gaan, gewoon dat je in de picture komt.
0: Ja, in de picture
1: en je kan misschien voor één album tekenen of je weet toch, je moet dat gewoon voor jezelf bepalen wat je wilt. Maar dan, kijk, dat is wat ik zeg, dan is een label wel handig. Dus het kan langzaam gaan als je niet in de picture komt, als het echt niet... echt niet lukt. Dus dat moet je wel accepteren. Maar ja, als je echt independent wil blijven, dan moet je gewoon blijven strijden en hopen dat die dobbelsteen een keer op 6 komt, snap je?
0: Precies dat. Sta je achter mijn stelling?
3: Ja en nee.
0: Niet?
3: Ja en nee.
0: Oké, neem me mee. Ik heb natuurlijk ook een tegenmening nodig.
3: Ik refereer het naar mezelf.
0: Ja.
3: Oké, ik ben DJ natuurlijk. Dit is niet te missen. Maar tuurlijk merk ik dat dit langzamer is. Dat het langzamer gaat dan als ik kijk naar andere mensen om me heen.
0: Ja.
3: Maar dan weet ik ook van, ik heb zelf langzaam gewerkt.
0: Mm-hmm.
3: Snap je? Niemand gaat het voor me doen.
0: Ja.
3: En heb je moeite met netwerk maken, zorg dat die netwerk jou gaat maken. Snap je? Val gewoon lastig.
1: Ja, maar dat moet in jou zitten.
0: Die brutaliteit.
1: En daarom zeg ik van, je weet toch, als je het zelf niet kan, als het zelf niet lukt, dan is het label handig. Dan heb je gewoon iemand die dat voor jou doet als je ergens bent, of evenement, of bij een booking, of weet toch, die praat voor jou, die doet alles voor jou. Snap je? Je hoeft alleen maar jouw ding te laten zien. Dat is wat ik bedoel.
3: Ook, zeg maar, kijk, ik had wel een netwerk waar ik mee iets kon doen,
0: ja,
3: maar ik was koppig.
0: Ja.
3: Ik was echt koppig. Ik dacht, nee man.
0: Wat is pan? Hoe ben je koppig? Hoe ben je koppig, maar je het niet eens, Jay?
1: Wow. Hey, come on, maar ja man, ik zie wat je doet daar.
3: Hij is teruggekomen.
1: Ik zie wat je doet daar man.
0: Hey.
1: Ja, gold is er voor jou zometeen ook papa's hebben, man.
3: Weet je wat die model was? Het was gewoon, ik wou niet zeg maar connecten, want ik dacht bij mezelf, jij bent daar al. Wat heb je van mij nodig?
0: Ja, daarmee dat hoor
3: en
0: ik.
3: En toen dacht ik gooi mezelf in het diepe. Ik stop met Junta en ik ga nu mezelf verplichten om alleen op DJ te gaan. En dat geeft mij die push, zeg maar. Je kan niet anders. Snap je?
1: Maar wanneer ben je aan als DJ? Zeg maar, kijk, als artiest zijnde, weet je toch, als je op bepaalde plekken optreedt, of als je een bepaald aantal hitjes hebt, of je weet toch, zoveel streams. Maar wanneer is voor een DJ dat je zegt van, ja, nu ben ik daar.
0: Ja, wanneer ben je lid als DJ? Wanneer ben je lid als DJ?
3: Ik denk dat dat voornamelijk is wanneer je gedachten constant locked staat op DJ of je progress. En kijk, ik hou me vooral bezig niet met, oh ja, ik ben DJ. Maar nee, dit naam ga je zien als een bedrijf. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja.
3: Dit is gewoon een bedrijf dat opgezet is met schone nette netwerken. Zo.
0: Jullie hebben het gehoord, de stellingen van deze week. Misschien heb jij een hele andere mening. Dat kan, en dan kan je ons erop aanspreken via de Bell of Galaxy app. Dat is 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending en dan kan je gewoon zeggen van, hey goudje, die stelling van jou en Naru, die kloppen niet. Wij kijken er anders naar. Dan zeggen wij tegen jou, je kan bellen en ons bereiken op 085-029-4x2. Ik zie hier Momi met verwaarloosd.

0: Ik zie hier in de Galaxy app. Ja, ik denk toch dat veel mensen het met ons mee, eens met ons zijn, Manaro. Ik zie toch wel. Ze staan achter ons. Ik loef dat. Ze staan achter ons. Ja, eens.
1: Over de stellingen bedoel je?
0: Over de stellingen, ja. Ik hoor alleen maar eens. Dus ik denk dat we geslaagd zijn voor deze week met die stellingen. Want vorige week, voor twee weken alleen toen ik er nog was, zag ik alleen maar van één. Ik wou er niet eens meer op ingaan, snap je?
2: Waar ging het toen over?
0: Dat zeg je, want ik was lang in Suriname toch, snap je?
1: Sorry.
0: Maar hadden jullie niet gezien? Ik zag jullie niet, man. Jullie moeten ook stoppen mij video te bellen als ik in het buitenland ben. Die zon is te fel, Naro. Waarom bel je me toch?
1: Ik hoor je, maar dan misschien was je even in de schaduw toch?
0: Nee, toch? Weet je wat ik ook raar vind? Je belt me 12 uur 's middags Nederlandse tijd. Bij mij is het 7 uur.
1: Ja, het is 5 uur verschil.
0: Ja, maar waarom bel jij mij?
1: Ja, boe, ik heb de tijd goed in de gaten. Ik ga gewoon voor mijn Nederlandse vier jaar.
0: Jongen.
1: Ik vind dat jij nog steeds onder de paddenbomen bent, weet je.
0: Hey, maar jullie weten, we hebben een nieuwe segment in de studio gebracht, in de radioshow gebracht. En dat is nog grappig, maar waar. De nieuws, hè? Jullie zijn wel voorbereid, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja,
0: kijk, en Nat, zoek je naar je telefoon?
2: Nee.
1: kijk een nieuwtje.
0: Maar jij bent ready?
1: Ik ben ready, ja.
2: Mag ik ook wat verzinnen?
0: Nee, dat kan niet.
1: Het moet gek zijn, maar wel echt gebeurd.
0: Snap je?
1: Dat je denkt van, had je geen idee.
0: Gek maar waar. Zometeen op Galaxy Radio. Jij kan natuurlijk ook een link doorsturen als je denkt van, hé, goudje, dit moeten jullie echt zien, want dit ga je bijna niet willen geloven. 085-029, 4x2. En ik zie hier ook nu in de Galaxy app voorbij komen van, hé, goudje, heb je Sugar de film al gezien?
2: Hé. Hey.
0: En toevallig heb ik Sugar gezien.
1: Ja?
2: Je bent naar die kino gegaan?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja, echt.
1: Jij liegen, man.
0: Ja, echt.
1: Ja, jij liegen. Ja,
2: maar in Suriname zeker?
0: Ja. Ja, echt.
1: Ik heb hem nog niet gezien.
0: Nee, ik heb hem echt gezien.
1: Ik heb
0: hem
1: verhalen over.
0: Ja, maar ik zie half om half. Maar nee, ik kan jullie vertellen, die film is wel lit. Ik zit in Suriname.
1: Ik moet het checken.
2: Heavy ook.
0: Ja, hij is ook zwaar. Hij is ook pittig, hoor. Hij is ook pittig. Er komt natuurlijk ook een stukje Bono in voor.
2: Ja.
0: Ze is gewassen en zo, dat soort dingen. En dan zie je hem, zeg maar. Ik wil niet te veel spoilen.

0: Een goede boodschap. En het is natuurlijk ook herkenbaar. Het is niet nieuw. Maar hoe er wordt geacteerd is wel dope om te zien dat we deze talent in Nederland hebben. Dus ga vooral naar Sugar Tools. Het draait nu in de bioscoop, in heel veel bioscopen. En laat ons weten wat je ervan vindt. Naro, wanneer ga jij die film checken, denk je?
1: Ik weet niet wanneer ik tijd heb, man. I'm busy working, man. You know what I'm saying, man.
0: Oh, gaan we nu Engels praten ook?
1: Yes, of course. Nee, sometimes you have to do that, you know. And if it's nice, you gotta do it twice.
0: Helemaal
2: happy, ja, maar gaan we helemaal heen. Ik ben hem bellen hier.

0: Yes, goudje naar ons, nog steeds op Galaxy Radio, waar jij iedere vrijdag ingetuned bent van 9 tot 11 uur. En natuurlijk hebben we een nieuw segment in de show en dat is Raar Maar Waar. Ja, ik zeg het heel goed, Raar Maar Waar met mijn papa. En ik heb eigenlijk 1000 dingen gezien dat ik denk, nee, dat kan echt niet. Maar ja, het is toch wel waar. En ik denk dat ik ga beginnen bij Naro. Naro, wat heb jij deze week voor de Raar Maar Waar?
1: Ik heb deze week voor de Raar Maar Waar, heb ik dit, man. Luister en huiver. 150 geredde beren kregen een privé pianoconcert van Rick Wakeman. Hij speelde in Vietnam piano voor een publiek van 150 geredde maanberen. Ja, man. Ik zweer het, man. Want daar worden kleine beren in kooien gehouden. Ja. Zodat gal uit een galblaas wordt gehaald. Omdat die gal in traditionele Aziatische medicijnen wordt gebruikt. Sommige beren zaten volgens de berichtgeving 10 tot 20 jaar opgesloten. Soms in kooien waarin ze nauwelijks konden draaien. Dus ja, die beren zijn gered. En Rick dacht, ja, laat me gelijk een pianoconcert geven voor deze 150 maanberen in Vietnam, man. Dus ja, man.
0: Ja, dat is waar. Maar het is waar dus.
1: Ja, het is echt waar, man. Dus je moet beseffen, hij zit daar piano te spelen en zijn publiek zijn gewoon 150 geredde beren, man. En ik wil weten van hoe die beren daarop gingen. Zeg maar, hoe zit dat verder? Want ik zie gewoon nu echt een sprookje voor me dat hij piano aan het spelen is midden in Vietnam en dat die beren gewoon heet. Dat is
0: waar, baby.
1: Dat is gewoon heet.
0: Ja.
1: Dus dat was mijn nieuwtje voor Rama Wama. En het is echt drama, het is echt waar.
0: Oké, Fesli, wat heb jij? Maar ja, raar is maar waar.
2: Ik had een nieuwtje gezien. En toen zag ik iets anders en toen dacht ik, ja, man, dit is echt...
1: Vertel.
2: Haaien testen positief op cocaïne. Biologen deden een bizarre ontdekking in de Caribbean, waar haaien in aanraking zijn gekomen met gedumpte drugs.
0: Hè?
1: Oh, dus zo gewoon, mensen hebben gewoon drok aan gedumpt, gewoon in de zee of
2: in de
1: zo.
2: In zee gewoon.
1: En die haaien hebben het gewoon opgesnoven. Dus die haaien waren... Die haaien waren haaien. Ik was ook goed als zo'n haai.
0: Maar hoe testen ze die haaien dan? Ik snap het niet. Ja. Hoe testen ze die haaien?
1: Ja, ik denk die haaien begonnen raar te zwemmen, man. Als ze wouden iedereen happen of ze gingen, ja, maar ze waren daar gewoon aan het gaan, maar die haaien waren actief, man.
0: Oké.
1: Die haaien waren haaien.
2: Ik kan niet meer lopen.
0: Ja, er staat ook Caribië weer bij, snap je?
2: Dat is wel ons niet goed.
1: In Jamaica gaan we bombakken haaien. Sharktail. Sharktail.
0: Oké, dat is fijn. Ja, dat heb ik natuurlijk ook eentje. Maar naar wat zei je over die haaien?
1: Bombokklaat haaien. Sharktail. Je hebt ook stil, maar dit is niet Sharktail. Deze gaat binnenkort op die menu komen, man. Bombokklaat haaien.
0: Ja, hij was echt haai.
1: Ja, hij was echt haai.
0: Oké, dan heb ik ook een bizar nieuwtje. Koppel komt en na 6 maanden achter dat ze eigenlijk familie van elkaar zijn.
1: Oh, ja. Shit.
0: Ik ga je even meenemen.
1: Ja, alsjeblieft, man.
0: Dat daten soms fout kan lopen, dat valt wel eens te begrijpen, toch? Soms loopt het simpelweg gewoon niet helemaal zoals jij had gehoopt. Maar wat nou als alles wel heel goed lijkt te gaan? Maar alsnog is er iets heel opmerkelijk wat jij ontdekt. Dit gebeurde onlangs bij een koppel uit Amerika, dat er na 6 maanden plotseling achterkwam dat ze van familie van elkaar bleken te zijn. Yes! De liefde van je leven blijkt ineens je neef.
2: Oh mijn god.
0: Wow. Dus hoe kijken we naar dit? Waarop het nieuws nog meer zegt, de liefde van je leven kan ineens je eigen neef zijn. Het overkwam de Amerikaanse Manika, die op haar TikTok vertelde wat haar was overkomen. Terwijl ze haar verhaal deed, stond haar partner, dus haar niffo, aan haar zijde en gaf ze hem een kus. Wat? Dus ze praten erover? Ze gaan zeggen van, hey, je bent eigenlijk mijn niffel en je bent mijn nicht.
2: Maar ik schrijf het even erin.
0: Maar ze geven elkaar toch nog eventjes een kusje.
1: Zo van net bij het man, ik zei het gewoon, ja.
0: Ja, want alles gaat gewoon goed.
1: Maar hoe zijn ze erachter gekomen dan? Dat vraag ik me af.
2: Zo op een vissa.
0: Oké, dus dat ga ik je nu geven. Onder de video schreef ze het volgende. Na 6 maanden van onze relatie kwamen we erachter dat we eigenlijk nicht en neef van elkaar zijn. Maar alsnog gaan we met elkaar trouwen. Inmiddels is de video al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken. En op dezelfde dag plaatsen nog een video over haar relatie met haar man. En zoals we het internet wel kunnen verwachten, waren de reacties niet altijd positief. Zo noemen vele kijkers het het hele idee eigenlijk gewoon smerig, vies. Andere kijkers reageren met, oef, meid, dit is wel een beetje raar. Is niet de flex die je denkt dat het is.
3: Normaal.
0: En gevolgd door andere opmerken, ik hou ook van mijn neven, maar verder dan dat is de grens echt bereikt. Ja, en anderen zeggen, ik ga gewoon aangifte doen bij de FBI.
1: Ja, maar wat de hel, man, wat is dit? Ja, als je daarachter komt, dan denk je van, hé, hey, nee, man, nou, elkaar nooit meer zien, gewoon beste. Wat gebeurt daar nu? Ze gaat trouwen. Hé, ja, schat, laten we elkaar zijn achternaam nemen. Oh nee, die hebben we al. Hé, weet je heel goed, die band. We begrijpen elkaar. Je familie feest komt en dan zie je elkaar. En Noah, dat is lijk. Maar ik wil weten van, hoe reageert de familie hierop dan?
0: En dat vraag ik mij ook af. Zou jij met een nicht van je kunnen gaan?
2: Nee, helemaal duizelig.
0: Nee, maar ik bedoel, je gaat nu met je vriendin op dat moment even, maar je komt na een jaar zeg maar erachter van hé.
2: Fout, dat kan niet. Man.
0: Nee, maar
2: dat
0: wat doe je dan na een jaar? Nee, je blijft je nicht doorslaan?
2: Of dat?
0: Ja, want je nichtje, je slaat je nichtje.
2: Nee.
0: Maar na een jaar.
2: Ik ben weg, man.
0: Ja,
2: maar daar kan je toch niet meer leven.
1: Ik kan diegene nooit meer zien ook. Maar boer, ik zal me zo hard schamen ook. Hè. Kom ik op die familiefeest en iedereen kijk je aan van... Ja.
0: En nu dan?
1: Waar ben je mee bezig geweest? Dat moet je toch weten, snap je? Tenzij dat het echt een verre is, dat kan je natuurlijk niet weten. Maar
0: Naro, ik ga je onderbreken op de radio.
1: Oké.
0: Zeg het nog een keer. Want als het een verre, wat komt na verre?
1: Als het een verre, afverre.
0: Nee. Wat komt na verre? Wat wil je zeggen?
1: Verre familie.
0: Het blijft familie, nee.
1: Ja, maar ik bedoel van, daar kan ik nog ergens inbeelden dat ze het niet wisten. Van, maar nu weten ze het en ze denken van ja,
2: ai.
1: We don't give a fuck. Ik heb gewoon nog een kusje geven.
2: Laat me even deze vraag stellen dan. Hoe kan het zijn dat in 6 maanden lang niemand ervan wist?
1: Ja, misschien dachten ze gewoon, ja...
2: Dan wisten ze van tevoren al, maar hebben ze het low-key gehouden, want ze wisten het zeker. En ze wilden niet onderzoeken, ja, want ze waren
1: Ja, maar deze tijd veel boze ogen, toch? Dus iedereen wil haar of zijn partner gewoon undercover. Als ze dat gewoon voor undercover lover. Maar toen kwam het boven de cover en toen was het niet meer een cover. Ja, toen was het van, ik loop van glas. Volgens mij zijn familie, ja, maar ze hadden gewoon nog een kusje erop. We gaan gewoon door. Er zijn 6 maanden, kan er nog wel 6 jaar.
0: Nee, helemaal.
2: Je moet beseffen, man. Je zegt gewoon van, hé, hey, gaan we in de plaats van schoonmoeder, laat me naar mijn tante gaan.
0: Ja.
1: Hey.
0: Dat was weer raar, maar waar.
2: Ik ben volgende in week, shock, man.
0: Volgende week zijn we er weer met raar, maar waar.
1: Ik weet niet of ik dit leuk moet vinden, of ik weet niet hoe ik mee moet voelen hierbij. Hey. Ik zeg heel eerlijk, maar het ging van beren gewoon voor animal eten gaan. Hij zijn, beren die een concert krijgen. Nou ja, familie lovers.
0: 085-029 4x2. 085-029 4x2. Dan kan je in de live uitzending komen en dan kan je ook eigenlijk je rare maar waar aan ons vertellen. En misschien gaan we tegen je zeggen, je liegt. En we maken het wel allemaal mee. Zometeen is het tijd voor throwback. Yes. Stay tuned. Want dit wordt echt... Dit gaat nou grote probleem.
1: Maar echt grote probleem.
2: Zo groot.
0: Ai.

sliding en sliding. Pussy boy, je zoekt mij, why you hiding? Face shot, gaat op head, net scheiding. Laat de straat afgezet, omleiding. Ik zie jij wil nog praten, wel zoetig. Iedereen weer al praten is boetig. Maar alsnog praten mannen met vet. Of wie is heet, plak een bom op je flat. Nog een bom of zo weg, ben die jongen die mannen niet mochten. Ben die man die ze zogenaamd zochten. Achtervolgingen was keuren doorbochten. Balas koud, het laat heel de blok tochten. Balas koud, het laat je pieper. Jij praat gangster, je bent flikker. Laat je jumpen. Of ik laat je shot met stripper. Ben met racers en rippers. Rode laser geeft je stippen. Nieuwe scoop, het laat me mikken. Ben met Stijn, kikken. Of met John, ik laat je wikken. Slapen, bitter.

0: Foutje en Naro. Hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy. En het is tijd voor throwback time. En zoals jullie weten staat het 17-2-1. Die 2 is voor Naro en die 1 is voor Fesley. Ja, en 17 van mij. Maar ze hebben me vorige week ingehaald. Dus ik ben ook nog wel zo dat ik denk, weet je wat? Dan staat het 17-3-2. Maar voor welke genre gaan we? Wat gaan we doen? Of is het gewoon vrije keuze? Willen jullie kapot maken?
2: Vrij zijn, blij zijn. Het is een vrij deze, jou en mij deze.
1: Oké.
2: Ja, gewoon wat we voelen, man.
1: Oké, is goed. Dan, voor mij is het geen probleem, hoor. Voor mij is het helemaal geen probleem.
2: Voor mij zeker ook niet, man.
3: Voor mij ook niet.
1: Wesley.
3: Yo.
1: Wat heb jij?
3: Ja. Vandaag ga ik jullie even meenemen. Back to the roots.
1: Oké.
3: Ja, man. Ik was nog niet eens geboren. Ik was ook nog niet in de Jingle Bell.
1: Maar is het een sterke throwback?
3: Weet je wie dit heeft gezet? Ik, hè?
1: Maar is het een sterke?
3: Tuurlijk. Come on, man.
1: We gaan het gelijk even beseffen nu.
3: Besef het even.
4: In kan

0: Oké.
1: Deze was dom, hoor, fans. Ja, maar ik moet die respect geven. Ik moet die respect geven,
0: ik moet die respect geven. Maar die boekers van vroeger duren ook zo lang.
1: Ja, maar
0: dit is 4 minuten, neef. Deze was 4 minuten, neef.
1: Ja, dat bedoel ik dan gewoon. 20 minuten, 4 minuten, hele film, man.
2: Daarom zei ik... Manari, wat heb jij?
1: Ik heb ook iets in deze vibe. En ik denk wel dat ik je weg ga halen. Dit is zo meezingen. Hoeveel views heeft die voor jou, fans?
0: Maar deze hadden we niet eens internet. Waar hebben we het over, man?
1: Broer, dat je op Spotify...
0: Je moet praten met cassettebank met
1: dat je op Spotify staat, dat zegt al genoeg. Oké, in ieder geval. Deze heeft 482 milli. Dit is zo meezingen. Dit is zo'n banga. Dit is zo'n... Ja, Simme! Snap je, dit is een Shark Tale! Dit is een Charlie Black! Ja, you are party animal!

0: Ja.
1: Party animal.
0: Ja.
1: Party animal.
2: Party animal.
3: Hey, doe normaal dan. Hey.
0: Nee, maar jij hebt sowieso wel gewonnen.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Kijk, deze moet je... Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble.
2: Why no man name bubble?
1: Why no man name party shot? Ja, man.
0: Ja, dat is het nu tijd voor mijn throwback.
1: Ik ben benieuwd, man.
0: Let's go.

feeling for myself and I'm ready for the dub. Misschien wel een Rolex watch in elke club. Misschien wel een, als ik hard werk kan ik die shit zien. Dus misschien wel een, schatje kom je mee in mijn limousine.

0: oké. Ik hoor net van één goudje.
1: Vaal spelen.
0: Dit is vaal spelen, man. Dit kan je niet maken, man. Deze heb je elke keer gegooid. Ja, oké, dan ga ik het toch gelijk goed maken.
1: En toen had je gewonnen ook. Of course.
0: Maar nu ga ik het gelijk goed maken. Besef deze dan. Nu wil ik horen.

0: ja, ja, ja. Ik hoef niet eens verder af te spelen, man. En de winnaar bij knockout is Goudje Get Paid, man.
1: Ik vond die van mij wel sterker, maar ga niet voor je liegen, man.
0: Hey.
1: Maar dit was wel die ballen aan tempo. Gewoon toen ik net in de club kwam en net flessen kon halen. Toen ik nog op die design was met die Burberry Blues Maga. Als die tune kan, flexen met de flessen, man.
0: We moeten toch over de throwback hebben. Zometeen wil ik jullie even meenemen naar Hypes. Want dat is voor zometeen.
1: Hey, ja, ja.
2: This is what Galaxy Radio sounds like.

0: listen anywhere on our free radio app. Download it now and never be more than a touch away from Galaxy Radio. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En je was bekend om, de drie keer winnen achter elkaar.
3: This is the
2: shit. En nu ben je bekend onder, being the doo-doo girl.
3: Ik heb er eigenlijk niks aan toe.
4: Nee, het zou moeten nog eens bijkomen dat je er wat over...
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen. Ja.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Or Rie Kaz and Angie Hill.

0: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
1: Yes! Nog steeds hier op Galaxy Radio. After 9. Goudje en Naro. Waar wij iedere vrijdag voor jou klaar zitten. Om je naar de good vibes te brengen. Only but positivity. Yes!
2: Yes!
1: Naro, ik zag laatst een post van jou voorbij komen. Ja. En jij bracht me echt weer terug in de tijd. Jij bracht me terug naar Hives. Neem ons even mee wat er met Hives gebeurt.
3: Ja man, Hives was die tijd van 2004. Zo van krabbeltje daar, krabbeltje hier. En opmerkelijke wijze was het opeens verdwenen. Maar ze hebben besloten om het terug te brengen, man.
1: Mm-hmm.
3: Dus ja, Hives is back. Dat was die tijd van, je kon Choose uploaden, maar ze stonden niet op YouTube of Spotify. Die tijd was er volgens mij nog niet eens Spotify. Dus daar had je die tunes, zeg maar, die nooit überhaupt zijn uitgebracht. Je kon krabbeltjes zetten, je kon je crush in de gaten houden van oké, is een single. Je kon FBI-agent spelen van oké, laat me kijken wie een poging probeert te doen. Dan ga je bij die krabbelgeschiedenis kijken. Even kijken wie daar tussen staat, je weet toch? En je kon je profiel pimpen, je kon gekke decoratie dingen doen. En ik had daar meer decoratie dan in mijn slaapkamer. Je kon daar die pika's posten, alles kon die tijd. Je had bepaalde posten, je weet toch? Deze had die wedstrijd voor die ogen. Deze die wel goed voor die oog, snap je? Die hand voor de mond, snap je? En daar was het gewoon van, oké, je bent jarig om in krabbels. Als je veel krabbels had, was je lid. Maar misschien je had drie bakkie krabbels daar op die huis. Maar in het echt waren maar misschien vier mensen die jou feliciteerden, snap je?
1: Ja,
3: en je had ook topvrienden. Met de ster, vijf topvrienden kon je hebben, snap je? Dus als je bij die topvrienden stond, dan wist je van, oké, je weet toch? Je bent echt met mij, maar je had ook van die mensen die je opeens weghalen. Dan, volgende dag was gewoon beef of score, snap je? Die mensen gingen gewoon in elkaar staan van, hé, hoe heb je me weg van Topri? Wat, heb je nu beef? Wat gaat dan?
1: Ja, maar wat is jouw huisnaam?
3: Lil-F, man. Ja, man.
1: Lil Fresco.
3: Ja, man, Lil Fresco, precies zo. En het komt omdat mijn broer, hij was Lil C, snap je?
1: Ja.
3: Toen, ik begon ook met de rapper toen. In de eerste klas was ik 12, snap je? Ik dacht, oké, welke naam?
1: Mm-hmm.
3: Ja, ik ben klein, ik ben super klein, ik heb wel gespierd. Weet je, doe maar Lil F, gewoon kleine Fresco, snap je?
1: Ik hoor je helemaal met dat. En Fesley, wat had jij ook huis vroeger?
4: Kijk, ik was echt klein. Ik was gewoon klein, maar ik had een oomboe die was veel met beleid. Daar zocht ik al die beleid.
1: Ja,
4: dan wist ik waar ik moet belanden en zo.
1: Ja, want buiten dat je Hives hebt, hebben we natuurlijk ook partypieps, oftewel PP2G.
3: Ja, maar PP2G, maar dat was het echte werk,
1: dat
3: man.
1: Dat was het echt echte werk.
3: Dat zei ik ook van, ze konden beter die terugbrengen. Want ik denk van, die Hives was toen leuk, maar je gaat nooit met diezelfde feeling, nooit met diezelfde feeling nu. Je weet toch, je hebt ook 16, 15 jaar misschien die zomaar Hives aanmaken. Het gaat niet meer die gevoel zijn, maar ik vond het gewoon zo leuk om dat te zien. Want je weet is nostalgie, man.
1: Ja, man. En daarom ga ik jullie even meenemen naar PP2G. Voor de mensen die het een beetje zijn vergeten. En natuurlijk voor de mensen die het wel nog kennen van als gisteren. Van, hey, PP2G was ik te superlid. Laat me vertellen over PP2G.
3: Neem ons
1: PP2G
3: mee.
1: Was razend populair voor de Nederlandse sociaal netwerk en online platform voor feestliefhebbers. De periode. De website bestond vanaf 1 oktober 2001 tot 30 januari 2013. De doelgroep, het begon voor feestgangers en groeide uit tot een grote community voor en met name de urban liefhebbers en een jongere cultuur. Het hoogtepunt, in 2006 stond de site in de top 10 van de meest bezochte websites van Nederland met meer dan 1,2 unieke bezoekers.
3: Wow.
1: De kenmerken van PP2G was, je kon je eigen pagina ontwerpen. Vele gebruikers leerden de basis van het HTML codes om hun achtergronden te kleuren. Dus ken je dat nog? Je ging het downloaden, plaatsen, zetten.
3: Ja, toch keihard, man.
1: Agenda, je kon zien wie er naar welk feest ging met de knop ik ben erbij.
3: Ja, dat was leuk.
1: PP2G Muziek, een online radiostation waar je 24 uur per dag urban muziek kon luisteren en verzoekjes kon insturen. Vorm en vrienden, berichten achterlaten op elkaars profiel en lekker kletsen. Dat was PP2G.
3: Ja,
1: wat
3: man.
1: Was jouw naam bij PP2G?
3: Volgens mij Player nog wat, man. Player nog wat. Of mooi boy nog wat. Ik weet het niet meer, ja, precies. Maar
1: die
3: zo,
1: van mij was...
3: Een van die, man.
1: Mooi streepje kill met drie L'en.
3: Ja, jij was die echte.
1: Ja, mooi kill. Ik was echt mooi kill.
3: PP2G was voor jou, man.
1: Ja, en ik heb echt nog een paar foto's van die tijd ook, man. Dat je staat met het kaartje
3: PP2G. Ja, maar ik ben het kwijt, man. Nee, man. Die holly pickers, alles voor je daar vinden, man. Super liddy, man.
1: Ja,
3: en weet je wanneer ik echt boos werd, Go? Ik ga je eerlijk zeggen. Wanneer ik echt aan was op die vissen, alles... Maar er was geen pika voor me geschoten. Ik ga naar die site, ik zie mezelf niet. Terwijl ik was de hele tijd was ik super aan, snap je?
4: En je ziet die domme mensen hier wel, hè?
3: Mati, weet je hoe vaak ik heb gekeken, bro? Er was één ding, ik ga die club niet noemen, er was één club in Aga. Boe, ik was daar altijd, snap je? Ik was gewoon mascotte daar. Boe, ik heb geen één foto is ooit daar voor me gemaakt. Nu, ik tik diegene van die camera gewoon aan. Die camera van, yo. Ik zeg maak een foto van me. Ik zeg, hij is best dat het goed was. Nu, 7-7 geklikt. Nu, een weekje daarna, ik ga kijken. Ik zie mezelf weer. Toen dacht, nee, ze hebben iets op mij, man. Ze haten mij, man. En ik had het gevoel van, hey, deze was echt het. Wow, ik lieg, ze hadden me één keer gepost. En hoe ik dacht dat die pika lid was. Ik sta zo.
4: Wazig.
3: Zo is het de slechtste gepakt. Ik sta zo als een
1: slaperig.
3: Als een junkie. Loop ik dat je junkie neer. Hey,
1: dat waren wel echt lijpe tijden, man. Ik ging ook naar PP2G. Ging ik daar kijken van, hey, wie was daar bij welke visser? Wie deed dat? Wie was in Europa? Wie was in Amsterdam? Wie was in Den Haag? In Utrecht? Ja. Dat was wel echt een dingetje, man.
3: En zo zag ik die pikas. Zie ik mooie vrouwen. En denk van, hè? Ik heb je niet eens daar in die visser zelf gezien.
1: Ja, maar toen was Moet je dan? Toch nog geen VIP.
3: Nee, ik was geen vet, maar nee man.
1: Heb jij ook hele toffe tijden met Hypes en Partypieps meegemaakt? Dan willen wij dat heel graag van jou horen. En dat kan je doen op 085-029-4x2. En ik zeg het echt met een glimlach, want ik word echt letterlijk teruggetrokken in de tijd, man. En
3: ja, maar geweldig.
1: Ik ben echt benieuwd naar jouw verhaal. Dus wil jij je verhaal hier doen over PP2G op Galaxy Radio, dan horen we jouw straks in de aflevering. Nu, Chavante BFL Quattro. Niet alleen jij.

0: bereiken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After 9 Breaking News.
1: Yes, Breaking News. Wat we horen net van Pesci van, hey Godje, eigenlijk heb ik toch wel een verrassing voor jullie. Ik ben benieuwd wat jij en Naro hiervan vinden. En dit is gewoon Pierre Borsu, no fucking cap. Hij stuurt het net door en hij zegt, besef deze. Kan dat? Naro zegt, natuurlijk, je bent toch hier. Maar ga je ons teleurstellen?
2: Nee man, nee man, nee man, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, sowieso niet. Jullie houden van energy, we houden allemaal van energy, we houden van motion. Je kent het wel. En ik zeg je eerlijk, hij represent gewoon sowieso voor 10. Je weet toch, shout-out naar Airline, Rashi, JR, je weet toch, Afu, jongste.
1: Okay, dus ja, wat gaan we nu afspelen?
2: Ja man, Binnenweet van Chulos, soon in the building.

0: Esther, ik dacht dat je ons...
1: Ja, dat wil me niet goed zien.
2: Ja, maar ik dacht dat je ons wel teleur zou stellen, maar dit is niet fijn, precies voor deze show ook, man. Ja,
0: wie lijkt het, wie lijkt het, wie is dit eigenlijk?
1: Chulos.
0: Chulos, en van waar komt Chulos?
1: 078. Representie voor 10. Mm-hmm. Maar overal.
0: Oké, dat is het. We geven
1: altijd in de building.
0: Ja, zoen in de building. We geven natuurlijk de opkomende artiesten, de nieuwelingen, geven ook een kans. En zoals nu hier, stelt hij niet teleur. Dus en als jij denkt van, hey, goudje, Naru, ik heb net Chulo gehoord. Eigenlijk heb ik ook wel een harde pokoe. Dan gaan wij een kleine selectie maken. En ik denk dat we het ook binnenkort bekend gaan maken op de Galaxy app. Van, hey, wij gaan nu even nieuwe talenten, opkomende artiesten een kans geven.
3: Yes.
0: Staan
1: ik,
0: voor.
1: Ik heb toch wel even onderbreking even tijdens de radio, man. Ik stel je lijn gewoon.
0: Ja.
1: Laten we even onthouden. Chulos is geen opkomende guy, hè?
0: Ja, maar dan moet je me helpen, man.
1: Hij valt dingen onder de tafel met grote spelers.
0: Ja, maar luister, broer. Nou, ken jij hem toevallig?
2: Ja, omdat hij mee heeft gezegd van Chulos was way back Jamairo. Jamairo was sinds jongens af aan was die actief op die muziek. Mm-hmm. Maar later is die gestopt, denk ik.
0: Ja, maar kom op.
1: Je weet toch, je hebt altijd wel die dingen, zeg maar, die dood erg zijn, maar die moeten getrokken worden. En nu, bro, hij is
2: zeg maar, hij was die jongen die kwam rappen net als Sturgy, zeg maar. Echt sinds jongs op aan, snap je? Ja, man. Ik weet niet eens hoe oud hij was.
0: Daar kan je mij nou niet mee helpen, man. Dat houdt niet bij, man.
1: Nee, maar hij is...
0: Maar in ieder geval, hij is lid. Ik ben verrast. Maar Soon, als je zegt Soon, dan is het Soon. Of again. Mensen, het is tijd voor
4: After 9. Quote van de dag.
0: Ja. En hier staat het nu 19-4-3.
2: Ja, jij staat altijd voor. Met alles sta je voor. En met
1: natuurlijk
2: met de quote van de dag. Spreuk van de dag. Motivational van de dag. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat...
0: Wat feestlief.
2: Wat
0: feestlief.
2: Auwe.
0: Lekker.
2: Je ziet er wel uit alsof je een zakelijke quote hebt vandaag.
0: Gaan we weer met die... Kom op, bro. Je bent de hele tijd niet voorbereid, man.
1: Ik ben voorbereid, maar die ding zit op een puntje van mijn tong.
0: Oké, geef me noem.
1: Oké, laat me proeven.
2: Wat zegt die taste?
1: Shit, man.
2: Wat zegt die smaak vandaag?
1: Pistache, denk ik. Nee, ik zeg je eerlijk. Ik ga wel terug nog steeds. Ik heb te vaak een komma gezet waar het een punt had moeten zijn.
0: Jawel, man.
1: Ik begin hem echt de laatste tijd steeds weer opnieuw te beseffen. Kijk, dit is mijn live quote, hè. Dus, maar, ja, man. Ja, echt. Moet.
0: Oké, is goed.
1: Ja, man.
0: Als dat is...
1: Moet.
0: Volgende week wil ik je echt voorbereid zien, man.
1: Ja,
0: echt,
1: man.
0: Want dit is niets, man. Nadie, wat heb je?
2: Wacht. Wat ik heb... Laat me kijken. Ik heb zoveel quotes. Maar welke ga ik vandaag gooien? Ik heb hem. Vers, kom maar. Ja, nee,
1: ja,
2: ik zie je
1: telly
2: zo hard gooien. Ik ben gewoon in shock.
1: Nee, ik denk van jij hebt iets geks. Hold on. Ik had hem toevallig vandaag, had ik hem naar mezelf toe geappt.
0: Oké.
1: Ja, man. En laat je niet afleiden door de kaf van de boek.
0: Ja, dat snap ik wel ergens.
1: Deze maak ik ook vaak mee.
0: Oké, sterk. Ja, dit is wel eentje die ik snap. Nari, wat heb jij?
2: Nee, ik dacht dat jij...
0: Maar ik heb echt eentje.
2: Vertel.
0: Ik heb no cap. Deze ga je echt begrijpen.
2: Vertel.
0: Dit is zo belangrijk. Wanneer alles tegen lijkt te werken... Hoor goed wat ik zeg, hè. Wanneer alles tegen lijkt te werken...
1: Wat doe je dan?
0: Ik doe niks. Luister, wanneer alles tegen lijkt te werken... Bedenk dan dat de vliegtuig niet met de wind opstijgt. maar tegen de wind in.
1: Ja. Jij bent ook zo opgegroeid, hè?
2: Toevallig wel.
0: Hij is ook zo opgegroeid.
2: Ja, man.
0: Ja, dat is echt de quote van de dag.
2: Dat is die quote van de dag.
0: Wanneer alles tegen lijkt te werken, bedenk dan dat de vliegtuig niet met de wind opstijgt, maar tegen de wind in. Een hele goede quote.
1: Deze is wel.
0: Ja,
1: die gaat diep.
0: En kijk, deze is eigenlijk voor jou omdat je niet uit je quote kan komen. Zolang je het blijft denken dat je het niet kan, blijf je de hele. Wat zei je?
1: Wat?
0: Nee, zei iets.
1: Volgende week.
0: Nee, ja, voor volgende week. Zolang je blijft denken dat je het niet kan, blijf je het altijd slechter doen dan diegene die het gewoon doet.
1: Ja.
2: Oké, sterk. Ja. Sterk.
0: Snap je?
2: Ja, je komt goed uit de hoek vandaag.
0: Ja, dus.
1: Mag ik wel? Ben jij een emotionele persoon?
0: Wat en hoe, man? Kijk naar mij.
2: Ja, man.
1: Ja, hè?
2: Ja, man.
0: Tuurlijk, man.
1: Ja, hè?
0: Tuurlijk.
1: Ja, welke emotionele vibe heb jij echt elke dag? Gewoon echt elke dag.
0: Zo, dan hadden we echt meer tijd nodig. Man.
2: Ja, man. Ja, ja. We hebben nog maar een paar seconden. Een minuut. En dan is het aangekomen dat ik mijn quote ga vertellen. En dat is van... je moet niet alleen sterk fysiek zijn, maar ook mentaal. Mensen vergeten dat mensen trainen hun body, maar hun mind niet. Terwijl je mind is bestuurder van heel je geest, snap je? Als je boven niet correct bent... Als boven niet correct is, dan weet je dat beneden alles ook defect is. Snap je? Snap je? Dus je moet zorgen dat je mind correct is. Dan gaat alles voor je werken. En je gaat zien van als die mind correct is, als die mind gezond is, dan komt de rest automatisch mee.
0: Jij hebt het gehoord hier op Galaxy Radio. Wij willen jullie vandaag bedanken. Wij willen jou bedanken voor het luisteren naar Galaxy Radio.
2: Major love.
0: After 9, iedere vrijdagavond van 9 tot 11. Shout-out naar Fesley, sowieso. Shout-out naar Bart, shout-out naar Shalon. En natuurlijk mijn broertje. En wat ik iedere vrijdag tegen jou zeg... Ik hou echt van jou, man.
2: Ik ook van jou, man.
0: Nee, maar ik hou echt van jou,
2: Ik ook echt van jou, man.
0: Nee,
2: shit. Wow,
0: we are out. Galaxy Radio.

0: Flames. You know what I'm saying?
1: Ja, super chill dat je weer luistert naar Flava in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En een herhaling tussen 1 en 3 in de nacht. Straks gaan we het hebben over Royal Flush. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio opener. Ik zat van de week in de auto te luisteren naar Galaxy Throwback Radio. Ons spin-off channel met de dikste classics. Allemaal op een rijtje. 24-7. Non-stop. En daar kwam een nummer voorbij en ik dacht, ja, dat wordt deze week de Galaxy Throwback Radio opener. Ik heb het over de Notorious B.I.G. met Everyday Struggle.

Dit waren The Architect en Dizzy Dustin met Design of the Future. En Dizzy Dustin, die ken je nog van Ugly Duckling. En daar hebben we vandaag een interview mee, dat straks. Maar nu eerst heel wat anders. Trouwens, mocht je week in week uit luisteren, dan weet je dat ik vorige week heel erg verkouden was. Daar ben ik nog steeds een klein beetje, maar dat mag de pret niet drukken, want we gaan er vandaag hier op Galaxy Radio natuurlijk weer een feestje van maken. Zo ook nu, want ik mag iets gaan vertellen over Royal Flush en dan gaan we draaien Rotten Apple. Hoe vet is dat? Voordat Capone en Noriega die rauwe grimy Queensbridge sound erop, de bas daar Royal Flush. In mixtape kringen kreeg zijn track Worldwide, ging al heel lang rond. En al voordat hij een album uit had, was er al een hele mythologische status rondom zijn persoon. Hij komt uit Flushing, Queens, vandaar ook de naam Royal Flush. En voordat hij zelf naam maakte, was hij die guy naast Mike Geronimo. Op het album The Natural hoor je hem een aantal keren voorbij komen namelijk. En ondanks dat hij op beats van The Beatminers en Buckwild rapte en een underground classic heeft gemaakt met Nori, genaamd Ice Down Medallions, wisten labels niet wat ze met hem aan moesten. Hij was straat, introspectief, fashion-minded en paste eigenlijk in net te veel hokjes. En daardoor bleef hij een beetje in de underground hangen. En dat terwijl ene Jay-Z ooit zijn voorprogramma was. Ook was hij de man die bekend stond om zijn kleding dus en jewelry en Queens. En ook wel Wastelands noemde Queens. Een term en dus slang dat inmiddels alweer lang en breed vergeten is. Royal Flush is een rappersrapper. Dat wil zeggen dat andere rappers uit New York je altijd zullen vertellen dat ze hem moeten checken. Niet de charts, niet de radio DJ's, niet de overige media, maar wel het gros van zijn

0: Ja, mocht je je afvragen wie dit waren? Dit waren...
1: Oude bekende.
0: Oude bekende, met klappen van de zweep. En dat was featuring DTF. En oude bekende, dat is Jay Francie en OJ samen. Hoe vet is die combi, zeg. En dan ook nog DTF erbij. Hey, wat vet. Hey, nu, wat ook vet is, het is tijd voor het interview met Dizzy Dustin. En ik vroeg hem, ik stel de vraag dan in het Nederlands, die ga ik ter plekke vertalen voor je. En hij antwoordt natuurlijk in het Engels. Ik zei, ik denk dat de hele underground scene dit wel wil weten. Je krijgt deze vraag waarschijnlijk de hele tijd. Maar ik ga hem nu stellen, zodat we de rest van het interview wat betere vragen kunnen stellen. Ik heb nog nooit gehoord van een break-up van Ugly Duckling. Dus waarom duurt het zo lang voordat jullie weer een keer samenkomen en weer muziek maken? Ik bedoel, de I Am Mighty zijn terug, Slick Rick is terug, Nas en Premier hebben een album eindelijk gemaakt. En wie weet komen Peace Rock and Seals, moet wel weer terug joh. En een nieuwe Jurassic 5, daar zitten mensen natuurlijk ook op te wachten, maar ook op een nieuw Ugly Duckling album. Dus kunnen we nog een nieuw album in de toekomst verwachten? En zo ja, wanneer? En zo niet, waarom niet? En trouwens, op Reddit was een blog, 2 jaar geleden geloof ik, en er was een soort van petitieachtig iets gestart, dus er is gewoon animo naar dat album. En vooral hier overseas is er een big demand voor het. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord.
2: Yeah, we haven't broke up. We just have a lot of family now. We're taking care of our loved ones, our kids, our wives. Life got in the way a little bit, but we're still making music. Maybe not as a collective, but individually, and hopefully there'll be a time where we feel the need to put out another album. Yeah, you're right. Slick Rick's back. P-Rock and CL Smooth, that'd be beautiful, but I don't think that's going to happen. So as far as Ugly Duckling, who knows? We don't know when we're going to put out a new album, or if we're going to, but we have a lot of music out there already. So yeah.
0: Kijk, dat soort antwoorden geven ons fans hoop. Hey, volgende vraag. Wat betekent hip-hop voor jou en wat heb je van hip-hop geleerd?
2: Hip-hop to me was something that gravitated my way to early age. It was something new. It was something fresh. It's hard to tell other people how it felt when you first turned on the radio and you heard your first rap song or a mixtape and you heard your first hip-hop joint and how different it was from the other genres of music. Hip-hop was brand new. So just imagine you sitting there and all of a sudden you hear the hip, the hop, the hibbit. You start hearing that old school hip-hop flavor and you're like, what is this? And it spoke to me directly. It spoke to a lot of people my age at that time directly. It wasn't just about the music, it was the culture, the fashion and everything else.
0: Ik denk dat heel veel mensen zich kunnen vinden in dat antwoord. Hey, straks meer van dit interview. We gaan nu eerst een track van je draaien. En dit keer van het collectief Ugly Duckling met Visions of Grandeur.

0: Something about instant gratification. The white's messing with legislation, and all we doing is keep on hating. Somebody tell all the givers are sorry for the taking, or else they'll never know. Fuck it, man, why do I even bother, you know what I mean? They'll probably never know.
1: Ja, dit was even een Nederlands blokje hier op Galaxy bij Fleva in je ears. Ferro met Samp, S-A-M-B. En Ferro, dat schrijf je F-E-R-E-A-U-X. Ga dat opzoeken, joh. Wat een vette track is dat. Gewoon uit Nederland, hè. En ook uit Nederland daarvoor Mr. Props met Tears Gone Bad. Ja, wat hebben we toch fantastische muzikanten hier in dit land. Hé, maar daar kan ik niet te lang bij stilstaan, want het is tijd voor de concertagenda. Wat is er nou binnenkort te doen hier in dit land? Nou, op 3 oktober in de Flint in Amersfoort, Diggy Dex met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En op 8 oktober DJ Cross in Sint-Niklaas, België, in de Casino Concertzaal. Dat is eventjes wat verder rijden, maar voor een DJ Cross doe je dat natuurlijk. Op 9 oktober de Alcoholics, georganiseerd door Illmatic Crew. En dat is in Willemijn, Arnhem. En daar ben ik ook. En ja, daar ga ik mogelijk Taz van de Alcoholics interviewen. Hoe vet is dat? En dat hoor je dan natuurlijk later ook weer bij Fleva in jouw eerst dat interview. Dat kan ik bij deze alvast gewoon roeptoeteren hier zo. Hey, en op 9 oktober ook in de Harmonie Leeuwarden, Diggy Dex weer met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En dan wil ik toch alvast een voorproefje geven voor wat we op 9 oktober in Willemijn Arnhem kunnen gaan verwachten. De Alcoholics met Damn, maar een live version, een DJ Irie edit daarvan. En die is gruwelijk. Damn.

Ik heb nodig pen en papier, het zit me tot hier, het moet eruit, ken het dan niet? Naam doet er niet toe, ben bekend, onbekend, vaar me goed een titel. Elfo, gehoord me niet gezien, ik score op iets team met behoorlijke spits van dien. Informatie, mijn spits zijn files, rijm ik real, weet ik veel, deal is dit, mijn stilo. Lol trappen, draaihollen, omgrappen. Ik trap je 9 keer, trippel, trippel, trippel trappen. Maatje 44 onder je hol, beter schoeisel als vloeisel, noem het hol in. Rijm stinkend heet als soldeerbouten. Laat me door het zon niet delen, ik blijf koud en berekenend. Overkomen is veel betekenend, en zeker in de steeds uitdelen van lakens, dekens en. Elfo,

0: sketch bekend. Vaak goed de titel. Aan de rand vliegt Saffie, hij is in de Rams en Shaffie. Ramses Shaffie's lyrisch compleet lam, snappie. Met halve waarheden beklede mafketels. Lyrische strafregels, blaffende harskegels. Voorwenselen, doormensen. Verzin verzen te wensen over dan verwensen. Shit, ben je kerl of wil je een koekje? Bitch, slik je hem door of wil je een doekje? Zot op, verzot zijn op zotte rijms. Op rotte mijn zin, ziens op rot rijms. Ik hou je voor dat ik je voor de gek hou. Wil ik geen parade van maken, yo, zoek de verschillen. Twitter toch op met al die marktrijmpjes. De mijnen in verhouding, net ook super plus prijzig. Nooit zat hem altijd maar te chagrijnen. Dus neem ik een 16 en pas die fucking mic naar mij terug. Elfo,
1: ben bekend, kent. Elfo, ben bekend, kent op bekend. Elfo, ben bekend, kent op bekend. Kent, kent, kent, vaak goed de titel. Elfo, ben bekend, kent. Elfo, ben bekend, kent op bekend. Elfo, ben bekend, kent op bekend. Kent, kent, kent, vaak goed de titel.

0: Alphabetic en DJ Ratchy, dat zijn samen Nix. N-I-X met de track Tikkie Terug. En we gaan nu terug naar het interview met Dizzy Dustin van Ugly Duckling. En ik stelde hem de vraag, alles heeft een reden en een uitleg. En het is niet mij om te oordelen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Ik wil gewoon beter begrijpen hoe dingen zo'n beetje werken. Nou, vanaf dat ik niks meer hoor zo'n beetje van Ugly Duckling, hoor ik ook maar weinig van jou. En ook niet van Einstein. Ik woon in Nederland, misschien ligt het daar aan. Hè? En misschien heb ik er niet goed genoeg naar gezocht. En ben ik niet echt bekend met alles wat je hebt uitgebracht. Ja, ik weet wel van Where Do I Go From Here, hè? Geproduceerd door Pandemodium. Ik weet van jouw groep Blown Celeb. En ik heb ook nog wat non-album tracks en featurings natuurlijk. En ik wil gewoon weten hoe het komt. Niemand is natuurlijk een machine, maar hoe het komt dat er zo weinig uitgebracht is vanuit jouw persoon.
1: As far as me, I put out a couple solo albums, a couple solo projects. They're all on my Bandcamp, Dizzy Dustin. We did the Rock Holiday, the Ballad of Rock Holiday, the Blown Celeb album. The Where Do I Go From Here, featuring a lot of artists you may know, produced by Pandemonium. Not only did he produce one album, but he also produced a Blue Tent version due to sample clearances. So two full albums. And I'm building a music platform as of now, launching a clothing line. So yeah, I got a lot of stuff going on.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Je bent met veel meer dingen dan alleen muziek bezig. En dat is ook natuurlijk een hele goede reden meteen. Hey, als je terug kon gaan, hè, terug in de tijd, terug naar jouw jongere zelf, die net zijn eerste stappen zet in de wereld van de hiphop. Welk advies zou jij dan met de kennis van nu aan jouw jongere zelf geven?
1: Think of retiring. Think of a way to budget to where when you do retire, you get that nest. The beautiful thing about hip-hop is, royalties and licensing and mechanicals, the dividends can tend to pay out throughout the lifetime, as well as when you're gone and it trickles down to your family. So that's kind of a retirement. But, at some point, family gets involved, life changes. It's not all about music. It's not all about hip-hop. And that's a blessing. It's a blessing in disguise. Because I always love music. I always love hip-hop. I always love producing music and recording music. I still will. I always will till the day I pass. Until the day I die. It's just part of who I am. It's my therapy. So that's always going to be there. But there's a lot of things in life that also need your attention or my attention. And it's not just about me no more. I can't be that kid just rapping on corners and touring the world and leaving everybody home. I got responsibilities. So, yeah. My advice to my younger self, get ready for that.
0: Mooi advies, dankjewel daarvoor. Straks meer van dit interview, nu eerst een track van Dizzy Dustin met Remember the Eardrums Highlight Remix.

hele vette remix. Misschien nog wel beter dan het origineel. Check dat origineel ook. En ja, het is nu gewoon alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then. Still fire now. I reminisce times. Galaxy. Mixtape. Even een korte uitleg. Voor dit item zoek ik interessante mensen online op. En dan vraag ik hun om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik of zij zelf waarom nou juist die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op. Want aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lopro van al die binnengekomen inzendingen een mixtape. En die hoor je in de allerlaatste aflevering van Flavor in je Ears van het jaar. Hoe vet is dat? En hoe vet is het met wie er nu deze keer meedoet? Frank van Homebase Groningen. Ook een ex-radio DJ. En wat voor een. Dat was een hele vette show die ze daar hadden. Homebase heette dat ook. En ja, ook van Homebase Groningen dus. En hij koos voor... Hij zei, dan ga ik, Frank, toch voor SWV met Anything, de oldschool radio version featuring Wu-Tang. SWV Human Nature is een klassieker en voor mij een van de mooiste herinneringen aan de jaren 90 R&B sound. En toen kwam de versie met Michael Jackson. Toen bleek jaren later dat het Pharrell is die aan het begin van de iconische track de S, de Double, de U, de V deed. En toen en moest en zou ik alle versies van Human Nature op vinyl bij elkaar moeten sprokkelen. Dat moest gewoon. En toen had ik de SWV Remixes plaat aangeschaft. En hoorde ik toen de naald op de plaat deed. De Anything Remix met de Wu-Tang Clan. Mind blown. Zo'n jaren 90 girlgroup met ineens Method Man, Older The Bastard en U-God. Die voor hun doen vrij ingetogen verses droppen. Maar totaal niet qua energie inleveren. En echt een paar dope bars droppen. En ook Matt die nog eventjes die verwel de S, de W, de V erin gooit. Alles komt samen. I like that, y'all. I like that, yeah, I like that, y'all. I like that.